0: de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. De overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen. Het is dus een onstuimige vrijdag. Af en toe regen, veel wind uit het zuidwesten. Hou ook rekening met windstoten. En het wordt 22 graden. Vanmiddag is het iets koeler. Dan is het 18 graden. Nou, als je onderweg gaat, houd het stuur goed vast. Ik ga in elk geval met je mee. In het nieuws is de fietstocht die aandacht vraagt voor de veiligheid van vrouwen. Die gaat volgende week niet door in Tolen, uit angst dat het protest wordt gekaapt door mensen die tegen een noodopvang zijn. De omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 bij Capelle worden op Zeeuwse Veteranendag weggehaald. Op verzoek van de veteranen, uit respect door de boeren, lees ik toch in elk geval in de PZC. En in Wemeldingen gaat het educatief centrum open, dat is hartstikke nieuw, en zoveel meer dan een school. Maar wat dan? Dat hoor je straks in Zeeland wordt wakker. Maar zullen we eerst beginnen? Als jij het stuur goed vasthoudt, of je koffiekopje, dan zijn we in elk geval allebei hier. Jij en ik, ook vandaag.

0: Sydney Youngblood, If Only I Could. Zo aan het begin van deze vrijdag 4 september. Maritiem liefhebbers die niet genoeg hebben aan de schepen bij ons in Zeeland, die kunnen weer naar de Wereldhavendagen in Rotterdam. Die beginnen vandaag. Bij ons in Zeeland komen de provinciale politici bij elkaar voor een extra vergadering over de maatregelen rondom de scheurreparatie in de Westerschelde-tunnel. Er is veel meer geld nodig dan gepland. Voor bijvoorbeeld de pendelbussen, de extra afvaarten van de veerboot en een reservepotje. Daar gaan ze vandaag over beslissen. En verder zie ik op het lijstje van Peter dat het is voedselbankdag. Sterkte mensen bij de Zeeuwse Voedselbank. En het is de dag van het Belgisch bier. De fietstocht Wij eisen de nacht op volgende week van Tolen naar Bergen op Zoom gaat niet door. Maaike Dekkers en Merel van Koekenberg wilden er aandacht mee vragen voor de onveiligheid van vrouwen. Maar ze zijn bang dat hun protest wordt gekaapt door de discussie over een noodopvang voor asielzoekers in Tolen. Ondertussen is dat donkere en onveilige fietspad tussen de Tolse Brug en Halster dus nog wel steeds. Omroep Zeeland's Mark Rijk fietste mee.
1: De Tolse Brug, die zie ik rechts, en ook de stad Tolen en een prachtig fietspad. Autoweg naast ons. Het is nog niet helemaal donker. Ik zie hier een paar lampen staan, maar Merel, voor de rest helemaal niks, hè?
2: Nee, dat klopt. Ja, het is aardig donker hier. Ja.
1: Als je hier fietst, wat doet dat met je? Wat voor gevoel krijg je hiervan?
2: Nou ja, op dit moment nog wel oké, omdat het dus nog niet helemaal donker is. Maar ja, als dat dus wel zo is, 's avonds laat, als je bent uitgegaan of 's ochtends vroeg onderweg naar school, als je naar de middelbare school fietst of iets dergelijks, dan is dat zeker niet zo prettig.
1: Maaike, als we hier zo rijden, wat voor gevoel krijg jij dan?
2: Ja, ik vind het echt een heel donker stuk. Dus je kan het gevoel hebben dat er achter elk bosje eigenlijk iemand tevoorschijn springt. Dat heb ik ook wel eens gehoord van mijn dochter. Als ze terugkwam van school in de winter, dan is het dan om 5:00, 5:30 is het natuurlijk al echt wel donker. Dat ze zoiets had van, ja mam, ik vind het echt wel een beetje spannend. Die bosjes en die stukken waar je dan echt niet zoveel ziet. Daar kan iedereen in alles tevoorschijn springen.
1: Heb je zelf wel eens wat meegemaakt?
2: Ja, wel ook met hardlopen in de polder. Dat je dan inderdaad ineens iemand achter je aan fietst of met een auto erachteraan zit.
1: Merel, de tweede editie van de fietstocht vanuit Tolen richting Bergen op Zoom, die was er dus echt niet voor niets gepland.
2: Nee, zeker niet. Ja, we hadden het graag door laten gaan, omdat het zo belangrijk is.
1: Jullie hebben besloten om er niet door te laten gaan. Wanneer kwam het moment dat jullie zeiden, dat gaan we niet doen?
2: Ja, we hebben echt wel even zitten dubben. Best wel lang eigenlijk. Want we wilden. Het is zo dat het nieuws naar boven is gekomen dat een AZC komt. Of ja, een noodopvang voor vluchtelingen. Ja, de reacties waren best wel heftig. En mensen zijn bang en boos. En vooral dat laatste. Ja, je gaat toch een evenement organiseren wat heel kort op deze bekendmaking zit. En wij willen een evenement organiseren wat mensen verbindt. En dat gevoel kreeg ik een beetje, dat mensen dit evenement zouden gebruiken om hun boosheid kwijt te kunnen.
1: Ja, Maaike, is toch een soort angst waar je het eigenlijk ook zelf voor wil doen, maar waardoor je nu het er niet door ziet gaan.
2: Ja, dat klopt. Dat is wel heel erg jammer en verdrietig ook ergens. Maar ja, het betekent niet dat wij dit niet door gaan zetten. We hebben een brandbrief opgesteld voor beide burgemeesters. En die gaat er sowieso uit. En we willen gewoon wel die tocht een keer gaan fietsen. Maar dit is gewoon niet het goede moment, vinden wij. Ja, mensen gaan deze fietstocht dan misschien ook niet hoor, voor de verkeerde redenen gebruiken. En dat willen we gewoon niet.
0: Ja, maar wanneer dan wel? Nou, voorlopig houden ze het op volgend jaar. Dan willen ze opnieuw een poging gaan wagen. Maar nu gaat die fietstocht Wij eisen de nacht op volgende week van Tolen naar Bergen op Zoom dus niet door.

0: allemaal.
1: De Chef Special en In Your Arms. Goedemorgen, 14 minuten over 6. Vrijdag is het. Wat zijn jouw plannen vandaag? Wat staat er in je agenda op je to-do-lijstje? Waar heb je zin in? Of waar zie je juist tegenop? Kan natuurlijk ook. Laat maar weten. Stuur een appje. 0118-499-999 via de WhatsApp. 0184-5x9. Het is onstuimig met af en toe wat regen, veel wind uit het zuidwesten. Aan zee een harde wind, boven land krachtig. Hou rekening ook met windstoten. Vanmiddag neemt de wind af en het wordt 22 graden vandaag. Vanmiddag dan daalt de temperatuur naar 18 graden. Vanavond en vannacht is het meest droog en zacht, morgen ook droog. Opkomend tij met hoogwater om 19:30. Laagwater vanmiddag om 14:45. De zon komt op 7:03. De zon gaat onder vanavond om 8:55. En de watertemperatuur dan: de zee bij Vlissingen en Nieuwvliet 20 graden. Westerschelde bij Bad 20 graden. De Oosterschelde bij Beursluis 20. Bij Sint Maartensdijk 19. Het Grevelingenmeer, daar zie ik ook 19 graden. En het Veersemeer op dit moment 20 graden. Straks het verhaal van een doosje waar ik iets uit heb gehaald. Dat kreeg ik zomaar bezorgd hier op de redactie van de week. Het verhaal hoor je naar Niall Horan.

0: De dinnerparty van Niall Horan, Omroep Zeeland. En het is nu 7:12. Waar heb je zin in? Wat ga je doen? Nou, waar heb ik zin in? Laat Jackie weten in Ertessoep met rookworst. Ja, daar is het inderdaad wel een beetje het weer voor met dat onstuimige weer. En dan dat doosje. Dat was zo onverwacht. Eerder deze week, ik was op de redactie, ik had de uitzending gedaan. Toen kwam een collega bij me. Hey Remco, hier heb je een doosje. Dat is gisteren voor jou afgegeven. Oh. Dus doosje open, zit er eerst heel veel krantenpapier in. Ja, weet ik nog niks. Dus stukjes eruit gehaald, heel voorzichtig. Ik geen idee wat erin zat. En uiteindelijk, heel goed beschermd, een eierdopje. Gemaakt van steen, met een tekening, schilderingetje erop van de Leeuwentrap bij Vlissingen. Afzender Rob Dreesens uit Middelburg. Hè? Rob, goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Man, dat was eventjes spannend en suspense. Waarom heb je dat gedaan?
1: Nou ja, ik weet dat jij uit Vlissingen komt. En het is een uniek eierdopje. Ik heb eigenlijk niks met eierdopjes. Maar mijn schoonmoeder die spaarde die dingen. En die had een hele grote vitrinekast. Nou ja, goed, ze zijn allebei overleden. Dus het eierdopje die kwam eigenlijk terug naar mij. En ik denk, nou, het waren er twee. En ik denk, nou, laat ik jou eens verrassen met een eierdopje van Vlissingen.
0: Dat
1: van je eigen stad.
0: Absoluut gedaan. En het grappige is, die leeuwentrap die erop staat, dat is die trap vlakbij de boulevard waar die twee leeuwen voor staan. Loopt een beetje gek op die trap altijd, omdat de treden zo smal zijn. Maar daar loop ik heel vaak.
1: Ja. Nou ja, dan is het gewoon uniek, hè?
0: Man, geweldig.
1: En het eierdopje zelf is van rond 1910. En dan zie je eigenlijk dat er eigenlijk weinig veranderd is aan Vlissingen.
0: Ja, dat klopt. Maar je hebt nog een eierdopje, hè? Wat is dat dan voor dopje?
1: Ja, dat is van Westkapelle. Van de dijk, waar de molen op stond vroeger. En die molen is gebombardeerd in 1944. En daar zaten mensen in en die zijn toen allemaal verdronken. Dus eigenlijk is dat nog unieker, omdat je daar natuurlijk iets hebt wat totaal weg is en waar heel veel geschiedenis achter zit.
0: En wat ga je daar dan mee doen met dat dopje?
1: Dat gaat mijn polderhuis.
0: Ja, het museum in Westkapelle. Dat is natuurlijk een hele mooie bestemming. Waarom wil je dat graag delen met het polderhuis of met mij of met anderen?
1: Nou ja, goed, kijk, ik heb jaren geleden in Termantelingen gewerkt. En ja, dat was een van de bewoners die daar heel zijn gezin heeft verloren. En eigenlijk een beetje als eerbetoon vind ik het op zijn plaats dat zo'n eierdopje, ook uit 1910 ongeveer, dat het gewoon zijn plek krijgt in het polderhuis. Ze zijn er ook heel erg blij mee en dinsdag ga ik het brengen.
0: Weet je, de Termanteling is een verzorgingshuis, dacht ik, hè?
1: Ja.
0: Wat heeft die bewoner dan destijds tegen jou gezegd, voor zover je er iets over kunt vertellen?
1: Ja, weet je, het was gewoon een hele aparte man. Een hele mooie man eigenlijk qua zijn verleden. En we kwamen een keer in gesprek. Er werd in die tijd eigenlijk niet over het oorlog gesproken met elkaar. Want al die mensen hadden wat meegemaakt in Westkapelle. Er zat ook een behoorlijk, trauma van al die mensen daar. Mm. En ik ben me toen eigenlijk gaan verdiepen in de geschiedenis en het bombardement van Westkapelle. En nou ja, goed, in het polderhuis hangt het gezin van deze man hangt daar ook aan de muur. Als eerbetoon. En ja, ik vond dit, het is maar een heel klein eierdopje natuurlijk. Maar ja, je komt hem eigenlijk, ik ben hem nog nooit ergens anders tegengekomen. Ook niet op internet. Dus ja, hij moet gewoon een plaatsje hebben daar.
0: En mooi dat door zo'n klein dopje dan toch zo'n groot verhaal van het bombardement in Westkapelle en het drama bij de molen, dat toch uiteindelijk dan weer een plek krijgt. Rob Dreesens, dankjewel voor jouw verhaal hier. Ook voor dat eierdopje van Vlissingen krijgt een hele mooie plek.
1: Kijk, super gaaf.
0: Leuk, dankjewel. En ik wens jou een heel goed weekend. Rob Dreesens in Middelburg. Hij is eigenlijk niet van de eierdopjes. Hij wil ze weg hebben, die verzameling. Hey, dankjewel, Rob.

groot verhaal. Zoals over Westkapelle en de Tweede Wereldoorlog. En al die mensen die omkwamen toen die molen instortte. Doordat het water opkwam en zo. Dat weer naar boven komt door zo'n klein dingetje als een eierdopje. Nou, binnenkort kun je dat eierdopje dus zien in het polderhuis in Westkapelle. Rob Dreesens, dank je wel voor jouw mooie verhaal. 0-1-8-4-5-9, ook voor jouw verhalen. Het wereldkampioenschap Highland Games, dat zijn die mannen en vrouwen die grote stenen gooien en boomstammen en dat soort dingen. Dat is allemaal hartstikke mooi en krachtig. En daar moet je heel sterk voor zijn. Nou, het wereldkampioenschap is in Zeeland dit weekend. Dat is hartstikke bijzonder, daar ga ik het later nog over hebben. En daar heb je heel veel kracht voor nodig om die boomstammen te gooien. Kracht. Dat is het woord waar je mee aan de slag kunt. Kracht. Voor de plaat om 6:55. Een plaatje over kracht. Of is er een plaat waarvan jij denkt dat heeft te maken met kracht. Hoeft niet gelijk kracht of power in de titel te zitten. Associeer maar. Kracht is in elk geval het thema van de plaat om 6:55.

Hoezo? En daar gaat ze. Koen Wouters van die band, die is in België giga-icoon. Bij ons een beetje weggezakt in de belangstelling. Maar hij is weer helemaal terug. Te zien in 2 tv-programma's, ook in De Beste Zangers. En dat zou wel eens een comeback voor Clouseau in Nederland kunnen inluiden. In België hebben ze echt hit, of in Vlaanderen dan, hè, hit na hit gescoord. Hier moet het nog steeds doen met

0: Amme en daar gaat ze. Wie weet wat er allemaal nu op gang gaat komen, nu Clouseau weer wat bekender gaat worden. Terug in de belangstelling in elk geval. Omroep Zeeland, het is nu 6:30.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Een overzicht van het nieuws. De fietstocht Wij eisen de nacht op van Tolendebergen op Zoom gaat niet door. De organisatoren zijn bang dat hun protest om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen wordt gekaapt door mensen die tegen asielzoekers zijn, zegt Maaike Dekkers.
2: Ja, wij willen een evenement organiseren wat mensen verbindt en niet om een andere doelgroep mee naar beneden te halen eigenlijk. En dat gevoel kreeg ik een beetje dat mensen dit evenement zouden gebruiken om hun boosheid kwijt te kunnen.
0: Dat Wij eisen de nacht op die fietstochten zijn een reactie op de dood van het meisje Lisa vorig jaar. De verdachte voor de moord is een asielzoeker. De omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 bij Capelle zijn op Zeeuwse Veteranendag niet te zien. De boeren die de vlaggen gebruiken als protest tegen kabinetsplannen leggen de vlaggenstokken op 12 september plat op de grond. Voor veteranen is het rood-wit-blauw een emotioneel symbool en de organisatie van de Veteranendag had bij de boeren gevraagd of die omgekeerde vlaggen dan weg kunnen. In de PZC zegt boerin Esther Vermu dat ze dat doen uit respect. De fietsenstalling bij het station in Goes blijft waarschijnlijk toch bovengronds. Het plan om een ondergrondse of verdiepte stalling aan te leggen is te duur. Het stationsgebied gaat op de schop, komt meer groen en de kruising voor het station wordt veiliger gemaakt. Komende maandag is er een informatiebijeenkomst. In Capelle is een oudere vrouw slachtoffer geworden van een babbeltruc. Twee dieven gingen er met een onbekende buit vandoor. De politie kreeg een melding van een overval op het CD Verrekenplein in Capelle, maar het bleek uiteindelijk dus om een babbeltruc te gaan. En het weer dan. Onstuimig, met af en toe wat regen, veel wind uit het zuidwesten, aan zee hard, boven land krachtig. Hou rekening met windstoten. Vanmiddag neemt de wind af. Het wordt 22 graden en vanmiddag 18. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws weer.

0: Matthew Wilder en Break My Stride. Er komen al een heleboel mooie liedjes binnen voor de plaat van 5 voor 7. Het woord waar je mee aan de slag kunt vandaag is kracht. Vanwege het wereldkampioenschap Highland Games dit weekend in Zeeland. Mannen en vrouwen die boomstammen gooien. En weet ik wat ze allemaal nog veel meer doen met hun krachtige armen en hun spieren. Kracht is het thema van de plaat van 5 voor 7. Jouw suggestie is welkom. 0118499999. Heb je nog een dikke 10 minuten voor. Niet al te lang wachten. En daarna ga ik een plaatje kiezen. En dan hoor je uiteindelijk om 5 voor 7 welke het is geworden. Straks in Zeeland wordt wakker. Even bellen met Wemeldingen. Daar opent vandaag een nieuw educatief centrum. Dat is dan een school of is het iets anders? Dat horen we dan straks.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Chappell Roan en The Giver.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is het eigenlijk voor alle inwoners van Wemeldingen, maar zeker voor de mensen die gaan werken bij het nieuwe educatief centrum. Dat gaat vandaag open. Directeur is Marnix Maljaars. Marnix, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En toen moest ik eventjes denken, het educatief centrum, dat is geen school. Wat is het wel?
2: Ja, kijk, ik denk dat jij en ik zijn opgegroeid met school en losse kinderopvang en nou, al die componenten. En je ziet tegenwoordig dat het gewoon steeds meer samenkomt. En ons concept met elkaar is zoveel mogelijk expertises onder één dak krijgen.
0: Ja, er is een heel nieuw gebouw neergezet in Wemeldingen, geloof ik, hè? Daarnaast het dorpshuis.
2: Een prachtig gebouw zit vast aan het dorpshuis, waar we van 0 tot 12... En gekscherend zeggen we wel eens 0 tot 100 met een heel aantal aanwoningen. Dus we hebben een prachtige doelgroep,
0: ja,
2: zeker.
0: Ja, daar zeg je wat. Eerst ga je daar dan naar school, daarna dan ga je de rest van je leven doen en dan kom je daarna weer terug om de laatste tijd van je leven te slijten.
2: Nou, in principe zou het kunnen. Ja, ik weet niet of de kinderen daar nu al over nadenken, maar het is echt heel tof. Want je kunt daarmee ook de rechtstreekse verbinding maken naar het dorpshuis. En dat gaan we vandaag ook laten zien aan bezoekers en belangstellenden, dat ze dat gewoon heel makkelijk op die manier kunnen doen.
0: Want op zich zijn er natuurlijk wel eens vaker scholen en kinderopvang en dat soort dingen die bij elkaar in één gebouw zitten. Brede scholen, hè, dat is de term die je daar tegenwoordig ook heel vaak natuurlijk voor hoort. Dit is dan toch iets anders. Wat is dan dat kleine beetje extra bij jullie?
2: Ja, ik voornamelijk denk ik wel de afstemming onderling. Dus samen met onze partner Kibeo proberen we echt die lijn van 0 tot 12 heel smooth te trekken. Zodat je als ouder denkt, ja, hè, we wisselen misschien op papier van stichting. Maar ja, het voelt als één verhaal. En juist doordat we bijvoorbeeld ook met de GGD, logopedie en de fysiotherapie in huis hebben, kunnen we steeds meer leveren op die schooldag, op die dag. En die willen we eigenlijk zo rijk mogelijk maken. Dat is denk ik voornamelijk het doel van educatieve centra.
0: Ja, nou, succes in elk geval bij de opening en met het educatief centrum. Alleen die naam, dankjewel. Educatief centrum, dat kan wel een beetje leuker, toch?
2: Ja, ik snap hem. Wij korten hem nu al af als ECW.
0: Ja, kijk, dat bedoel
2: ik. Maar we hebben vandaag een mooie onthulling van een naam gekozen vanuit een wedstrijd binnen de gemeente Capelle. En nu is de naam nog even verscholen onder een mooie doek. En vanmiddag wordt dat naar beneden gehaald.
0: En dan weten we hoe we het educatief centrum Wemeldingen anders kunnen noemen. Nee, ik ga ook helemaal geen voorschotje nemen, want ik weet het gewoon ook helemaal niet. Dan moeten we echt wachten tot jullie dat doek daar weg gaan halen. Ja. Marnix Maljaars, voor jou is het een heel bijzondere dag, voor de leerlingen en de gebruikers van het educatief centrum ook. Daarom ben jij de hele dag onze Zeeuw van de Dag.

Fading Like a Flower, dat is Roxette op Omroep Zeeland. Het is nu 13 minuten voor 7. In afwachting van welke plaat het is geworden om de plaat om 5 voor 7. De lijst is er weer eentje om je vingers bij af te likken. Met dank aan jou. Je hoort straks die hele lijst weer. Als je nog heel snel bent, moet je wel snel zijn. 0118499999. Plaatje gezocht over kracht. 1 op de 20 reacties die mensen geven op posts op sociale media van premier Rob Jetten, dat is homohaat. Als Jetten bijvoorbeeld koningin Maxima feliciteert met iets, dan schrijven mensen eronder dat hij moet opflikkeren. En dat hij de vieze homo is. Het AD heeft gekeken wie dat soort berichten plaatst. PZC heeft hetzelfde verhaal trouwens ook vandaag. Nou, een ambtenaar uit Noord-Holland. Iemand die bij de politie werkt. Maar ook een swingerskoppel in Zeeland is geïdentificeerd door het AD. Dat koppel dat zelf ook biseksuele mannen zoekt om mee te seksen. Maar dan vervolgens wel de premier uitschelden omdat hij homo is. En dan zeggen ze dat hij een pisnicht is. Doe dat nou even niet. Het Witte Huis. Dus president Donald Trump heeft een website gelanceerd met spelletjes waarin je migranten kunt uitzetten en een grensmuur kunt bouwen. Het zijn bekende spelletjes zoals Snake, maar die zijn dan door het Witte Huis omgebouwd. Je kunt dan mensen met verschillende huidskleuren achtervolgen. Nou, mensenrechtenorganisaties zijn echt verbijsterd. Ze spelen al jaren spelletjes met het leven van mensen en nu hebben ze er een videogame van gemaakt, zegt een van deze mensenrechtenorganisaties in een reactie. En ja, wielrenner Tim van Dijk uit Koningsplaat had zo graag een etappe willen winnen van de ZLM Tour in zijn eigen provincie Zeeland. Maar dat liep anders. Die ander was net een beetje sneller in de tweede etappe van Westkapelle naar Henkensand. En Tim zegt dan, ik dacht dat ik sneller zou zijn dan ik was. Ik kan mezelf niets verwijten, ik heb alles gegeven. Citaat van Tim van Dijk in de PZC. Binnenkort gaat hij trouwens naar het WK in Canada. En daarover zegt hij dat het een eer is om voor je land te mogen rijden. Tim van Dijk dus. Ik ga een plaatje kiezen.

0: 'Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. 'Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: George Michael en Faith. Het is nu 7:09. Gaat denk ik mooi worden, het wereldkampioenschap Highland Games. Dit weekend in Zeeland, Driewegen, Zuid-Beveland, moet je zijn. Als je die mannen en die vrouwen wil zien kogels stoten, boomstam werpen. Wat doen ze er eigenlijk nog meer? Verder hebben ze natuurlijk van die Schotse rokjes aan. Het ziet er altijd heel leuk uit. Straks ga ik het er nog over hebben, even na 7:00 met een organisator die zelf ook dat soort WK's heeft aan meegedaan. Kracht heb je daarvoor nodig. Kracht is daarom het thema van de plaat om 7:05. Dit is waar jij mee kwam. Connie Boudens, die kwam met Bob Dylan, Blowin' in the Wind. Want de wind is krachtig vandaag. Inderdaad, een onstuimige dag. Marie Papen, dankjewel voor Snap, The Power. Robertijn, die heeft een van de beste onbekende Elvis-liedjes opgezocht. Elvis Presley dus, met Power of My Love. Ralf Staap, dankjewel voor AC/DC, I'm TNT, I'm Dynamite. Daar zit veel kracht in, laat Ralf weten. Peter Koeman heeft deze week elke dag een Dolly-liedje. Natuurlijk omdat Dolly Parton is overleden vorige week. Dolly Parton samen met haar zus Stella, Power to Ya. Peter, dankjewel voor al die mooie Dolly suggesties. Corrie Scholten, die heeft Susanna Freek, Lichtje branden. Leni Bogaert, Stef Bos. De stilte gaat over de kracht van zwijgen, laat ze weten. Filip Reiniersen, dankjewel voor Ramses Shaffi. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Jacqueline Stroobos komt met Miss Montreal, Door de wind. Thomas Schouten heeft Zas, Je veux. Dat is een nummer over kracht van authenticiteit en je niet laten meenemen in de macht van geld of verwachtingen. Patrick de Schepper heeft John Lennon, Power to the People. Jan Stuut heeft Jennifer Rush, The Power of Love. En dan Wim Waleboer. Hij laat nog weten, kijken of ik de kracht kan opbrengen om de deurposten te verven vandaag. Ronald Roos draagt dit liedje op aan zijn vriendin Els. Aan alle lieve vrienden en vriendinnen en kennissen. En Joke Josiassen, goedemorgen.
2: Ah, goedemorgen Remco.
1: Maar welke is het dan, dat liedje?
2: Céline Dion.
1: Met?
2: Met, geloof je niet, dan ben ik het kwijt. Oh, wat erg.
1: Het gaat over kracht, over power.
2: Ja, natuurlijk.
1: The power of love.
2: The power of love.
1: Ja. Hoe kwam je hierbij, bij dit liedje?
2: Nou, ik vind haar sowieso hartstikke goed. En ze heeft natuurlijk een neurologische aandoening. En daar kunnen ze niks aan doen. Maar ze heeft pas weer iets ingezongen. En ze heeft dus de kracht. Ze moet ook trainen met spiertraining en zulke soort dingen. Maar nou is ze dus wel weer.
1: Ja.
2: Nou, ik denk dat ontzettend veel moeite heeft gekost. En ja, inzet, ja, noem maar op. Ik vind het geweldig en het is een steengoed nummer.
1: Dat is ook geweldig. Van Céline Dion binnenkort. Volgens mij deze maand beginnen haar optredens in Parijs, hè?
2: In Parijs, ja. Ik heb het gelezen.
1: Nou, de kracht komt bij jou in elk geval The Power of Love van Céline Dion. Ga gauw luisteren, het is een lang nummer, anders kunnen we hem niet helemaal horen voor 7:00. Dus ik start hem gauw, Joke.
2: Is goed, dankjewel.

0: Wauw. Celine Dion. The Power of Love. Dankjewel, Jan, Wim, Ronald, Joke. Jullie kwamen met dit liedje voor de plaat al 5 voor 7. Oh, stembeheersing heeft deze mevrouw toch. Dan kan ze echt goed zingen. Ingewikkeld hoor, om dat zo te doen. Hartelijk dank iedereen voor die mooie lijst. In de loop van de dag vind je hem weer op facebook.com/Zeeland wordt wakker.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
4: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
3: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
5: Yeah! Game's a match.
6: And it's another big upset in the men's draw.
5: 6-4, 7-5, 6-2.
3: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
8: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
9: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
10: En, hoe was het bij het ING-servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
14: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
13: Of,
15: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
16: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
18: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
16: Nee, Attents met ds.nl.
17: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
19: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten.
18: Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
20: Goedemorgen, het is een onstuimige vrijdag met af en toe regen, veel wind uit het zuidwesten. Hou ook rekening met windstoten en het wordt 22 graden. Vanmiddag daalt de temperatuur naar 18. Ja, krachtige wind dus, maar ook krachtige mensen bij het wereldkampioenschap Highland Games. Dat is dit weekend in Driewegen, een bijzonder WK. Ga ik het straks over hebben. En verder in het nieuws, de fietstocht die aandacht vraagt voor de veiligheid van vrouwen. Die gaat volgende week niet door in Tolen uit angst dat het protest wordt gekaapt door mensen die tegen een noodopvang zijn. De omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 bij Capelle worden op Zeeuwse Veteranendag weggehaald op verzoek van de veteranen en uit respect door de boeren, lees ik in elk geval in de BZC. En zeewier, daar kun je toch heel wat mee. Er is zelfs een open dag over dit weekend. Ga je over horen hier op Omroep Zeeland.

0: Miley Cyrus en Secrets. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Hey, moet je dit fragment eens eventjes horen.
1: Kom aan, hè. Ah, kut. Concentreren,
0: jongens. Ja, ik hoorde daar wat krachttermen bij een van de Highland Games eerder in onze provincie. Bij het stenenwerpen was dat en bij het boomstammen gooien. Nou, dit weekend is het wereldkampioenschap Highland Games in Zeeland bij Driewegen, Zuid-Beveland. 150 atleten doen mee. Dirk van Zelfde, die haalde dat evenement naar hier en hij doet zelf ook mee trouwens. Dirk, goedemorgen.
2: Ja,
0: wat ik dan net hoorde, dat was ergens anders. Maar zo gaat het er ongeveer aan toe?
2: Ja, ik denk dat dat op Baarland was. Touwtrek of zo.
0: Dat zou maar zo kunnen inderdaad. Want de Highland Games, omschrijf het. Wat gebeurt er dan dit weekend?
2: Dit weekend zijn dat is wereldkampioenschap Master. Dat is atleten boven de 40. En die zijn ingedeeld tot categorieën tot 80 jaar. Dus ze doen vanaf 40 tot 80 jaar deelnemers mee. En die zijn verdeeld in groepen en die doen de echte officiële Highland Game onderdelen, dat zijn de werponderdelen. Dat is gooien met gewichten, hooggooien met gewichten, paal gooien, sheaf toss, een pak hooi over een bal gooien.
0: En dan moet je wel dus heel krachtig zijn, heel sterk zijn. Er zijn allemaal sterke mannen en vrouwen dit weekend in Driewegen.
2: Ja, de meisjes zijn wel redelijk sterk, dat klopt.
0: Ja, jij ook, zelf ook natuurlijk.
2: Ook de ouderen nog. Ja, zelf. Dat klopt, ja, klopt.
0: Jij hebt zelf vaker meegedaan aan dat wereldkampioenschap toen dat elders was. Hè. Nu is het voor het eerst in Nederland en zeker ook voor het eerst in Zeeland. Waarom heb je het hier naartoe gehaald?
2: Wij doen al jaren mee met... we hebben een groepje Highland Games Benelux. Dat zijn Belgische en Nederlandse atleten. En van daaruit zat iemand van ons, Wiebe Zijlstra, die zat in de vereniging van de wereldkampioenschappen, van de SAI. En via hem zijn we dan in contact gekomen. En hij heeft het een beetje naar hier geloodst. We hebben natuurlijk wel gevraagd wat kon. Dus wij hadden die contacten, via hem wereldwijd.
0: Ja.
2: En we hebben zelf in Nederland en België ook veel contacten die allemaal meehelpen. En ook in het dorp doe je erin mee. En wij hebben in Zeeland natuurlijk ook al 4 Highland Games. Dat is natuurlijk Driewegen, Baarland, Hulst. Hoogrijden is ook een klein beetje Zeeland, want dat is Maurice die dat doet. En die
0: ik half zeeuw. Nou, dat valt.
2: Ook een Highland Game. Ja? Hein en Noord.
0: Dat valt inderdaad wel op dat er hier veel van die Highland Games zijn. Dus kennelijk vinden wij dat leuk in Zeeland.
2: Ja, er is een hele groep in Zeeland die dat ook doet. Dus er zijn heel veel sporters die daarbij meedoen. Dat is een hele grote groep eigenlijk.
0: Wat maakt voor jou deze sport zo mooi, Dirk?
2: Ik heb zelf altijd al graag met een beetje met zware dingen lopen gooien. Ja, en dat kan met deze sport.
0: Ja.
2: En je moet er toevallig mee in aanraking komen. En op een gegeven moment kwamen we dat. Via de Team Highland Games in België was dat. Ja, dat waren leuke dingen. Steen optillen en zware dingen gooien. Ja, dat vond ik eigenlijk gelijk wel leuk.
0: Laten we even kijken naar wat er dan dit weekend in Driewegen is. Want het is morgen en overmorgen is het dan allemaal te doen. Is het hele dorp nu omgevormd eigenlijk tot een soort Highland Games plek?
2: Nou, dat kun je wel een klein beetje zeggen. Het hele dorp, we hebben 500 inwoners. En ik denk dat er 300 vrijwilligers zijn, dus het hele dorp doet zeker mee. En overal hangen vlaggen van onze Highland Games. Dus het dorp is zeker helemaal ingericht op de Highland Games, ja.
0: Ah, mooi, geweldig. Dirk van Zelfde, goed dat je dat hier naartoe hebt gehaald. Succes! Jij ook bij het meedoen bij die Highland Games. Al die mensen uit binnen- en buitenland die daar zijn bij het wereldkampioenschap Highland Games. Dat is bijzonder dat we dat hebben in Zeeland. Met dank aan Dirk van Zelfde en de mensen in Driewegen die er allemaal klaar voor staan en het organiseren en helpen. Hey, dank je wel en succes!

0: Madonna en Open Your Heart. Ja, we hadden het net dus over dat wereldkampioenschap Highland Games. Drie wegen Zuid-Beveland, daar is het allemaal te doen. Morgen en overmorgen. En ja, ik weet niet wat voor weer het dan is. Als het natuurlijk heel hard waait, dan waaien die boomstammen misschien weg. Maar zeven vragen bij Steven van der Gijzen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: We beginnen wel even vandaag trouwens. Het is een onstuimige dag. Man, wat is er allemaal aan de hand buiten?
1: Het is zeker onstuimig. We hebben te maken met veel wind vanochtend. De zuidwestenwind die trekt de komende uren zelfs verder aan en wordt hard tot stormachtig langs de kust. En windkracht 7 tot 8. En ook boven land kan het soms krachtig gaan waaien met windkracht 6. En tussen 8 uur vanochtend en 1 uur vanmiddag kunnen daarbij ook zware windstoten optreden. Zo tussen de 75 en 90 kilometer per uur, met de zwaarste windstoten uiteraard vlak aan zee. Nou, het is ook grotendeels bewolkt, plaatselijk nog een beetje zon. En vooral in de loop van de ochtend kan het ook af en toe gaan regenen. Zonder dat er grote hoeveelheden gaan vallen overigens. Zal vooral de wind zijn die een hoofdrol heeft. Nou, we komen ook uit een warme nacht. Temperaturen niet onder de 20 graden geweest. En de temperatuur kan nog even iets oplopen. Tot we vanmiddag uiteindelijk in koelere lucht terecht gaan komen. En dan zakt de temperatuur terug naar een graad of 18. Nou, vanmiddag wordt het ook allemaal wat rustiger, droger. Zien we de zon ook wat vaker. En vanavond en vannacht dan blijft het droog, opklaringen. Temperatuur daalt naar een graad of 17. Nou, morgen dan een hele aardige dag. Periode met zon, dus ook voor het evenement ziet het er wel goed uit. Duidelijk minder wind, maar nog wel altijd een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit een westelijke richting. Het wordt morgenmiddag ongeveer 20 graden. Ja, en zondag gaan we gerust nazomeren. Overal droog, flink wat ruimte voor de zon. Hebben te maken met een zuidoostenwind. Daardoor wordt het gevoelig warmer. Middagtemperatuur kan oplopen naar 24, misschien lokaal zelfs wel een zomerse 25 graden. Nou, als we dat zondag niet halen, dan halen we dat waarschijnlijk wel op de maandag. Zomerse temperaturen tot wel 25 graden. Overal droog, geregeld zonneschijn. Daarna lijkt het voorbij, want dan krijgen we te maken met lage drukgebieden, lagere temperaturen en vooral op dinsdag en woensdag veel wind en af en toe regen.
0: Stefan, dankjewel. Goed weekend vast. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 19:30. Laagwater vanmiddag om 13:45. Dan de watertemperatuur 19 tot 21 graden.

0: to be?
1: Jack Johnson en Upside Down.
0: Is this how it's supposed to be?
1: 7 minuten voor 7:30, Omroep Zeeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel echt een stap in de goede richting, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving, die de plannen van het kabinet heeft beoordeeld. Zij zeggen dat daarmee de uitstoot van stikstof flink gaat dalen.
2: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur, dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
1: Maar dan de kant van de boeren. Er dreigt een kaalslag onder boerenbedrijven. Mogelijk moeten ze met 30% minder koeien, 40% minder varkens en kippen doen. Dat is in elk geval het stevige oordeel van het Planbureau voor de Leefomgeving, die de stikstofplannen van het kabinet bekeek. Investeringen voor boeren zijn zo hoog dat lang niet alle familiebedrijven dat kunnen opbrengen, staat er. Het is een uitgebreid rapport met heel veel details van het Planbureau voor de Leefomgeving. En sinds gisteravond, sinds het uit is, komen de reacties binnen. Het geweld in Overasselt, Gelderland, kwam ook aan de orde op Curaçao, waar de ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland bij elkaar kwamen. Werd gesproken over drugscriminaliteit en ondermijning. Volgens minister Van Weel laat het extreme geweld in Overasselt zien hoe criminele netwerken internationaal opereren, zegt correspondent Dick Draaier.
3: Zo'n netwerk kan een leiding hebben in het ene land, geld witwassen in een tweede land, en uitvoerders hebben dan in Nederland hun actieradius of op de eilanden. En Van Weel zegt daarom, als onze politiemensen hun gegevens niet kunnen delen en hun onderzoeken niet aan elkaar kunnen koppelen, dan hebben criminelen feitelijk meer bewegingsvrijheid dan justitie.
1: En er moet volgens Van Weel meer geld bij en beter worden samengewerkt om drugscriminaliteit te bestrijden. En een tas op een stoel in de trein die de stoel bezet houdt, dat moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS gaat reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand er wil zitten. En de NS legt uit waarom.
4: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aanslaan om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
1: En dat verplicht je stoel vrijmaken geldt alleen in volle treinen. En nu hoor ik je denken, maar wacht even. Laatst was toch in het nieuws dat verbod niet doorging? Nee, inderdaad. En daar zit juist het verschil. Ik heb het even nagevraagd. Eerst had de NS het over een verbod om je stoel op zo'n lege stoel, of je tas op een lege stoel te zetten. Maar nu

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Omroep Zeeland met straks dat verhaal over de fietstocht die niet doorgaat, omdat de organisatoren bang zijn dat die fietstocht wordt gekaapt door een andere demonstratie. Hoor je straks in het nieuws kort en daarna een lange versie in Zeeland wordt wakker.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De fietstocht Wij eisen de nacht op van Tolen naar Bergen op Zoom gaat niet door. De organisatoren zijn bang dat hun protest om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen wordt gekaapt door mensen die tegen asielzoekers zijn, zegt Maaike Dekkers.
5: Ja, wij willen een verbindend een evenement organiseren wat mensen verbindt en niet om een andere doelgroep mee naar beneden te halen eigenlijk. En dat gevoel kreeg ik een beetje dat mensen dit evenement zouden gebruiken om hun boosheid kwijt te kunnen.
0: Die Wij eisen de nacht op fietstochten zijn een reactie op de dood van het meisje Lies.

0: Lisa vorig jaar. De verdachte voor haar moord is een asielzoeker. Straks hoor je een uitgebreide reportage. We gingen even een stukje mee fietsen. De omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 bij Capelle zijn op Zeeuwse Veteranendag niet te zien. De boeren die de vlaggen gebruiken als protest tegen kabinetsplannen leggen de vlaggenstokken op 12 september plat op de grond. Voor veteranen is het rood-wit-blauw een emotioneel symbool en de organisatie van de Veteranendag had bij boeren gevraagd of die omgekeerde vlag dan weg kan. In de PZC zegt boerin Esther Vermu dat ze dat gaan doen uit respect. De fietsenstalling bij het station in Goes blijft waarschijnlijk toch boven de grond. Het plan om een ondergrondse of verdiepte stalling aan te leggen is te duur. Het stationsgebied gaat op de schop, komt meer groen en de kruising voor het station wordt veiliger gemaakt. Komende maandag is er een informatiebijeenkomst. En in Capelle is een oudere vrouw slachtoffer geworden van een babbeltruc. Twee dieven gingen er met een onbekende buit vandoor. De politie kreeg melding over een overval op het CD Verrekenplein in Capelle, maar het bleek uiteindelijk om een babbeltruc te gaan. En het weer dan. Onstuimig met af en toe regen, veel wind uit het zuidwesten, aan zee harde wind, boven land krachtig. Hou rekening ook met windstoten. Vanmiddag neemt de wind af en het wordt 22 graden, vanmiddag 18 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht. Wat zijn jouw plannen eigenlijk vandaag of dit weekend? Veel evenementen zijn er te doen. Bijvoorbeeld het Wereldkampioenschap Highland Games in Driewegen. 2 dagen lang, Driewegen, Zuid-Beveland heb ik het in dit geval over. Kun je heen? Wat niet doorgaat, dat is de fietstocht Wij eisen de nacht op, volgende week van Tholen naar Bergen op Zoom. Maaike Dekkers en Merel van Koekenberg wilden er aandacht mee vragen voor de onveiligheid van vrouwen, maar ze zijn bang dat hun protest wordt gekaapt door de discussie over een noodopvang voor asielzoekers in Tholen. Ondertussen is dat donkere en onveilige fietspad tussen de Tolse brug en Halster nog wel. Omroep Zeeland's Mark Rijk fietste mee.
1: De Tolse brug, die zie je rechts, en ook de stad Tholen en een prachtig fietspad. Autoweg naast ons. Het is nog niet helemaal donker. Ik zie hier een paar lampen staan, maar Merel. Voor de rest helemaal niks, hè?
2: Nee, dat klopt. Ja, het is aardig donker hier.
1: Als je hier fietst, wat doet dat met je? Wat voor gevoel krijg je hiervan?
2: Op dit moment nog wel oké, omdat het dus nog niet helemaal donker is. Maar ja, als dat dus wel zo is, 's avonds laat, als je bent uitgegaan of 's ochtends vroeg onderweg naar school, als je naar de middelbare school fietst of iets dergelijks, dan is dat zeker niet zo prettig.
1: Maaike, als we hier zo rijden, wat voor gevoel krijg jij dan?
2: Ik vind het echt een heel donker stuk. Dus je kan het gevoel hebben dat er achter elk bosje eigenlijk iemand tevoorschijn springt. Dat heb ik ook wel eens gehoord van mijn dochter. Als ze terugkwam van school in de winter, dan is het dan om 5 uur, 5:30 is het natuurlijk al echt wel donker. Dat ze zoiets had van, ja mam, ik vind het echt wel een beetje spannend. Die bosjes en die stukken waar je dan echt niet zoveel ziet. Daar kan iedereen in alles tevoorschijn springen.
1: Heb je zelf wel eens wat meegemaakt?
2: Wel ook met hardlopen in de polder. Dat je dan inderdaad ineens iemand achter je aan fietst of met een auto erachteraan zit.
1: Merel, de tweede editie van de fietstocht vanuit Tholen richting Bergen op Zoom, die was er dus echt niet voor niets gepland.
2: Nee, zeker niet. Ja, we hadden het graag door laten gaan, omdat het zo belangrijk is.
1: Jullie hebben besloten om er niet door te laten gaan. Wanneer kwam het moment dat jullie zeiden, dat gaan we niet doen?
2: Ja, we hebben echt wel even zitten dubben. Best wel lang eigenlijk. Want we wilden. Het is zo dat het nieuws naar boven is gekomen dat een AZC komt. Of ja, een noodopvang voor vluchtelingen. Ja, de reacties waren best wel heftig. En mensen zijn bang en boos. En vooral dat laatste. Ja, je gaat toch een evenement organiseren wat heel kort op deze bekendmaking zit. En wij willen een evenement organiseren wat mensen verbindt. En dat gevoel kreeg ik een beetje dat mensen dit evenement zouden gebruiken om hun boosheid kwijt te kunnen.
1: Ja, Maaike, is toch een soort angst waar je het eigenlijk ook zelf voor wil doen, maar waardoor je nu het er niet door ziet gaan.
2: Ja, dat klopt. Dat is wel heel erg jammer en verdrietig ook ergens. Maar het betekent niet dat wij dit niet door gaan zetten. Wij hebben een brandbrief opgesteld voor beide burgemeesters. En die gaat er sowieso uit. En we willen gewoon wel die tocht een keer gaan fietsen. Maar dit is gewoon niet het goede moment, vinden wij. Mensen gaan deze fietstocht dan misschien ook niet hoor, voor de verkeerde redenen gebruiken. En dat willen we gewoon niet.
0: De organisatoren willen dus wel die fietstocht nog een keer houden. Voorlopig in de planning, misschien volgend jaar, maar komende week in elk geval niet. De fietstocht, Wij eisen de nacht op van Tholen.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: Bruno Mars en On My Soul. Een op de 20 reacties die mensen geven op posts op sociale media van premier Rob Jetten is homohaat. Als Jetten bijvoorbeeld koningin Beatrix of koningin Maxima feliciteert op Facebook of op Instagram met iets, dan schrijven mensen daaronder dat hij moet opflikkeren en dat hij een vieze homo is of een pisnicht. Het AD heeft gekeken wie dat soort berichten plaatst. Ook een koppel uit Zeeland hebben ze achterhaald. Dat verhaal uit het AD vind je ook bij ons in de PZC. Zijn twee personen, is net nieuws binnengerold, twee personen levend uit een tunnel in Nepal gered. 9 dagen na die overstromingen daar. Twee Nepalese ministers hebben dat vanmorgen gemeld. Er zijn ook foto's gepubliceerd. Het is bijna niet te geloven dat er nog steeds mensen levend onder die puinhopen vandaan komen in Nepal. En ja, ik had er eerlijk gezegd nog niet over gehoord, maar nu blijkt dat er zaterdagavond schade is ontstaan door een windhoos op Tolen. Gert-Jan Vermu had schade aan maar liefst 3 van zijn schuren. Het ging heel hard, zegt hij. Heel hard waaien, heel hard regenen. Toen hoorde ik een harde knal. En eenmaal buiten zag ik dat alle 3 de schuren beschadigd waren. Dat zegt hij allemaal in de Eendrachtbode. Dan zakt de moedje wel in de schoenen. Nou, buren hebben geholpen om de schade in elk geval op te ruimen. Lees ik ook in dat verhaal in de Eendrachtbode. Dan het zeewier waar ik je al over vertelde. Want je hoort de laatste jaren steeds meer over zeewier. Dat ken je natuurlijk van het zwemmen in zee en het glibberen op de stenen over dat groene zeewier. Maar we weten ook steeds beter dat zeewier gezond is. Caroline Buijsen houdt morgen bij haar bedrijf G in Breskens een open dag waar je van alles leert over zeewier. Caroline, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Voor jou is zeewier de laatste jaren echt wel het ding geworden, hè?
1: Ja, daar ben ik dagelijks mee bezig inderdaad. Met verzorgingsproducten dan voor zeewier. Ja, het voedt de huid, het hydrateert, het is ontstekingsremmend. Maar ik heb ook een zeewiermassage waar je gewoon heel de huid mee behandelt. En ja, er zitten gewoon heel veel goede stoffen in het zeewier.
0: Want wat kun je dan verder bijvoorbeeld nog met zeewier?
1: Met zeewier is er van alles. Ik ben lid van de European Seaweed Association. Dat is een brancheorganisatie waar eigenlijk iedereen Europees gebied mee aangesloten zit, iets met zeewier doet. En daar ben ik zelf eigenlijk ook elke keer verrast van wat er allemaal is. Op onze open dag hebben we bijvoorbeeld een complete hotelkamer staan waar allemaal zeewier in verwerkt zit. Een bed waar zeewier in verwerkt zit, beddengoed wat geverfd is met zeewier, maar ook bouwmaterialen met zeewier.
0: Jij laat dat soort dingen zien op de open dag die jij organiseert, hè, morgen in Breskens, waar volgens mij een stuk of 12 standhouders zijn uit binnen- en buitenland, die allemaal iets doen met zeewier. Waardoor hebben we zeewier dan nu opeens zo ontdekt?
1: Het is er in overvloed. We worden ons steeds bewuster van de duurzaamheid, het gezonde. We willen eigenlijk allemaal niet te veel plastics en negatieve stoffen rondom ons. En ja, daar is zeewier gewoon enorm goed in.
0: Ik vind dat interessant hoor, want de laatste jaren horen we inderdaad steeds meer over zeewier en dat je er heel veel dingen mee kunt doen. Als jij dat soort dingen vertelt tegen mensen, hoe reageren ze dan?
1: Ja, de meeste mensen vinden het toch nog een beetje het idee van het glibberige groene wat op het strand ligt. Maar ja, daar moet je dus gewoon eventjes doorheen kijken en zien wat er eigenlijk allemaal in zit en wat er allemaal mee gedaan kan worden.
0: Want stel dat je dat zou oppakken op het strand, daar zou je hele mooie dingen mee kunnen doen. Gewoon met dat spul dat je op het strand vindt.
1: Ja, zeker, zeker, ja. Doe je dat in een voetbadje en doe je daar heet water over, dan geeft dat heel veel gel af. En die stoffen zijn gewoon heel gezond voor je huid.
0: Wat hoop jij vooral met die open dag te bereiken, Caroline?
1: Ja, te laten zien wat er allemaal kan en wat er is. Er is van alles te zien, te proeven, te voelen. We hebben ook een aantal dames die een creatieve workshop geven. Dus je kan nog iets van kunst maken. Dat je een schilderijtje mee naar huis neemt. Het is eigenlijk gewoon voor iedereen leuk.
0: De grote zeewier open dag is morgen in Breskens. Begint om 10:00. Caroline Buijzen, ik heb weer wat opgestoken over het zeewier. Want beddengoed van zeewier, daar had ik nog niet eerder van gehoord. En een lampje van zeewier ook niet. Dank je wel daarvoor.

0: Donald en Sweet Freedom. Als je naar die open dag wil met dat zeewier, hotelkamer van zeewier, kun je echt bekijken. Sportlaan nummer 1 in Breskens is dus morgen allemaal te doen. En Rinus die belde me net nog op 0118-499-999. Rinus Filius, dankjewel Rinus. Hij zei vroeger, ik bedoel dat wij eten nu dat zeewier omdat het gezond is. Maar vroeger gaven wij dat al gewoon aan de varkens. Juist ook omdat het hartstikke gezond is. Leuk, Rinus. Wist ik niet uit de oude doos dit verhaal, maar wel hartstikke modern. Want zeewier, dat is steeds moderner weer aan het worden. Straks in Zeeland wordt wakker, dan ga ik bellen met Sandra Dieleman. Zij krijgt vandaag bij haar in de Paulinapolder, vlakbij Terneuzen, tussen Terneuzen en Biervliet, Tweede Kamerleden op bezoek. Gaat ze mee praten en dan gaat ze vertellen wat het voor haar gaat betekenen als er daar een kerncentrale komt. Dat gesprek straks op Omroep Zeeland na 8.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een sta-opstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
18: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
17: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
11: Zeeland. Goedemorgen. Het is een onstuimige vrijdag. Met af en toe regen, veel wind uit het zuidwesten en ook windstoten. 22 graden gaat het worden. Later vandaag, vanmiddag, dan koelt het wat af naar 18 graden. Tweede Kamerleden die moeten beslissen over nieuwe kerncentrales. Die horen straks uit de eerste hand over de gevolgen. Ze komen kijken in Zeeland. En verder in het nieuws. De fietstocht die aandacht vraagt voor de veiligheid van vrouwen... die gaat volgende week niet door in Tolen. Uit angst dat het protest wordt gekaapt door mensen die tegen de noodopvang zijn. De omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 bij Capelle... worden op Zeeuwse Veteranendag weggehaald. Op verzoek van de veteranen en uit respect door de boeren. En ik hoop eigenlijk wel dat het vanavond droog is... voor dat Amazing Festival in Terneuzen. Allemaal rondom het kampvuur en dan lekker zingen. Maar wat dan, dat hoor je over een half uur hier op Omroep Zeeland. In Zeeland wordt wakker. Goedemorgen.

0: If I could turn back time, dat is Cher. Tweede Kamerleden zijn vandaag in Zeeland om te praten over de mogelijke bouw van nieuwe kerncentrales. Het bezoek is opgezet door de provincie en de gemeente Vlissingen, Borselen en Terneuzen. Die willen namelijk laten zien aan de Tweede Kamerleden wat de impact is voor de omgeving. Het Rijk die ziet de Paulinerpolder tussen Terneuzen en Biervliet nog steeds als voorkeursplek. Vlissingen en Borselen blijven belangrijk voor opslag en logistiek. Dat is een beetje het verhaal. De Kamerleden gaan ook praten met bewoners van de Paulinerpolder die straks weg moeten als daar een centrale zou komen. Sandra Dieleman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Hoe beleef je zo'n dag als vandaag? Je gaat het weer eens een keertje vertellen. Hoe is dat voor jou?
1: Nou, ik ben heel blij dat de Tweede Kamerleden de moeite neemt om nu naar Zeeland te komen. En willen we vertellen wat over onze zorgen zijn.
0: Want heb je dat eigenlijk gemist? Het ging steeds over jullie, maar er werd niet met jullie gesproken?
1: Ja, dat klopt. En daarom heb ik zelf ook al Tweede Kamerleden aangeschreven. En zijn er ook al Tweede Kamerleden gewoon bij ons thuis geweest op de boerderij. Net als Henk Vermeer van de BBB en Felix Klos van D66 en Sandra Beckerman van
0: welke partij is ook alweer?
1: Ja, het zijn zoveel partijen.
0: Ja, precies. Maar wat hoop je dan vandaag duidelijk te kunnen maken?
1: Nou, ik wil vooral het hebben over de motie die of in de Provinciale Staten is aangenomen op 10 juli 2026. Dat is geen kerncentrales in de Paulinerpolder. Dat is maar ruim een meerderheid aangenomen, van links tot rechts. Dus ja, dan kan je laten zien dat er geen politiek draagvlak meer is.
0: Ja.
1: En ik wil het ook hebben over het voorkeursrecht. Daar is nu een voorkeursrecht op onze bezittingen gelegd. En dat kan 16 jaar lang verlengd worden.
0: Hmm.
1: Dus wij kunnen alleen onze bezittingen aanbieden aan de overheid. En daar is ook onze privacy bij geschonden. Want je kan zien wie de eigenaar is. En je kan zien of je je grond in eigendom hebt. Of dat het in erfpacht is. En dat vinden wij als inwoners van de polder niet zo netjes. En het is trouwens 1000 hectare.
0: Ja, het zijn heel veel dingen die je daar straks duidelijk wil maken. En je zegt terecht dat het provinciebestuur, Provinciale Staten, hebben gezegd van wij willen die kerncentrales daar niet. Maar het is niet hun besluit. Het gaat de Tweede Kamer, de landelijke overheid, die neemt dat besluit. En zij komen vandaag dan ook bij jullie op bezoek. Hoe groot acht je dan de kans dat het hele plan niet doorgaat? Dat jij daar kunt blijven wonen?
1: Nou ja, ik hoop dat ze zien dat deze plannen voor Zeeuws-Vlaanderen on-Nederlands zijn. Het gaat dan alleen niet over die kerncentrales. Het gaat over die bouwput van 10 tot 15 jaar.
0: Mm.
1: En ik bedoel, als je dan bijvoorbeeld in Biervliet woont en als je dan zeg maar zo lang in geluidsoverlast en stofoverlast zit, ja, dan blijft er niet veel meer van Biervliet over. En dan worden Zeeuws-Vlaanderen een groot industriegebied, net als de Tweede Maasvlakte. En ja, dat willen we natuurlijk niet, want ik bedoel, we houden hier van de rust en de ruimte.
0: Sandra, hoe is het nu met jou?
1: Ja, we zijn nog steeds strijdvaardig. Ik bedoel, ik wil niet dat die kerncentrales hier komen. Ik vind het verschrikkelijk dat ze de mensen dit aandoen en dat je zo lang in onzekerheid zit. Want 11 september is het al 2 jaar dat we in onzekerheid zitten.
0: Ja, zo lang al inderdaad. Sandra Dieleman, dankjewel dat je hier eventjes vertelde over dat wat jij vandaag gaat doen. Jij gaat, met een heleboel andere mensen trouwens ook hoor, praten met Tweede Kamerleden die vandaag dus in Zeeland zijn om te horen wat de impact, wat de gevolgen zijn, mocht er inderdaad een nieuwe kerncentrale of kerncentrales bijkomen. Sandra Dieleman, ik wens je een fijne dag in elk geval.

0: Suzanne en Freek, en ken je dat gevoel? Stefan van der Gijzen, onstuimig vandaag?
1: Het is zeker onstuimig. We hebben te maken met veel wind vanochtend. De zuidwestenwind die trekt de komende uren zelfs verder aan en wordt hard tot stormachtig langs de kust, en windkracht 7 tot 8. En ook boven land kan het soms krachtig gaan waaien met windkracht 6. En tussen 8 uur vanochtend en 1 uur vanmiddag kunnen daarbij ook zware windstoten optreden. Zo tussen de 75 en 90 kilometer per uur, met de zwaarste windstoten uiteraard vlak aan zee. Nou, het is ook grotendeels bewolkt, plaatselijk nog een beetje zon, en vooral in de loop van de ochtend kan het ook af en toe gaan regenen, zonder dat er grote hoeveelheden gaan vallen. Overigens zal vooral de wind zijn die een hoofdrol heeft. Nou, we komen ook uit een warme nacht, temperaturen niet onder de 20 graden geweest, en de temperatuur kan nog even iets oplopen tot we vanmiddag uiteindelijk in koelere lucht terecht gaan komen, en dan zakt de temperatuur terug naar een graad of 18. Nou, vanmiddag wordt het ook allemaal wat rustiger, droger, zien we de zon ook wat vaker. En vanavond en vannacht dan blijft het droog, opklaringen. Temperatuur daalt naar een graad of 17. Nou, morgen dan een hele aardige dag. Periode met zon, dus ook voor het evenement ziet het er wel goed uit. Duidelijk minder wind, maar nog wel altijd een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit een westelijke richting. Het wordt morgenmiddag ongeveer 20 graden. Ja, en zondag gaan we gerust nazomeren. Overal droog, flink wat ruimte voor de zon. Hebben te maken met een zuidoostenwind. Daardoor wordt het gevoelig warmer. Middagtemperatuur kan oplopen naar 24, misschien lokaal zelfs wel een zomerse 25 graden. Nou, als we dat zondag niet halen, dan halen we dat waarschijnlijk wel op de maandag. Zomerse temperaturen tot wel 25 graden. Overal droog, geregeld zonneschijn. Daarna lijkt het voorbij, want we krijgen te maken met lage drukgebieden, lagere temperaturen en vooral op dinsdag en woensdag veel wind en af en toe regen.
0: Stefan, dankjewel en goed weekend. Afgaantij in Vlissingen nu laagwater om 13 voor 2. Hoogwater vanavond om 7 voor 8. En de watertemperatuur 19 tot 21 graden.

0: Ilse de Lange en Something Good. 9:09 is het. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het is wel echt een stap in de goede richting, zegt in elk geval het Planbureau voor de Leefomgeving. Ze hebben de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat daarmee de uitstoot van stikstof flink gaat dalen.
1: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur, dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
0: Maar er is natuurlijk ook een andere kant van het verhaal. Er dreigt namelijk een kaalslag onder boerenbedrijven. Mogelijk moeten ze met 30% minder koeien, 40% minder varkens en kippen doen. Dat is in elk geval ook een oordeel van het Planbureau voor de Leefomgeving die de stikstofplannen van het kabinet bekeek. Investeringen voor boeren zijn zo hoog dat lang niet alle familiebedrijven dat kunnen opbrengen, staat ook in dat rapport. Het geweld in Overasselt kwam ook aan de orde op Curaçao, waar de ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland bij elkaar waren. Er werd gesproken over drugscriminaliteit en ondermijning. En volgens minister David van Weel laat het extreme geweld in Overasselt zien hoe criminele netwerken internationaal werken, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Zo'n netwerk kan een leiding hebben in het ene land, geld witwassen in een tweede land, en uitvoerders hebben dan in Nederland hun actieradius of op de eilanden. En Van Weel zegt daarom, als onze politiemensen hun gegevens niet kunnen delen en hun onderzoeken niet aan elkaar kunnen koppelen, dan hebben criminelen feitelijk meer bewegingsvrijheid dan justitie.
0: En Van Weel vindt daarom dat er meer geld bij moet komen en dat de samenwerking ook beter moet om drugscriminaliteit te bestrijden. 9 dagen na die overstroming in Nepal zijn er toch nog 2 mensen levend gered uit een tunnel. Dat is nieuws dat een half uurtje geleden ongeveer binnenrolde. 2 Nepalese ministers die hebben dat gemeld. Foto's zijn ook van die mensen verspreid. Ze werden gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale, waar ze dus 9 dagen vast hebben gezeten. Na die modderstroom en die gletsjer was afgebroken. Enfin, je hebt de beelden wel gezien van die dorpen die verzwolgen werden bij die rivier die eraan kwam rollen. En dan een tas die een stoel in de trein bezet houdt. Dat moet vanaf vandaag niet meer. De NS gaat reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand er wil zitten. En de NS legt het als volgt uit.
3: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aanstellen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
0: En dat verplicht je stoel vrijmaken geldt alleen in volle treinen. En nu hoor ik je denken, want ik dacht het is toch van, hé? Eerst kwam er een verbod, toen niet meer en nu opeens, hoe zit het nou eigenlijk? Nou, inderdaad, het is een beetje een woordenspelletje. Eerst had de NS het over een verbod. Nou, dat vonden ze allemaal een beetje toch streng. Nu is het een verplichting. Zelfde uitwerking, ander woord. Dus toch, als je in de trein zit en er zijn veel mensen, haal de tas van de stoel. Dat is in elk geval de boodschap van de Nederlandse Spoorwegen. Van

0: Whitney Houston, My Love is Your Love. Vanavond in Terneuzen, dan is er iets bijzonders. Dan kun je gaan zingen bij het kampvuur en dat doen ze midden in de stad. Daar ga ik het straks over hebben. En Herman die appte me net nog op 0118-499-999. Morgen, op zaterdag, dan is het autocross in Hoek. Locatie Langeweg 16. Het begint om 12 uur 's middags. Autocross, wat mooi op een terrein daar. Hebben ze af en toe zo'n cross die ze houden. Bij Hoek dus, morgen 12 uur Langeweg 16. Ondertussen 2 minuten voor 8:30.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Ja, wij willen...
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland. Het is nu 8:30.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met een overzicht van het nieuws. De fietstocht Wij eisen de nachttop van Tholen naar Bergen-op-Zoom gaat niet door. De organisatoren zijn bang dat hun protest om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen wordt gekaapt door mensen die tegen asielzoekers zijn, zegt Maaike Dekkers.
4: Ja, wij willen een verbindend een evenement organiseren wat mensen verbindt en niet om een andere doelgroep mee naar beneden te halen eigenlijk. En dat gevoel kreeg ik een beetje dat mensen dit evenement zouden gebruiken om hun boosheid kwijt te kunnen.
0: Het wordt er misschien volgend jaar, want ze willen het wel een keertje gaan houden. De Wij eisen de nachttop fietstochten zijn een reactie op de dood van het meisje Lisa, een jaar geleden. De verdachte voor haar moord is een asielzoeker. Boeren halen de omgekeerde vlaggen weg langs de A58 bij Capelle op Zeeuwse Veteranendag. En dat doen ze op verzoek van de organisatie van de Veteranendag. Er komen op 12 september veel oud-legermensen naar Zeeland en voor hen is de vlag een belangrijk en emotioneel symbool. Boeren gebruiken die op de kop als protest tegen stikstofplannen van het kabinet. En in de PZC zegt boerin Esther Vermu, waar de vlaggen van zijn, dat zij dat verzoek respecteren. De fietsenstalling bij het station in Goes blijft waarschijnlijk toch boven de grond. Het plan om een ondergrondse of verdiepte stalling aan te leggen is te duur. Het stationsgebied gaat op de schop, er komt meer groen en de kruising voor het station wordt veiliger gemaakt. Komende maandag is er een informatiebijeenkomst. Tweede Kamerleden zijn vandaag in Zeeland om te praten over de mogelijke bouw van nieuwe kerncentrales. Het bezoek is opgezet door de provincie en de gemeente Vlissingen, Borselen en Terneuzen. Die willen laten zien wat de impact is voor de omgeving. Het Rijk die ziet de Paulinepolder tussen Terneuzen en Biervliet nog steeds als voorkeursplek. Vlissingen en Borselen blijven belangrijk voor opslag en logistiek. En de Kamerleden gaan ook praten met bewoners van de Paulinepolder die weg moeten als daar één of meerdere centrales komen. Het weer, onstuimig vandaag, af en toe regen, veel wind uit het zuidwesten, aan zee hard, boven land krachtig, hou ook rekening met windstoten, en vanmiddag neemt de wind af en het wordt 22 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

Sommieu op Omroep Zeeland en Tonight. Straks nog in Zeeland, het wordt wakker. Het verhaal van een eierdopje. Het is een bijzonder verhaal.

0: Zeeland. Vanavond gaat er iets leuks gebeuren in Terneuzen. Dan kun je onder leiding van Toonbeeld, de kunsteducatieorganisatie, meezingen met allemaal kampvuurliedjes. Dat gebeurt om 19:30 op de markt in Terneuzen. Marjolein Polvliet van Toonbeeld, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dan doe ik het vuur vaststaan. Dat knappert altijd zo lekker dan, hè, zo'n kampvuurtje. Pak jij de gitaar?
1: Ja.
0: Dan hoor ik inderdaad heel erg in de verte plingplong.
1: Ja, plingplong, want ik kan helemaal niet meer, Remco. Ik heb een hele goede gitarist bij me vanavond die dat gelukkig veel beter doet.
0: Gelukkig maar, want het gaat natuurlijk om het zingen. Wat gaat er eigenlijk gebeuren dan vanavond?
1: Het is heel simpel, het concept. Je komt samen op een plek en er staat een heel groot scherm. En daar worden teksten op geprojecteerd. En er is een gitarist en ik ben er voor het geval dat er stukjes tussen zitten die mensen lastig vinden. Want zingen, daar kom ik dan beter mee weg dan gitaar spelen.
0: Ja.
1: En iedereen zingt mee en je hoeft niks te kunnen. En je hoeft niet van alles in de spotlight te doen. Het is gewoon een manier eigenlijk om samen even een avondje uit je hoofd te zijn en samen te zijn. En gewoon een ontspannen, fijne avond te beleven.
0: Maar dat soort meezingbijeenkomsten zijn er wel vaker. Dit is echt met een kampvuur. Hebben jullie ook echt een kampvuur dan daar op de markt straks?
1: Nee, was het maar waar. Ach. Ik denk dat je je ook wel voor kan stellen dat vergunningstechnisch en veiligheidstechnisch dat een heel ingewikkeld dossier is.
0: Een nepvuurtje dan?
1: Ja, nou, met een scherm kun je ook heel veel doen, hè?
0: Ja, dat is waar. Want het is wel zo'n romantisch beeld natuurlijk, hè? Kampvuur met liedjes erbij. Wat is nou een goed kampvuurliedje dan?
1: Ja, daar zijn er eigenlijk best heel veel van. Je kunt dan natuurlijk aan de klassiekers Take Me Home Country Roads denken. Maar ook aan bijvoorbeeld Wish You Were Here van Pink Floyd werkt ook heel erg goed. Maar eigenlijk alles wat een paar akkoorden heeft, vaak is dat dan wel het probleem van de gitarist, maar voor zangers iets wat iedereen kent en simpel mee te zingen is. Bijvoorbeeld van Hey Jude zit heel veel na na na na na na na na in. Dus daar kan iedereen heel makkelijk in mee. Ja, dat eigenlijk.
0: Ja, maar ook het sfeertje, dat bepaalt er natuurlijk ook al hoe gezellig het is. Dan, ja. Vanavond in Terneuzen dan misschien geen echt vuur. Maar als je er even indenkt hoe het echt is bij zo'n kampvuurtje, je voelt de warmte van het vuur en de warmte van de mensen eromheen en zo.
1: Ja, en we hebben ook wel een beetje het campinggevoel erbij opgeroepen. Zo van, nou, we houden het vakantiegevoel nog even vast. Neem je klapstoeltje mee of je dekentje. En we maken hier gewoon een soort openluchtcamping van.
0: En de marshmallows.
1: En we sluiten de vakantie af. Ja, precies. Dat
0: soort dingen. Het gaat hartstikke leuk worden voor ons bij. Vanavond dus 19:30 het kampvuur. Nou ja, dat denk je er even bij. Maar wel zingen rondom het kampvuur in Terneuzen op de markt. Ik heb er een paar uitgekozen van jullie playlist. Het is een nacht van Guus Meeuwis. Tears in Heaven van Eric Clapton. Oh, dat is wel een heel intense. Jolene van Dolly Parton. En Sweet Caroline van Neil Diamond. Jij mag kiezen.
1: Ja, daar kan er maar één zijn, toch? Gezien de actualiteit. En laten we een eerbetoon aan Dolly doen.
0: Dolly Parton, je kunt meezingen rondom het kampvuur in Terneuzen vanavond.

Deze en nog een heleboel andere van die amazing liedjes vanavond in Terneuzen. Rondom het kampvuur, denk het vuur er even bij. Maar neem de marshmallows wel zelf eventjes mee. 7:30 op de markt.

0: Douwe Bob en Mo. En nog even blijven. Op Omroep Zeeland, 14 minuten voor 9. En dan dat doosje. Dat was zo onverwacht. Eerder deze week, ik was op de redactie, ik had de uitzending gedaan. Toen kwam een collega bij me. Hey Remco, hier heb je een doosje. Dat is gisteren voor je afgegeven. Oh. Dus doosje open, zit er eerst heel veel krantenpapier in. Ja, weet ik nog niks. Dus stukjes eruit gehaald, heel voorzichtig. Ik geen idee wat erin zat. En uiteindelijk, heel goed beschermd, een eierdopje. Gemaakt van steen, met een tekening, schilderingetje erop van de Leeuwentrap bij Vlissingen. Afzender Rob Dresens uit Middelburg. Hè? Rob, goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Man, dat was eventjes spannend en suspense. Waarom heb je dat gedaan?
1: Ja, ik weet dat jij uit Vlissingen komt. En het is een uniek eierdopje. Ik heb eigenlijk niks van eierdopjes. Maar mijn schoonmoeder die spaarde die dingen. En die had een hele grote vitrinekast. Nou ja, goed. Ze zijn allebei overleden. Dus het eierdopje die kwam eigenlijk terug naar mij. En ik denk, het waren er twee. En ik denk, laat ik jou eens verrassen met een eierdopje van Vlissingen.
0: Dat
1: van je
0: heb
1: eigen
0: je
1: stad.
0: Absoluut gedaan. En het grappige is, die leeuwentrap die erop staat, dat is die trap vlakbij de boulevard waar die twee leeuwen voor staan. Loopt een beetje gek op die trap altijd, omdat de treden zo smal zijn. Maar daar loop ik heel vaak.
1: Ja. Dan is het gewoon uniek, hè?
0: Man, geweldig.
1: En het eierdopje zelf is van rond 1910. En dan zie je eigenlijk dat er eigenlijk weinig veranderd is aan Vlissingen.
0: Ja, dat klopt. Maar je hebt nog een eierdopje. Hè? Wat is dat dan voor dopje?
1: Ja, dat is van Wiskapelle. Van de dijk, waar de molen op stond vroeger. En die molen is gebombardeerd in 1944. En daar zaten mensen in en die zijn toen allemaal verdronken. Dus eigenlijk is dat nog unieker. Omdat je daar natuurlijk iets hebt wat totaal weg is en waar heel veel geschiedenis achter zit.
0: En wat ga je daar dan mee doen met dat dopje?
1: Dat gaat naar Polderhuis.
0: Ja, het museum in Westkapelle. Dat is natuurlijk een hele mooie bestemming. Waarom wil je dat graag delen met het Polderhuis of met mij of met anderen?
1: Nou ja, goed, kijk, ik heb jaren geleden in Termantelingen gewerkt. En dat was een van de bewoners die daar heel zijn gezin heeft verloren. En eigenlijk een beetje als eerbetoon vind ik het op zijn plaats dat zo'n eierdopje, ook uit 1910 ongeveer, dat het gewoon zijn plek krijgt in het Polderhuis. Ze zijn er ook heel erg blij mee en dinsdag ga ik het brengen.
0: Weet je, de Termanteling is een verzorgingshuis, dacht ik, hè?
1: Ja.
0: Wat heeft die bewoner dan destijds tegen jou gezegd, voor zover je er iets over kunt vertellen?
1: Ja, weet je, het was gewoon een een hele aparte man. Een hele mooie man eigenlijk qua zijn verleden. En we kwamen een keer in gesprek. Er werd in die tijd eigenlijk niet over het oorlog gesproken met elkaar. Want al die mensen hadden wat meegemaakt in Westkapelle. Er zat ook een behoorlijk, trauma van al die mensen daar. En ik ben me toen eigenlijk gaan verdiepen in de geschiedenis en het bombardement van Westkapelle. En in het Polderhuis hangt het gezin van deze man hangt daar ook aan de muur. Als eerbetoon. En ik vond dit, het is maar een heel klein eierdopje natuurlijk. Maar je komt hem eigenlijk, ik ben hem nog nooit ergens anders tegengekomen. Ook niet op internet. Dus hij moet gewoon een plaatsje hebben daar.
0: En mooi dat door zo'n klein dopje dan toch zo'n groot verhaal van het bombardement in Westkapelle en het drama bij de molen, dat toch uiteindelijk dan weer een plek krijgt. Rob Dresens, dankjewel voor jouw verhaal hier. Ook voor dat eierdopje van Vlissingen krijgt een hele mooie plek.
1: Kijk, super gaaf.
0: Leuk, dankjewel. En ik wens jou een heel goed weekend. Rob Dresens in Middelburg. Hij is eigenlijk niet van de eierdopjes. Hij wil ze weg hebben, die verzameling. Hey, dankjewel, Rob.
2: Dit is Omroep Zeeland. Let me say the same thing.

Tina Turner en Let's Stay Together. Ik kreeg nog een appje van Eduard van Antwerpen na het gesprek eerder vanmorgen in Zeeland tot Wakker over het wereldkampioenschap Highland Games in Driewegen, Zuid-Beveland. Dat is morgen en overmorgen. Boomstammen werpen, stenen gooien in Schotse Kilt. De beste van de beste komen naar Zeeland om daar tegen elkaar te strijden bij dat WK Highland Games. Eduard laat weten, misschien nog even vermelden, de toegang is gratis bij de Highland Games in Driewegen. Daar kun je dus zo heen als je wil. Ga er vooral heen, mooi evenement. Alles voor de saamhorigheid en de gezelligheid, laat Eduard weten. Eduard, veel plezier als jij er in elk geval naartoe gaat. Zeeland wordt wakker voor vandaag is voorbij. Straks veel plezier met Elsa in Goedemorgen Zeeland. Bente, de zangeres, heeft een nieuw liedje. Dat heet Parachute.

0: Goedemorgen. Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
8: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
7: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
9: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
7: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Dag Jaap.
13: Hi.
12: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
13: Ja, we hebben echt veel nodig.
12: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
13: Klopt.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Wet, wet, wet. En Angel Eyes. Goedemorgen. Welkom bij Goedemorgen Zeeland. De laatste dag van de week alweer. Mijn laatste werkdag ook trouwens. Want vanaf maandag heb ik 2 weken vakantie. Maar goed, dat is niet voor nu. We gaan er een gezellige ochtend van maken. En je kunt natuurlijk kijken, meekijken als je wil via online of je tv. En anders zet je gewoon lekker je radio wat harder. Wil je reageren op iets? Dat kan de hele ochtend via 0118 499999.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En ondertussen kwam er een foto binnen. Groetjes vanuit Wolfaartsdijk, vanuit ons vakantiehuisje van Mart en Angelique. Nou, hele goede vakantie. Ik denk wel dat de foto iets eerder gemaakt is. Want het is zo'n prachtig blauwe lucht. Kan ik me bijna niet voorstellen dat dat op dit moment is. Want in Soeburg is het echt grijs en grauw. En er kwam ook nog dit berichtje binnen van Ko.
1: Goedemorgen Elsa. Ik wens je alvast een fijne vakantie. Ik ga maar nog 3 weken met vakantie.
0: Oké. Okay.
1: Dus bij deze, fijne vakantie nog.
0: Nou Ko, jij ook heel goede vakantie. 3 weken, dat vind ik wel luxe hoor. Maar goed, dat mag natuurlijk.

Joe Cocker en Summer in the City. Nou, ik kreeg dus net die foto van Maddie. Nee, niet van Maddie. Even kijken, van Martin Angelique. Dat ik zei van, kan me niet voorstellen dat het zo'n strak blauwe lucht is in Wolfartsdijk. Maar ze laat nog even weten, het is toch echt maar. En de foto is gemaakt om 8:30 vanochtend. Nou, hier in Soeburg zie je grote grijze wolken. En ik denk dat er nog wel een buitje gaat vallen. Nou, Cody zegt nog dat hij lekker 3 weken thuis blijft in het mooie Drijschoor. En hij wil weten of ik nog wegga. Nee, ik ga alleen nog 1 dagje fietsen met de Harbour Tour in Rotterdam. En dat is fietsen tussen de containers dwars door de havens. Dat lijkt me dus heel erg leuk. Nou, ik ga eens even kijken. 4 september, wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag, maar dan in de geschiedenis. Nou, het is de datum dat koningin Wilhelmina afstand deed van de troon. En 2 dagen later werd haar dochter Juliana ingehuldigd als nieuwe koningin van Nederland. Ze maakte haar abdicatie op 4 september zelf aan het Nederlandse volk bekend. En vanaf het balkon van het Koninklijk Paleis in Amsterdam sprak ze het Nederlandse volk toe. In 1781 wordt Los Angeles gesticht. In 1870, 4 september, wordt keizer Napoleon III van Frankrijk, dus Napoleon, afgezet en de Derde Republiek wordt dan uitgeroepen. In 1882 schakelt Thomas Edison 's werelds eerste elektriciteitsvoorziening in. Hij heeft 59 klanten rond zijn Pearl Street Station in Manhattan. En die krijgen dus allemaal tegelijk 110 volt gelijkstroom. In 1954 wordt op 4 september het standbeeld van Bartje onthuld in Assen. Je weet wel, ik bid niet voor bruine bonen. En op 4 september 1998 wordt Google opgericht.

Beyoncé en Love on Top. Ja, Beyoncé is jarig vandaag. 45 kaarsjes blaast ze uit. Eens even kijken. Damon Wayans, de Amerikaanse acteur, wordt 66. En Jan Pol, nou, die ken je natuurlijk als Dr. Pol, die wordt 84 vandaag.

0: best kunnen.
1: Volgens mij niet, maar het zijn er wel heel veel.
0: Ik had het zelf heel leuk gevonden, dat dacht ik eigenlijk, dat er dan nog één zwart tussen zou staan.
1: Misschien op je rug?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Er is er wel eentje die de andere kant uitkijkt.
0: Ik kan me niet omdraaien, want dan zit mijn koptelefoonsnoertje in de weg. Maar volgens mij zijn het gewoon allemaal witte schaapjes. Truus, ik stuur je een appje, want ik kan natuurlijk zo niet op de radio gaan zeggen waar het vandaan komt, hè?

0: Abba en Waterloo. Ja, en ondertussen is Remco aangeschoven. Die is ook al helemaal in vakantiestemming.
1: Oh ja?
0: Even voor de goede orde, wij gaan niet samen weg.
1: Weet je niet. Ja, misschien komen we elkaar nog tegen ergens tijdens het fietsen in Rotterdam. Je weet het niet.
0: Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Nou goed, eerst het Zeeuwse nieuws dan maar.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa. Een groep Tweede Kamerleden is in Zeeland om te horen wat de gevolgen zijn als er kerncentrales bijkomen. Ze praten ook met bewoners van de Paulinapolder bij Biervliet die weg moeten als de bouw doorgaat, zoals Sandra Dieleman.
3: Ik hoop dat ze zien dat deze plannen voor Zeeuws-Vlaanderen on-Nederlands zijn. Het gaat dan alleen niet over die kerncentrales. Het gaat over die bouwput van 10 tot 15 jaar.
1: Het bezoek is opgezet door de provincie en de gemeente Vlissingen, Terneuzen en Borselen. De Paulinapolder is in beeld voor één of misschien meer centrales. Vlissingen en Borselen zijn belangrijk voor de logistiek, klinkt het. Boeren halen de omgekeerde vlaggen weg langs de A58 bij Capelle op Zeeuwse Veteranendag. De organisatie van de Veteranendag had erom gevraagd. Op 12 september komen veel oud-legermensen naar Zeeland en voor hen is de vlag een belangrijk en emotioneel symbool. Boeren gebruiken die juist op de kop als protest tegen stikstofplannen van het kabinet. Boerin Esther Vermuur zegt dat ze het verzoek respecteert. De fietsenstalling bij het station in Goes blijft waarschijnlijk toch boven de grond. Het plan om een ondergrondse of verdiepte stalling aan te leggen is te duur. Het stationsgebied gaat op de schop, er komt meer groen en de kruising voor het station wordt veiliger gemaakt. Komende maandag is er een informatiebijeenkomst. In Zierikzee begint het cultuurfestival Santré. Dat duurt voor het eerst 2 dagen. Door de vrijdag toe te voegen is er meer variatie, zegt de organisatie. Onder meer Thijs Boontjes, de band Vos en Brainpower treden op. En verder is er ook kunst, oesters schilderen en bijvoorbeeld schminken van kinderen. Het weer in

0: Nederland. Het is onstuimig met af en toe wat regen, veel wind uit het zuidwesten. Aan zee hard, boven land krachtig. Hou rekening met windstoten de komende uren. Vanmiddag neemt de wind af en het wordt 22 graden, vanmiddag 18. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran. En wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Inzet is een paar leuke sokken van Omroep Zeeland. De fietsenstalling bij het station in Goes blijft waarschijnlijk toch boven de grond. Waarom? 0118-4999-99. Dat was dus eigenlijk een ander plan, maar de fietsenstalling blijft gewoon boven de grond. Waarom is dat?

0: Bidi is dit. En ook dat is Zeus. De fietsenstalling bij het station in Goes blijft waarschijnlijk toch boven de grond. Chris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is dat?
1: Ja, om de centjes. En financieel. En de praktische kant.
0: Ja, ze wilden hem eigenlijk.
1: Ondergronds.
0: Ja, ja, en dan moet je natuurlijk een flinke put graven, hè?
1: Absoluut, en dat kost heel veel meer geld. En ik denk, ja goed, dan met die camera's ook wat minder toezicht, maar boven ons hebben wat meer toezicht, maar goed.
0: Dat het iets veiliger is.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, ja, dat zou wel kunnen. Ik vind, ja, ondergronds is natuurlijk makkelijk. En,
1: ja.
0: Ja, maar goed. Ja, ik snap ook wel, vooral als je 's avonds laat naar je fiets wil ophalen. Ja. Ja, dat is toch niet zo heel lekker, hè?
1: Nee, in het geval van Lisa in het achterhoofd, dan ja, er zijn best nog wel wat in Zeeland. En ook bij ons, jammer dat die tocht in Tongeren nou niet doorgaat vanavond en vannacht. Want ja, goed, daar hebben we toch ook weer meegedaan. De vorige keer hebben we ook meegedaan, want er zijn best nog wel onveilige fietspaden.
0: Ah, ja, ja, ja. Nee, ja. Nee, dat gaat inderdaad niet door, maar wie weet komt er wel een alternatief, hè?
1: Ik hoop het zo, ja. Maar goed, er moet ook wat aan gedaan worden. Kijk, we hebben dat signaal vorig jaar afgegeven. En hebben die toch gereden van Tolen naar Berg op Zoom. En ja, er is niks mee gebeurd. Dus het is best. Heel veel mensen uit Tolen en omgeving, die gaan het weekend naar Berg op Zoom. En die komen midden in de nacht thuis. Dan het is gewoon onveilig.
0: Ja, ja. Maar ik denk dat je eeuwen van ja, een andere mindset niet zomaar even om kunt zetten.
1: Nou, ja, maar verlichting is toch niet zo duur?
0: Nee, dat klopt. Maar Chris, het zit hem niet alleen in verlichting, hè?
1: Nee, het zit in het gedrag van de mensen.
0: Precies, dat bedoel ik. En dat kun je niet zomaar in één jaartje even om. Als dat zou kunnen, dan zou het helemaal mooi zijn.
1: Tuurlijk, maar met de LED-verlichting tegenwoordig heb je helemaal geen kabel te leggen. En een paar van die palen is toch niet moeilijk.
0: Ja, je bedoelt dat hoeft allemaal niet zo duur te zijn.
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar nou, goed. Het levert jou nu een plekje in de verloting op, dus blijf even aan de lijn.

0: mag zijn.
1: Emma Heesters en Levenslang. Ze staan weer aan de start van Duchenne Heroes. Het team blubberen voor Brad. Duchenne Heroes, een meerdaags mountainbike evenement. Tegenwoordig ook met graveltochten trouwens. In Europa. Je fietst dan 3 of 7 dagen lang. En ik heb moeder Patricia aan de lijn, de moeder van Brad. Patricia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zijn jullie er helemaal klaar voor?
2: Ja, om en nabij.
1: Om en nabij. Wat moet er nog gebeuren?
2: Ja, nog wat inpakken. Dat hebben we gewild.
1: Ja, want jullie...
2: Last minute zijn we het best.
1: Jullie zijn nog niet ter plaatse. Jullie zijn nog gewoon in Zeeland.
2: Ja, wij zijn nog gewoon in Zeeland. En morgenochtend rond 11 uur, 12 uur, dan vertrekken we naar... Per Trix of per Trio, hoe je het ook mag noemen, in de Ardennen. Dus dan starten ze zondag met fietsen.
1: En wat hebben jullie dan allemaal bij je?
2: Oei, heel veel. We zijn sowieso met 5 campers, 2 caravans, nog een bakwagen. De man van de bezemwagen staat al bij ons, dus je hebt nog een brandweerbusje bij. Dus het is een hele kolonne. En dat zijn alleen blubberen voor Brad nog maar. Samen met Joey's Warriors.
1: En dan nog een heleboel fietsen, neem ik aan?
2: Ja, we zijn met... even denken, want er zijn helaas 2 afgevallen bij ons die niet mee kunnen fietsen. Maar we zijn nu met 5 fietsers sowieso de eerste 7 dagen. En dan komen er nog 2 komende woensdag bij die dan zaterdag starten.
1: Oh ja, want het is een meerdaags evenement, hè?
2: Ja, het is sowieso 7 dagen. Of je kan kiezen voor de laatste 3.
1: En...
2: Dan is het ook nog wel mooi en zwaar, maar dan is het iets minder hoogtemeters.
1: Oh ja. En alle dagen zijn verschillende afstanden?
2: Ja, iedere dag zijn verschillende afstanden, verschillende hoogtemeters. Dus we rijden eigenlijk, wij rijden met de caravans en de campers van camping naar camping. En de fietsers doen dat dan met een mountainbike en die volgen dan een route.
1: Oh ja, en jouw man gaat ook fietsen?
2: Mijn man fietst ook, ja. Die fietst nu voor de 11e keer.
1: Zo. En Brad zelf die gaat mee en jij gaat mee om voor hem te zorgen?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, maar evengoed is het natuurlijk leuk om toe te kijken toch hoe ze vertrekken en ook weer aankomen.
2: Zeker. Ja, 's morgens moet je Brad niet echt hebben voor te vertrekken, want die kan heel lekker liggen 's morgens. Maar bij de finish, dan is hij altijd wel aanwezig op iedere camping. Dan staat hij toch altijd wel te wachten totdat iedereen weer binnenkomt.
1: Ja, ik wou zeggen, het is hem geraden ook, hè? Team is naar zijn naam genoemd.
2: Ja. Maar 's ochtends kan hij lekker liggen. Alleen bij de eerste dag, bij de start, ja, dan moet hij natuurlijk wel meestarten. Maar die andere dagen, dan mag hij lekker blijven liggen.
1: Oké. Duchenne Heroes, allemaal om geld in te zamelen voor onderzoek naar Duchenne. Patricia, ik wens jullie in elk geval een hele mooie tijd toe.
2: Ja, dankjewel. We hebben ook wel best wel redelijk weer af, dus we hopen dat we het droog houden. En we zullen het wel zien.
1: Oké, nou we spreken jullie wel weer als het evenement achter de rug is. Want het gaat natuurlijk allemaal erom dat het team gesponsord wordt. Dus als je denkt, nou ik wil nog wel wat euro's kwijt. Ik heb hier de doneerlink en je hoeft alleen maar een appje te sturen. Aan 0118 4999 99.

0: Stop Loving You om 9:55. Graag tot zo.
1: PHEV, nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
8: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
7: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
9: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
12: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we het van weer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Raccoon en Bring Me My Horse. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er tot 12 uur en je kunt meekijken online of via je tv. En als je wil reageren, nou, dat kan de hele ochtend via 0118-499999. Straks dan hebben we onze artiest van de week.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Adele en Water Under the Bridge. Vier dorpsraden, dus van vier dorpen, hebben de handen ineen geslagen en hebben een fietstocht georganiseerd. Nou, de dorpen liggen gelukkig niet zo heel ver uit elkaar, want anders zou je wel een hele lange tocht krijgen. Samantha, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zaamslag, Koewacht, Overslag en Zuiddorpen.
1: Klopt helemaal.
0: Dat is een mooi initiatief, toch?
1: Ja, ja. Toevallig zijn dat vier dorpsraden waar ik wijkcoördinator van mag zijn voor de gemeente Terneuzen. En die kwamen op een avond samen en bedachten van, goh, zullen wij eens niet samen een fietstocht organiseren om te laten zien hoe mooi onze dorpen eigenlijk zijn. Ja, en morgen gaat dat werkelijkheid worden.
0: Dus je fietst niet alleen door de polder van dorp naar dorp, maar je fietst ook door de dorpen zelf.
1: Zeker, en wat? Je wordt ook hartelijk ontvangen door de mensen van het dorp zelf.
0: Oh, wat gaan ze doen dan?
1: Ja, als je start in een dorp naar keuze, dus bijvoorbeeld in Zaamslag. En daar start je, dan krijg je al een heerlijke Zaamslagse bolus. En, maar start je bijvoorbeeld in Zuiddorpen, of kom je daar langs, dan krijg je daar een boekweitpannenkoek.
0: Aha.
1: Dus er is ook nog iets lekkers aan verbonden natuurlijk. Dus het is leuk en lekker en gezond. Want
0: oh,
1: je
0: ja.
1: bent in beweging.
0: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk moet je de tocht zo samenstellen dat het een beetje klopt met ontbijt en lunch.
1: Ja, ja, want nou, de mensen die in Koewacht starten morgen, die adviseer ik dan misschien nog even hun tractatie te sparen tot als ze terugkomen. Want daar is het lekkere Belgische friet met mayonaise.
0: Oh ja, dat wil je niet om 8:30 s'morgens,
1: nee.
0: hè?
1: Nee.
0: 47 dus kilometer in
1: ja.
0: totaal en
1: ja.
0: Je mag er zo lang over doen als je wil.
1: Ja, in principe wel, maar wil je dan ook nog genieten van de vier tractaties, dan moet je wel zorgen dat je terug bent voor 5:00. Want de mensen blijven natuurlijk niet eindeloos wachten tot de mensen terug zijn. Dus dat is wel een kleine voorwaarde.
0: En Samantha, kun je je nog aanmelden?
1: Aanmelden vooraf kan nu niet meer, want het is gisteren gesloten. Maar je kunt nog wel meedoen als je morgen besluit nog te willen fietsen. Dan kun je gewoon je aanmelden op een van de vier startplekken. Dan betaal je wel iets meer, want het was eerst €5 deelname. Maar voor €7,50 kun je morgen alsnog meedoen.
0: Oh ja, maar dan krijg je en de fietstocht en heel veel eten voor.
1: Ja, best wel, ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, een fietstocht dus in en door vier dorpen. Zaamslag, Koewacht, Overslag en Zuiddorpen. En je mag zelf weten waar je start. Come on.

0: Amy Winehouse en Valerie. Zometeen onze artiest van de week, maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Wemeldingen is een grote partij vuurwerk in beslag genomen. Agenten vonden gistermiddag in een garagebox aan het brouwerijpad bijna 1500 stuks verboden vuurwerk. Tussen het vuurwerk zat ook zwaar vuurwerk. De huurder van de garagebox was niet aanwezig tijdens de doorzoeking. Zijn huis is nog wel doorzocht, maar daar is niks aangetroffen. Er is niemand aangehouden en de politie kwam de partij vuurwerk op het spoor door een tip. Een groep Tweede Kamerleden is in Zeeland om te horen wat de gevolgen zijn als er kerncentrales bijkomen. Ze praten ook met bewoners van de Paulinapolder bij Biervliet die weg moeten als de bouw doorgaat, zoals Sandra Dieleman.
3: Ik hoop dat ze zien dat deze plan voor Zeeuws-Vlaanderen on-Nederlands zijn. Het gaat dan alleen niet over die kerncentrales, het gaat over die bouwput van 10 tot 15 jaar.
2: Het bezoek van de Kamerleden is opgezet door de provincie en de gemeente Terneuzen, Vlissingen en Borselen. De Paulinapolder is een beeld voor een centrale. Vlissingen en Borselen zijn er belangrijk voor de logistiek. Boeren halen de omgekeerde vlaggen weg langs de A58 bij Capelle op Zeeuwse Veteranendag. De organisatie van de Veteranendag had erom gevraagd. Op 12 september komen veel ex-militairen naar Zeeland. En voor hen is de vlag een belangrijk en emotioneel symbool. Boeren gebruiken die op de kop als protest tegen stikstofplannen van het kabinet. En de fietsenstalling bij het station in Goes blijft waarschijnlijk toch boven de grond. Het plan om een ondergrondse of verdiepte stalling aan te leggen is te duur. Het stationsgebied gaat op de schop. Er komt meer groen en de kruising voor het station wordt veiliger gemaakt. Maandag is er een informatiebijeenkomst over de plannen. Dan nog het weer in Zeeland. Het is onstuimig met af en toe wat regen en veel wind uit het zuidwesten. Aan zee hard en boven land krachtig. Hou rekening met windstoten. Vanmiddag neemt de wind af. Het wordt 22 graden en vanmiddag 18. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 10:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook online terug te vinden. Dat is in onze app of via omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Met

0: Bruno Mars en Risk It All. Ja, het heeft een hele tijd geduurd, maar de Zeeuwse indie rockband Alta Luna is hier met nieuw werk. En de single die heet Too Late. Twee van de bandleden zijn hier. Zanger Jeremy Laar en toetsenist Jonathan Poelman. Mannen, hallo.
1: Hallo.
2: Goedemorgen, Elze.
0: Waarom hebben wij er zo lang op moeten wachten?
1: Ja, nou dat zat zo. Wij oefenden in een hele mooie studio in Middelburg. Alleen daar moesten we toen ineens uit. Dus toen hebben we heel die studio afgebroken en op een andere plek weer opgebouwd. En dat heeft al met al anderhalf jaar geduurd. Dus in die tijd waren we vooral klusbedrijf, bouwbedrijf.
0: Maar niet met gouden handjes als het zo lang duurt.
1: Maar niet band. En nu is dat gelukkig af, is het heel mooi geworden. En nu hebben we weer tijd voor nieuwe muziek.
0: Ja, maar je hebt wel thuis ondertussen nog een beetje gespeeld?
3: Ja, dat gaat altijd door, weet je. Toen we weer verder gingen, had ik natuurlijk weer ideeën klaar liggen en Mark en ja, zeker. Dat gaat altijd wel door.
0: Ja, want dat is eigenlijk het belangrijkste, toch?
3: Ja, dat schrijven gaat altijd door. Automatisch, zeg maar. Daar denk je niet meer na.
0: Ja, maar er zijn ook nieuwe gezichten in de bezetting?
3: Nee hoor.
0: Nee?
3: Nee, dat is nog steeds wij vijf. Ja, zeker.
0: Dus je hebt de boel wel bij elkaar kunnen houden?
3: Ja, en dat is wel heel bijzonder in zo'n periode. Dat je een studio gaat bouwen, zeg maar. Er zit heel veel tijd in. Dat je dan bij elkaar blijft.
0: Ja, want het zou ook kunnen dat mensen ondertussen met andere bands, ja, dat het dan ineens daar druk mee wordt.
3: Ja.
0: En dat ze daardoor nog nooit gedwongen stoppen.
1: Ja, nee, ja. Iedereen is wel trouw gebleven en heeft gedaan wat hij kan. De ene was wat handiger dan de andere, maar iedereen deed een beetje wat hij kon, zeg maar.
3: Precies.
0: En is de muziek hetzelfde gebleven?
3: We kunnen onszelf nog steeds wel indie rock noemen, denk ik. De mensen gaan dat straks gewoon horen. Het is nog steeds wel echt Alta Luna. Maar ik denk zeker dat we wel kunnen zeggen dat we weer een stapje beter zijn geworden. Dat sowieso.
0: En jullie EP Shorter Days, Longer Nights, februari 2024, werd enthousiast ontvangen. Geeft dat extra druk voor de opvolger?
3: Nee, wat ik zeg, de singles die we nu af hebben, die vind ik zelf het beste wat we tot nu toe hebben gemaakt. Daar maak ik me geen zorgen om. Nee.
0: Morgen, jullie zitten in het tv-programma Bandcamper bij Omroep Zeeland.
1: Ja.
0: Morgen is er in de pit een hele happening waarbij alle bands die daarin meedoen ook op het podium staan. Jullie als laatste.
3: Klopt, ja.
0: Dat wordt spannend.
3: Ja. Ja.
0: Want sowieso is dat jullie eerste optreden sinds, nou ja, die tijd.
3: Een lange tijd. Zeker.
1: Dat klopt.
3: Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Nieuwe nummers en nieuwe single gaan we natuurlijk spelen. En ook wel nieuwe nummers die we nog niet live hebben gespeeld. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat.
0: Kun je de druk nog aan?
1: Jawel, we gaan vanavond nog even hard oefenen met z'n allen. Want we zaten ook met mensen die op vakantie waren en die net terug zijn. Dus,
0: maar is het de enige keer? Of,
1: Nee, dat niet. Nee. Nee. Maar nog wel even voor het gevoel.
3: Setlist ligt al klaar. Dus het is generale repetitie, zeg maar.
0: Oké. Too Late, waar gaat het nummer over?
3: Het nummer gaat eigenlijk een beetje over het overromantiseren van heel veel dingen in het leven. Zeg maar. Dat je vaak, ik zelf denk dan vaak filmisch over dingen en heb hele hoge verwachtingen van dingen. En uiteindelijk kan dat heel erg tegenvallen.
0: Maar geef eens een concreet voorbeeld.
3: Nou, bijvoorbeeld, ik kwam op het idee eind van de zomer, van vorige zomer dan. En dat ik denk van de zomer, je kijkt er heel het jaar naar uit en het vliegt ook zo weer voorbij, zeg maar. En ja, alles gaat zo snel. En soms heb je hele hoge verwachtingen van dingen, maar het vliegt allemaal zo weer voorbij, zeg maar.
0: Oh ja, het is niet dat het dan uiteindelijk tegenvalt.
3: Nou ja, je kan dingen overromantiseren, zeg maar. Dus wat ik zeg, heel erg filmisch over dingen nadenken. Van, deze zomer ga ik de liefde om leven ontmoeten, bijvoorbeeld. En zulke soort dingen.
0: En is dat inmiddels gebeurd?
3: Nee, maar dat is een goed voorbeeld van in de tekst. Zing ik bijvoorbeeld, is it too late to fall in love this summer? Dat was de eerste zin van het nummer. Wat ik zo'n gave zin vond, dat ik dacht, daar ga ik verder opbouwen. Die zin heeft voor mij zoveel soort van lading. En ik vind het zo'n gave zin.
0: Ja, nou wie weet gebeurt het deze winter, hè?
3: Ja.
1: Kan ook.
0: Heel veel succes daarmee.
3: Nee, daar niet op te wachten, maar nee.
0: Nee, maar dat gebeurt ineens, hè?
3: Ja.
0: We gaan luisteren naar Alta Luna. Dit is Too Late.

En hey Soul Sister, straks na 11 spelen we de week in 1 minuut. Er staan 10 vragen klaar over het nieuws van de afgelopen week. Internationaal nieuws, nationaal nieuws, Zeeuws nieuws natuurlijk. Misschien een beetje sportnieuws of een beetje shownieuws. Nou, als je het aandurft om mee te doen, je wint hoe dan ook prijs. Een paar prachtige sokken van Omroep Zeeland. Moet je wel nu even aanmelden. 0118 4999 99.

0: Stevie Wonder en I Wish. Het is 11:03. Graag tot zo.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
16: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
22: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
23: Oh, nu al zin in zaterdag.
22: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
24: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

0: Max en Andy, Grammar and the Thing I Love. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. De laatste uur alweer. Met straks natuurlijk de finale van Check the Plek. En we hebben de week in 1 minuut. En ik zoek daar nog een deelnemer voor. Dus als je mee wilt doen, laat het even weten via 0118-4999-99. Er staan 10 vragen klaar over het nieuws van de afgelopen week. Je krijgt 1 minuut de tijd en je hebt altijd prijs.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Robbie Williams en Come Undone. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft bij het Amerikaanse veilinghuis Stax Bowers Galleries een recordbedrag van $390.400 opgebracht. Dat is ruim 336.000 euro voor één gouden munt dus. Hè? En volgens het veilinghuis betaalde nog nooit iemand zoveel voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. De munt van 180 real is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt van 12.800 reis. En rond 1815 werden munten op Curaçao streng gecontroleerd. Echte munten kregen speciale merktekenafdrukken. En valse of te lichte exemplaren werden direct omgesmolten. Het geveilde exemplaar is uniek in zijn soort. En dit is voor zover bekend het enige overgebleven exemplaar van Curaçao. Waarbij dus deze specifieke merktekens, die stempels aangebracht zijn. Volgens het veilinghuis verkeert de munt in een opvallend goede staat. En de stempels zijn duidelijk zichtbaar. En de lichte gebruiksporen doen niets af aan de historische waarde. Het komt niet vaak voor dat er een nieuw exemplaar uit deze categorie wordt ontdekt. Je zult hem maar vinden, hè?

0: En ook dit is Zeus natuurlijk, Sykes met Oceaan. Wij spelen zometeen de finale van Check de Plek, maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met Martijn. Martijn, goedemorgen.
2: Elsa, goedemorgen. In Wemeldingen is een grote partij zwaar vuurwerk in beslag genomen. Agenten vonden gistermiddag in een garagebox aan het Brouwerijpad bijna 1500 stuks uit de zwaarste categorie. De huurder van de garagebox was niet aanwezig tijdens de doorzoeking. Zijn huis is nog wel doorzocht, maar daar is niks aangetroffen. Er is niemand aangehouden. De politie kwam de partij vuurwerk op het spoor door een tip. Een groep Tweede Kamerleden is vanmiddag in Zeeland om te horen wat de gevolgen zijn als er kerncentrales bijkomen. Ze praten ook met de bewoners van de Paulinapolder bij Biervliet die weg moet als de bouw doorgaat. Zoals Sandra Dieleman.
3: Ik hoop dat ze zien dat deze plannen voor Zeeuws-Vlaanderen on-Nederlands zijn. Het gaat dan alleen niet over die kerncentrales. Het gaat over die bouwput van 10 tot 15 jaar.
2: Het bezoek van de Kamerleden is opgezet door de provincie en de gemeente Terneuzen, Vlissingen en Borselen. De Paulinapolder is in beeld voor de komst van twee nieuwe kerncentrales. Vlissingen en Borselen zijn belangrijk voor de logistiek. Boeren halen de omgekeerde vlaggen weg langs de A58 bij Capelle op Zeeuwse Veteranendag. De organisatie van de Veteranendag had daarom gevraagd. Op 12 september komen er veel ex-militairen naar Zeeland en voor hen is de vlag een belangrijk en emotioneel symbool. Boeren gebruiken die op de kop als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. En de vijf regenboogflats in de wijk Pauwenburg in Vlissingen worden de komende jaren grondig gerenoveerd. De eerste voorbereidende werkzaamheden starten maandag en begin volgend jaar start de renovatie. Per flat is ongeveer een jaar nodig. Tijdens de renovatie kunnen de bewoners niet in hun eigen woning blijven. Zij verhuizen dan tijdelijk naar een ander appartement in een van de flats. De flats zijn gebouwd in de jaren 60 en worden nu verduurzaamd en vooral comfortabeler gemaakt. Dan nog het weer in Zeeland. Het is onstuimig met af en toe wat regen en veel wind uit het zuidwesten. Aan zee hard en bovenlandkrachtig. Hou ook rekening met windstoten. Vanmiddag neemt de wind in kracht af. Het wordt 22 graden en vanmiddag 18 graden. En tot zover het nieuwsoverzicht van 11:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard online terug te vinden. Dat is in onze app of via omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: We zijn toe aan de finale van Check de Plek. Vier winnaars, al kostte het soms een klein beetje moeite. Op maandag hadden we Co. Co, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Op dinsdag Kees en dan zitten we in Goes. Kees, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Op woensdag Tanny. Tanny, hallo.
4: Goedemorgen, Helza.
1: En gisteren was het Jurgen uit de Neuzen. Jurgen, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ik heb één vraag voor jullie samen. En degene die er met het antwoord het dichtst bij zit, die wint vandaag. Een korte vraag. Co en Kees, wel snel antwoorden, zodat Tanny en Jurgen het niet snel op kunnen zoeken. Hè?
5: Kun je het opzoeken.
1: hoeveel keer... Nou, de Zeelandbrug is op dit moment gesloten. Hè? Maar hoeveel keer per jaar gaat de brug op de Zeelandbrug open? Voor de scheepvaart. Co. Wat denk je?
5: 700 keer.
1: 700 keer. Kees, wat denk jij?
3: 600.
1: 600. Tanny?
4: 900.
1: En dan hebben we Jurgen nog.
5: 848.
1: Jij dacht, ik ga er een beetje strategisch tussen zitten. Ja, nee. Tanny zit er het dichtste bij. En dan nog in de verste verte niet. 4000 keer is dat. 20.000 boten gaan er dan door. Dus, maar goed, Tanny, toch gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
1: En mannen, jullie kunnen gewoon weer meedoen aankomende maandag. En voor allemaal natuurlijk goed weekend alvast.

0: Enrique Iglesias en de Rhythm Divine. Hey.
1: Goed bezig, joh.
2: Goed bezig.
1: Goed bezig.
2: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Op Noord-Beverland doen ze mee met de Open Voedselbossendag. Constans, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Elze. Hallo.
0: Wat is de Open Voedselbossendag?
3: De Open Voedselbossendag is een landelijke dag om wat meer aandacht te geven aan de voedselbossen en voedseldijken.
0: En wat zijn voedselbossen en voedseldijken?
3: Ja, er zijn steeds meer initiatieven in Nederland om zelf op leuke plekken, om in een bos appels, peren, noem maar op, allerlei, eigenlijk ontzettend divers. Het is ook om de biodiversiteit te bevorderen. Stukjes aan te leggen waar mensen gewoon gebruik van mogen maken om te oogsten, om te plukken, lekker er langs te wandelen. En dat gaan we morgen ook op Noord-Beverland doen.
0: En waar ligt op Noord-Beverland die voedseldijk?
3: Op het moment is er een start gemaakt een aantal jaren geleden tussen Kortgene en Geerstijk. Dus daar is het eerste begin gemaakt.
0: En is het dan... Is het dan de bedoeling dat je morgen onder begeleiding daar gaat lopen? Of mag je er ook zelf een kijkje nemen?
3: Je mag altijd zelf een kijkje nemen. Maar morgen is er een heel leuk uitje eigenlijk van gemaakt. We verzamelen om 14:30 bij de Ezelstal op Landgoed Rijkholt. Landgoed Rijkholt in Geerstijk. Dat is ook een onderdeel eigenlijk een beetje van de voedseldijk. Er zijn ook wel bomen en struiken aangeplant. En van daaruit lopen we naar de Galgendijk in Geerstijk, Kortgene. Onder begeleiding van twee hele leuke ezels.
0: En dan kun je dus onderweg ook kijken of je nog iets kunt plukken. Maar is er op dit moment nog iets te plukken?
3: Waarschijnlijk zijn er nog wel wat appeltjes te plukken, wat peren te plukken. Er zijn hele leuke stoofpeertjes waarschijnlijk nog te vinden. Maar er is al een... website, maak ik gelijk even reclame, www.voedseldijkennoordbeverland.nl is een heel leuk filmpje te zien van een voedselpluk safari. En daarbij was al te zien dat heel veel mensen gebruik gemaakt hebben van het plukken. Dus misschien is er niet meer zoveel te zien, maar het is een leuke wandeling en een tip voor de toekomst om het goed in de gaten te houden.
0: Hoe laat vertrek je morgen?
3: Morgen vertrekken we om 14:30.
0: 14:30. En dan moet je dus op welke locatie zijn?
3: Landgoed Rijkholt in Geerstijk aan de Provinciale Weg. Verzamelen bij de Ezelstal.
0: Constans, ik wens je een hele leuke dag toe. De Open Voedselbossendag, dus ook op Noord-Beverland. Maar je moet wel dan in Geerstijk zijn.
4: Tot 12:00. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: en Bad Dreams. Het is 4:04. Goedemorgen Zeeland, is er natuurlijk maandag ook weer. Maar dan zonder mij, want ik heb vakantie. Wees een beetje lief voor Esme en Stefan. Blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. En voor zometeen, dan is Michiel er.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert Bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.

0: ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
8: Kan er meer geld vrijgemaakt worden voor de werkzaamheden rondom de tunnelreparatie? Nou, de Staten vergaderden er zojuist over. Justin Philipsen weet er alles over en dat hoor je zo in deze Zeeland nu. Verder vandaag, dubbel feest voor het beest. Want na 4 maanden gaat het podium en filmtheater weer open met een nieuwe directeur. En het nieuws van deze week, er werd geprotesteerd in Tolen. De burgemeester en wethouders van Borselen willen meer salaris krijgen dan gebruikelijk is. De Zeelandbrug is 6 weken afgesloten. We spreken het zo meteen met onze panelleden in Zeeuws Diep. Het is 12:05. Een hele goede middag. Het Zeeuwse nieuws van deze vrijdag. Provinciale Staten is zojuist akkoord gegaan met het reserveren van 22 miljoen euro voor de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel. Althans, voor alles wat daarbij komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van extra parkeerplaatsen, meer pendelbussen, verkeersregelaars. Aanvankelijk dacht het bestuur daar 11 miljoen euro nodig voor te hebben. Maar zojuist hebben de Staten gediscussieerd over een verhoging naar 22 miljoen euro. Justin Philipsen, jij hebt dat debat gevolgd. Waarom wordt dat bedrag nu ineens verhoogd?
9: Nou, het is provinciebestuurder Harry van der Maas die verantwoordelijk is voor die tunnelscheur. En hij zegt daarover dat hij in eerste instantie een te mager busplan had opgezet. Dus dan heeft hij het over het aantal pendelbussen dat straks door de tunnel gaat rijden. Maar ook moeten er bijvoorbeeld meer parkeerplaatsen gemaakt worden dan gedacht. Een puntje bij paaltje, alles wordt meer. Dus daarom een verhoging van 11 naar 22 miljoen euro. En dat is best fors.
8: Ja, was ieder statenlid het hiermee eens?
9: Ja, want iedereen stemde uiteindelijk voor, unaniem. En uit hun vragen en uit hun betogen bleek ook dat ze inzien dat er simpelweg niets anders op zit. De tunnel gaat 4 maanden dicht. En om ervoor te zorgen dat mensen daar zo min mogelijk last van hebben, ja, dat kost nou eenmaal geld. Maar er werd wel veel gemopperd.
8: Over?
9: Nou, een aantal statenleden vinden 22 miljoen euro echt wel een heel fors bedrag. Marianne Reinders van de VVD zei bijvoorbeeld, dit is wel echt de max. En dat lijkt dus voor meer partijen te gelden. En daarom werd ook meermaals de vraag gesteld, waarom moet de provincie Zeeland voor de kosten opdraaien? En waarom eigenlijk niet het Rijk? Liso Koppejan van de ChristenUnie vond dat zelfs schandalig. En Harry van der Maas die zegt, ik heb al gevraagd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor geld, maar die hebben al zoveel kosten aan andere projecten dat ze niet over de brug komen. Maar, zegt hij, de sluiting van de tunnel raakt ook de volksgezondheid. Denk aan zorgzaam en ADRZ. En ook de economie. Dus gaat Van der Maas ook nog bij die desbetreffende ministeries lobbyen voor een zak geld.
8: Ja, en er was ook nog wat met die extra pendelbussen, toch?
9: Ja, want die pendelbussen die kosten straks 3 euro per rit. En Liso Koppejan zei daarover het volgende.
10: Het voorgestelde tarief van 3 euro per rit met de pendelbus lijkt misschien beperkt. Maar het kan voor iemand wel oplopen tot 500 euro. Dat is voor mensen met een kleine portemonnee een serieus bedrag.
9: Ja, en Van der Maas heeft daarover gezegd dat hij daarnaar zal kijken.
8: Wat werd er nog meer gezegd?
9: Nou ja, verder kwam Ger van Une van de SP nog met een leuk voorstel. Zij ziet dat de sluiting van de tunnel voor iedereen heel vervelend is. Hè? Dus heeft ze wat bedacht om het leuker te maken voor de mensen.
11: We zorgen voor frietkramen en foodtrucks op alle parkeerplaatsen. Aan beide kanten van de tunnel, maar ook bij de boot. En dat maakt het wachten toch wat aangenamer. Nostalgisch zelfs. Ik ruik de kroketten en de ertessoep aan.
12: Mevrouw van Une, let u op uw spreektijd. Kijk, als u over kroketten begint, dan wil iedereen naar u blijven luisteren natuurlijk. Wij hangen aan uw lippen, maar de spreektijd is op.
9: Ja, nou, ze was net op tijd met het voorstel, dus wie weet.
8: Ik hoop dat ik nog in de bus pas dan na 3 maanden.
9: Ja.
8: Maar de conclusie van deze vergadering is...
9: Nou, iedereen ziet in dat de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel veel geld kost. Maar 22 miljoen, dat is wel echt het maximale bedrag.
8: Oké, Jurgen Philipsen, dankjewel. Omroep Zeeland. 4 maanden lang is podium en filmtheater Het Beest in Goes dicht geweest voor een flinke verbouwing. Komend weekend wordt de heropening gevierd met Het Beest Brult. Een gratis festival met live muziek en een vinylmarkt. Verslaggever Lonneke de Klerk die kreeg vlak voor de heropening nog snel een rondleiding van kersverse directeur Carlo Noorder.
13: Nou, er is flink wat gebeurd hier. We hebben op initiatief van de gemeente is het, ons hele pand is verduurzaamd. We hebben het hele monumentale deel van het pand, waar we zo komen, is, alle isolatie is opnieuw gedaan. Dus we hebben hele, de muren zijn een heel stuk breder geworden. En we hebben een hele nieuwe klimaatbehandelingssysteem. We zijn van het gas afgegaan. We hebben warmtepompen, zonnepanelen. We hebben eigenlijk het hele pand helemaal klaargemaakt voor de toekomst.
14: Kan je er wat van laten zien?
13: Ja, zeker. Kom maar.
14: We lopen door de lange gang van Het Beest richting de filmzaal, die helemaal leeg is. Geen rode bioscoopstoel te zien.
13: We hebben hier in de filmzaal, die nu nog in opbouw is, zie je eigenlijk het meeste. Hier hebben we eigenlijk een hele muur hier aan de buitenkant. Is helemaal afgebouwd en hebben we opnieuw opgebouwd aan de binnenkant. Dus er zit nu een hele dikke laag aan isolatie tussen. En ook deze muren zijn aan de zijkant opnieuw opgemaakt. Er is een nieuwe installatie boven in de zaal gehangen, zodat de zaal ook in de toekomst wat geschikter is om andere evenementen en lezingen zo te geven naast alle films die we hier altijd draaien.
14: Het monumentale pand aan de Beestenmarkt in Goes is eigendom van de gemeente. En die wil dat alle eigen panden in 2050 energie-neutraal zijn. Naast Het Beest gaat het bijvoorbeeld om het Omnium, het eigen stadskantoor en verschillende dorpshuizen, die allemaal één voor één worden aangepakt. Ja, we staan in de filmzaal, maar waar zijn de stoelen?
13: Die staan nog een stukje verderop. We hebben hier eigenlijk, als we naar de concertzaal gaan, die ook nog volop in aanbouw is, hebben we deze ruimte maar even gebruikt als opslag voor de stoelen.
14: De bar achterin het gebouw is volledig ingebouwd met ingeklapte rode bioscoopstoelen. Maar voor komende zaterdag is deze ruimte leeg en kunnen er gewoon weer biertjes getapt worden voor bezoekers van festival Het Beest Brult. Het gratis evenement waar het seizoen jaarlijks mee wordt afgetrapt. De concertzaal is dan weer voor het eerst geopend.
13: Dit is eigenlijk het deel van het pand waar je het minste van ziet. Maar waarschijnlijk wel het meeste gaat voelen op het moment dat het hier straks weer vol staat met 450 dansende, springende mensen. Dan is het hopelijk een stukje behapbaarder qua temperatuur en lucht dan dat het hiervoor was. En we proberen juist alles zo te maken met onze techniek dat je voor het geluid in de zaal zo min mogelijk van merkt. En dat wat hier altijd echt top geregeld is, dat ook zo blijft in de toekomst. Dus we zijn dat nu druk aan het opbouwen en gaan testen dat als we straks weer open gaan, dat het helemaal klaar is.
8: Nou, inmiddels staan de stoelen weer in de filmzaal. Er worden zelfs weer films vertoond. En vanaf komend weekend dan is Het Beest dus weer helemaal open. 12:12. Goedemiddag, dit is Omroep Zeeland met het nieuws van deze vrijdag. Wat gaat het weer doen de komende dagen? Het zou een droog weekend moeten worden. Stefan van der Gijzen heeft het details. Eerst hoor je Chaka Khan.

0: Chaka Khan en Ain't Nobody. Het is 11:15 geweest. Sommige op Zeeland op je vrijdagmiddag. En eens kijken naar het weer. Stefan van der Gijssen, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Het is onstuimig, hè, buiten?
1: Het is zeker onstuimig op dit moment. We hebben te maken met veel wind. Langs de Zeeuwse kust staat nu zelfs een stormachtige westenwind. Een windkracht 8. En komen ook zware windstoten voor tot meer dan 80 km per uur. Dat heeft te maken met een naderend koufront wat nu vlak voor de kust ligt. En deze passeert zometeen vanuit het noorden met tijdelijk veel regen en veel wind. Nou, daarachter nemen de wind en windstoten al snel af. En wordt het ook merkbaar koeler. Want nu is het nog warm buiten. 22 graden was sowieso warm vanochtend met temperaturen boven de 20 graden. Maar over een paar uur, als dat koufront gepasseerd is, dan is het nog maar 18 graden, ondanks dat het middag is. En zal je die koelere lucht toch wel duidelijk gaan merken buiten. Nou, verder wordt het vanmiddag allemaal wel droger buiten en gaan we ook af en toe de zon zien. Dus in de loop van de middag wordt het steeds wel wat beter buiten. Nou, vanavond en vannacht blijft het droog. We hebben te maken met opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden. Morgen dan een hele aardige dag. Periode met zon, het blijft droog. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. Staat een matige tot soms krachtige westenwind. Dus die wind die waait morgen toch nog wel redelijk door. Die gaat zondag draaien naar het zuidoosten. En dat betekent de aanvoer van flink warmere lucht. We kunnen dan gaan spreken van mooi nazomerweer. Het blijft overal droog. En dan komt de temperatuur zelfs uit rond de 24 graden. Nou, als je zondag niet kan genieten van het mooie nazomerweer, dan kunnen we dat ook maandag nog gaan doen. Overal droog, flink wat ruimte voor de zon. Temperatuur 24 of 25 graden. Nou, of het daarna ook nog blijft nazomeren, dat vertel ik later vanmiddag.
0: Dan kun je horen straks. Stefan van der Gijssen.

0: And fix what you didn't break. Kijk even naar nieuws wat op van buiten onze provincie. Gaan we onder andere naar het geweld in Overasselt. Dat kwam ook aan de orde op Curaçao, waar de ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland bij elkaar kwamen. Er werd gesproken over drugscriminaliteit en ondermijning. Volgens minister Van Wil laat het extreme geweld in Overasselt zien hoe criminele netwerken internationaal opereren, zegt correspondent van de NOS Dick Draaier.
1: Zo'n netwerk kan een leiding hebben in het ene land, geld witwassen in een tweede land, en uitvoerders hebben dan in Nederland hun actieradius of op de eilanden. En Van Wil zegt daarom, als onze politiemensen hun gegevens niet kunnen delen en hun onderzoeken niet aan elkaar kunnen koppelen, dan hebben criminelen feitelijk meer bewegingsvrijheid dan justitie.
0: Er moet daarom volgens Van Wil meer geld bijkomen en er moet beter worden samengewerkt om drugscriminaliteit te bestrijden. Ja, en een tas die een stoel in de trein bezet houdt, dat moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS gaat namelijk aan reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand daar wil zitten. De NS legt uit waarom ze dit doen.
2: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aarzelen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
0: Ja, het verplicht je stoel vrijmaken, dat geldt alleen in volle treinen.

0: Zoals Wat Groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Half één geweest, het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedemiddag.
6: Giel, goedemiddag. Provinciale staten zijn akkoord gegaan met de 22 miljoen euro die nodig is voor de verkeersmaatregelen tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel. In eerste instantie dacht de provincie voldoende te hebben aan 11 miljoen euro. Alle statenfracties stemden in met de verdubbeling. BBB, VVD en PvdA GroenLinks gaven nog wel aan het onacceptabel te vinden dat het Rijk niet mee wil betalen aan de extra kosten. In Wemeldingen is een grote partij zwaar vuurwerk in beslag genomen. Agenten vonden gistermiddag in een garagebox aan het Brouwerijpad bijna 1500 stuks uit de zwaarste categorie. De huurder van de garagebox was niet aanwezig tijdens de doorzoeking. Zijn huis is nog wel doorzocht, maar daar is niks aangetroffen. Er is niemand aangehouden. De politie kwam de partij vuurwerk op het spoor door een tip. En een groep Tweede Kamerleden is vanmiddag in Zeeland om te horen wat de gevolgen zijn als er kerncentrales bijkomen. Ze praten ook met bewoners van de Paulinapolder bij Biervliet die weg moeten als de bouw doorgaat, zoals Sandra Dieleman.
7: Ik hoop dat ze zien dat deze plannen voor Zeeuws-Vlaanderen on-Nederlands zijn. Het gaat dan alleen niet over die kerncentrales, het gaat over die bouwput van 10 tot 15 jaar.
6: Het bezoek van de Kamerleden is opgezet door de provincie en de gemeente Terneuzen, Vlissingen en Borselen. De Paulinapolder is in beeld voor nieuwe centrales. Vlissingen en Borselen zijn belangrijk voor de logistiek. En de 5 regenboogflats in de wijk Pauwenburg in Vlissingen worden de komende jaren grondig gerenoveerd. De eerste voorbereidende werkzaamheden starten maandag en begin volgend jaar start de renovatie. Per flat is ongeveer een jaar nodig. Tijdens de renovatie kunnen de bewoners niet in hun eigen woning blijven. Ze verhuizen dan tijdelijk naar een ander appartement in een van de flats. De flats zijn gebouwd in de jaren 60 en worden nu verduurzaamd en vooral ook comfortabeler gemaakt. Dan nog het weer in Zeeland. Het is onstuimig met af en toe wat regen en veel wind uit het zuidwesten. Aan zee staat is die hard en boven land is die krachtig. Hou dan ook rekening met windstoten. Vanmiddag neemt de wind af. Het wordt 22 graden en vanmiddag 18 graden. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je natuurlijk ook in onze app of anders op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland

0: London Beat and You Bring On The Sun. Nou, die zon moet je er een beetje bij denken vandaag. 7:07. Tijd om het nieuws van de week te bespreken. Ja, het protest in Tolen tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers liep uit de hand. Honderden aanvragen zijn al binnengekomen voor een ontheffing voor de Westerschelde-tunnel tijdens de reparatie volgend jaar. Ja, moeten burgemeester en wethouders in Borselen meer salaris krijgen dan gebruikelijk is? En ook in Zeeland keken we met z'n allen naar drugsgeweld aan de andere kant van het land. Nou, dat en ander nieuws bespreek ik met de panelleden in Zeeuwsdiep. Horeca-ondernemer Serie Voijssel en Bert Graaf. Ja, Bert, jij hebt toch wel een achtergrond in de beveiligingswereld?
1: Nou, zeker. Ik denk wel al 30, 35 jaar dat ik in de beveiliging werk.
0: Ja. Klopt. Ja. Fijn dat jullie zijn allebei. Goedemiddag. Bert, trek de microfoon nog wat dichterbij je. Want ik wil het graag over het nieuws van deze week hebben. Want wat er in Overasselt is gebeurd. Ja, justitieminister Van Wiel die noemt het een vorm van ongekend en nieuw geweld. En de burgemeester van de gemeente daar, Heumen, die bestempelt dit als on-Nederlands.
1: Ja.
0: Is dat het
1: nou,
0: ook?
1: Ik denk op dit moment dat het ook tot nu toe on-Nederlands is. Hè. Zeker in die mate. En we werden er allemaal in het nieuws. Alle burgers werden door verrast. Maar waarom ik dit onderwerp eigenlijk aangedragen heb en wou bespreken, is dat ik vind dat we daar allemaal een gedeelde verantwoordelijkheid in hebben. Ik ben vanuit mijn beroep van vroeger al heel veel bij evenementen. En ik heb ook 20 jaar aan de deur gestaan. En ook bij evenementen betrokken geweest. Ik kom er nog wel eens een keer. En het verbaast mij erover. En dat is echt wel volgens mij een opgaande lijn. Ik verbaas me erover dat er zoveel mensen drugs gebruiken. En laat ik niet naïef zijn, dat was vroeger ook. Maar ik kom nu bij festivals en dan zie ik, en ik kan dat herkennen aan de buitenkant. Zeker 60-70% van de mensen die er komen, dat zijn mensen tussen de 20 en de 40 over het algemeen.
0: Zoveel?
1: Die gewoon op de een of andere manier stimulantia hebben gebruikt. En dat is niet een biertje, dat is andere dingen. En nogmaals, je kan ervan vinden wat je wil. Ze hebben plezier, ze hebben het leuk, ze hebben een mooi weekend. Het kost ook niet te veel. Maar je bent dus. En ga ik een buitenstelling zeggen. Je bent dus mede verantwoordelijk voor het geweld wat er dan nu globaal of zo massaal gebeurt in dat soort dorpen. En ook overal. Drugsgerelateerd geweld. Als je zelf drugs gebruikt, ben je daar mede verantwoordelijk voor. Dus het onschuldige pilletje en het onschuldige lijntje coke. Het verbaast mij nu al dat ik zelfs in de cafés waarin ik kom, 's avonds om 8-9 uur, gewoon mensen naar de wc zien gaan met z'n tweeën en daar een lijntje coke naar binnen duwen. Dat was vroeger, praat ik over 10, 15 jaar geleden, niet aan de hand. Dat was wel aan de hand op de grote landelijke festivals. Daar werkte ik ook. Daar werkte ik zelfs undercover. En dan moest je mensen kunnen betrappen en weet ik veel allemaal. Maar nu gebeurt het bijna openbaar. En voor een heleboel jeugd, die ik nog vaak spreek, is het gewoon normaal om in het weekend dan wel een chemisch, dan wel coke, dan wel drugs te gebruiken om het leuk te hebben.
2: Ja, het is gewoon bijna de norm geworden in plaats
1: het
2: van
1: het is onder de jeugd, en dan praat ik jeugd tussen de 20 en de 40, is het gewoon bespreekbaar, normaal. Ze experimenteren ermee en daar kan je van vinden wat je wil. Dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Maar zolang het illegaal is, werk je dus mee aan die zware criminaliteit en die jongens die op deze manier hun conflicten oplossen.
0: Dus ook al heb je één keer een pilletje gebruikt op een festival, je bent onderdeel daarvan.
1: Je bent onderdeel, je werkt eraan mee, je bent medeschuldig. Dus als ik nu mensen spreek in mijn sociale leven en die vinden hier ook wat van, hè, of die vinden van op andere manier, op de hoek van de straat, geweld, drugsgerelateerd. Ik zeg, moet goed luisteren, als je nooit wat gebruikt hebt, mag je wat van vinden, maar als je zelf af en toe op een festival, dan wel in het café, dan wel om de avond leuk te maken wat gebruikt, ben je hier medeschuldig aan. Je houdt het in stand.
0: Ja, het nieuws natuurlijk daar dat een 51-jarige beveiliger om het leven is gekomen. Hoe komt dat aan in de beveiligingswereld?
1: Goed, als dat je personeel betreft natuurlijk heel erg. Ik weet wel, in iedere beroepsgroep, dat wil ik niet bagatelliseren, maar het zijn de risico's van het vak. En als jij daar voor de deur zit en je zit in je auto, want dat heb ik gezien, en je zit in je auto te wachten en er komt 30 man op je afzetten met wapens. Of het dan verstandig is om te blijven zitten in je auto of gas te geven en weg te gaan, weet ik niet. Maar je weet, als je bij een drugscrimineel voor de deur moet gaan zitten om daar de boel te bewaken, dan loop je een zeker risico. En het is nooit goed, het is vreselijk dat iemand dus uit het leven komt, maar ook in dezelfde discussie de mensen die dus hun neus volhouden in het weekend, die zijn hier ook medeschuldig aan.
0: Hoe heb jij naar de beelden gekeken, Serif?
2: Ja, het is. Ik dacht, oh jee. Maar ik vind het sowieso dat de afgelopen jaren dat eigenlijk de overheid de grip verliest op de drugscriminaliteit. Dat vind ik zo. Daar ben ik denk al jaren van. Ze komen er heel makkelijk mee weg. En dan ik denk van ja.
1: Zou het niet tijd worden dat je het...
2: strafbaar stelt?
1: Nou, misschien moet je wel zeggen, we geven het vrij. Want je gaat het niet meer tegenhouden. Zelfs die partijen en die druk, ga je dat überhaupt tegenhouden? Moeten mensen niet, dat zou de discussie kunnen zijn. Hè? Moeten mensen niet zelf kunnen beslissen of het feit wat ze in hun keel douwen of in hun neus douwen? Ik mag wel 20 bier drinken, wat ik heel graag doe. Maar het andere is strafbaar sterker. Als ik jou pak met 4 pillen in je zak en ik draag je over aan de politie, heb je een strafblad. Daar heb je acht jaar last van. Ik vind er wat van, hè, want ik heb zelf van mijn leven nooit drugs gebruikt. Dus wat dat betreft ben ik een hele brave burger.
2: Nee, ik ook hoor.
1: Misschien ben je de strijd aan het verliezen. En misschien moet je dus wel zeggen, jongens, we geven het vrij. Nee. Weet ik niet.
2: Ik denk als je het vrijgeeft, dan gaat het nog meer uit de hand lopen, denk ik. En dan krijg je nog meer gezondheidsklachten. Op een gegeven moment krijg je ook, die coma-zuipers, dat kwam bijvoorbeeld één keer in de krant, één keer in de zoveel tijd. En als je natuurlijk, dan ga je dat straks met drugs ook krijgen.
1: Vergeet niet, de breezes flatten hebben we ook nog gehad, hè?
2: Ja.
0: Ja, nee, maar het is even geleden.
2: Ik denk zelf dat als je strenger straft, harder straft, in plaats van dat ze er makkelijk mee wegkomen, uiteindelijk gaat het op de lange termijn afschrikken.
1: Dat zou kunnen. Het is in ieder geval een strijd die je oneindig lijkt.
2: Ja.
1: Wat me trouwens wel opviel, en dat wil ik op het laatst nog eventjes bijzetten. Wat me opviel is, en dat stond in de krant, meen ik, of het heb ik ergens gehoord op mijn televisieprogramma, dat er binnen 7 minuten een arrestatieeenheid ter plaatse was. Ja. Dat riekt bijna naar voorinformatie. Want ik weet niet of we allemaal weten hoe het in Nederland werkt, maar je hebt maar op een aantal plekken in Nederland een vaste basisstation voor een arrestatieteam. Dat duurt even voordat je die opgeroepen hebt en die jongens vol omgehangen ergens komen.
0: Maar er was toch eerder in de buurt al bij schoonfamilie of zo, was er toch al ook iets
1: dus
0: opgeblazen?
1: Ik vermoed zomaar dat er toch al voorinformatie was, dus een vermoeden van dat er wat aan de, dat er iets zou spelen, want anders kan een arrestatieteam eigenlijk nooit binnen 7 minuten paraat zijn. En die waren er. En ze hebben er ook nog 4 of 35 opgepakt. Dus er is van echt wel wat opgetuigd. Want als er in Vlissingen of in Middelburg wat gebeurt en er moet een arrestatieteam, nou, dat duurt een uur voordat die er zijn. Dat is gewoon zo. En nu waren ze er binnen 7 minuten. Dus er is toch informatie geweest dat er iets aan de hand was.
0: Kijk, dit gebeurt nu in een klein dorpje in Gelderland, waar de burgemeester ook zegt, ja, wij horen eigenlijk niet in dit verhaal thuis, maar het gebeurt hier, dus wij zijn nu onderdeel hiervan. Kan zoiets ook in Zeeland gebeuren?
1: Natuurlijk. Waarom niet? Je hebt hier ook drugscriminaliteit, je hebt hier ook boerderijen waar ecstasy-laboratorium in zitten en allerlei aanverwante artikelen dingen plaatsvinden. Dus dat zou hier makkelijk ook kunnen gebeuren.
0: We gaan naar het salaris van de burgemeester en de wethouders van Borselen. Want ze willen net als hun collega's in Sluis meer salaris krijgen dan op basis van het aantal inwoners gebruikelijk is. Zij willen daarvoor een verzoek indienen voor een zogenoemde opklassificatie. Het is een moeilijk woord. Dat willen ze indienen bij de provincie. En die verhoging kost dan de gemeente jaarlijks bijna €35.000. Dat kun je ergens begrijpen, Sherif, dat zij zeggen, ja, wij hebben te maken met kernenergie, het stroomnet, de industrie, de Westerschelde-tunnel. Voor ons is het werk zwaarder.
2: Ja en nee. Je krijgt misschien wat landelijke projecten bij, waarbij de landelijke politiek ook mee bemoeit en meekijkt. Maar aan de andere kant, je bent een gemeente van, wat is het, 7000 inwoners?
0: 23.000.
2: Oh, 23. Dat is iets meer, maar ja, ik vind dat een beetje overdreven.
0: Wat denk jij, Bert?
1: Ik vind dat je goede mensen goed moet betalen. En dat vind ik ook in de politiek. Je loopt als je mensen net voldoende of onvoldoende betaalt, loop je het risico dat je in de politiek mensen krijgt die goed bedoeld, enthousiast zijn, maar niet de zaken deskundig. En ik vind dat je best daar een norm aan mag stellen. Maar als je goed presteert, vind ik dat je goed moet betalen. En moet je meer doen als een ander? Dat is het werkzaam leven altijd. Als je meer wil als een ander, moet je ook meer doen als een ander.
0: Maar is het dan ook niet logisch dat zij naar de gemeente Sluis kijken en denken, daar gebeurt het al jaren, waarom wij dan niet?
1: Ik vind als hun aan kunnen tonen dat ze meer doen als een gemiddelde gemeente met hetzelfde aantal inwoners en een hoger niveau van werk moeten hebben, vind ik het redelijk dat ze daar ook meer voor betaald krijgen.
0: Zou je het ook logisch vinden, Sherif, als jij ineens veel meer verantwoordelijkheden hebt op je werk, dat je zegt inderdaad, ja, daar staat ook meer salaris tegenover.
2: Klopt. Alleen in de politiek, de helft van die mensen wordt gekozen en die zit daar omdat ze ook willen zitten. En kijk, in het bedrijfsleven, zeker, heb jij een bepaalde baan met bepaalde verantwoordelijkheden, dan staat daar een bepaald salaris aan voor. Of je nou veel doet of weinig doet, alleen soms al het dragen van de verantwoordelijkheid geeft een bepaalde salariswaarde. Maar ik denk in de politiek, ik denk dat de motivatie moet niet het geld zijn, maar moet de drijfveer zijn om je gemeente of je provincie vooruit te helpen.
0: Okay, dus dat is wel een belangrijke toevoeging die je erbij wil maken, inderdaad. Ja. Die drijfveer moet wel juist zijn.
2: Als de verschillen heel groot zijn, denk ik van ja, tuurlijk, je moet je altijd recht trekken. Maar niet omdat ze bijvoorbeeld in Sluis iets meer krijgen en in Borselen niet.
1: Maar nou ben je wethouder, hè? En dan heb je te maken met budgetten van miljoenen. Hè? Ja. In een gemeente. Ja, ja, ja. Dus je bent eigenlijk gewoon directeur van je eigen bedrijfje op dat moment.
2: Klopt.
1: Dus je hebt te maken met hele grote budgetten. Dus heel veel verantwoordelijkheid. En hoe groter die budgetten of hoe meer die verantwoordelijkheid, hoe beter je betaald wordt. Vind ik helemaal niet. Alleen, je mag ook iets vragen van iemand. Dus je mag ook een prestatie vragen. En eigenlijk moet je dat op de een of andere manier ook kunnen meten. En ja. Als iemand niet functioneert, ja, moet die weg. En dan moet er een ander komen. Maar je kan alleen maar mensen krijgen op het moment dat je daar een redelijke tot een goede beloning tegenover zet.
0: Wat wel te meten valt is het aantal registraties. Hè, wat er al is gedaan voor een ontheffing om de Westerschelde-tunnel door te kunnen tijdens de tunnelsluiting begin volgend jaar. 411 organisaties en instellingen hebben dat de afgelopen week gedaan. En de organisaties en instellingen die hebben ook al 253 aanvragen ingediend voor ontheffingen voor bepaalde ritten. Is dat veel, denk je, Sharif?
2: Eigenlijk heb ik daar, weet ik niet of het veel is, maar ik vind wel heel goed dat het, zoals het nu lijkt, wordt het heel goed geregeld. Want ik kan me nog herinneren dat ze dat aangaven. We gaan 4 maanden dicht. En er was heel veel paniek. Iedereen moet de tunnel door. Iedereen moet naar zijn werk heen en weer. En dan was best wel van, oké, hoe gaan we dat oplossen? En als je ziet van, nou, je kan registreren. Zoals ik nu dan, zoals ik het nu dan zie, denk ik van, dat gaat wel goed komen. Dat is toch wel, op een goede manier gaat dat georganiseerd worden. En als ze dan zeggen, nou, er is genoeg plek voor iedereen om zich te registreren. Dan denk ik van, oké, dat is goed bezig. Dat mag ook wel een keer gezegd worden, zeg maar.
0: Een duimpje naar de provincie dan, ja. Namens jou. Bert, denk jij inderdaad dat dit goed geregeld is tot nu toe?
1: Nou, het is sowieso waardeloos dat het op deze manier moet. Maar goed, daar schijnt geen andere oplossing voor te zijn. Dus daar wil ik me dan bij neerleggen.
2: Ja.
1: Maar ik hoop maar dat bedrijven zich realiseren en mensen wat het gaat inhouden. Want ik vind namelijk het aantal registraties best weinig. Als je ziet wat voor diensten verkeren, dus of het nou de surveillanceautootjes die met alarmen van mijn bedrijf heen en weer rijden dagelijks tussen, of het zijn mensen die aan Zuid-Vlaanderen of aan deze kant dingen moeten doen aan diensten, dan vind ik 400 zoveel vind ik eigenlijk nog relatief weinig. Ik denk dat er op het laatste moment nog veel meer bij komen, dat mensen dan pas na gaan denken van, oh ja, dit houdt het voor ons wel in.
0: Dus we zijn ons nog helemaal niet bewust eigenlijk van wat er komen gaat.
1: Ik denk onvoldoende. Dat denk ik onvoldoende. En ik hoop dat niet, want het is waardeloos voor iedereen. Niemand wil dit. Maar ik denk dat er nog wat meer bij komt.
0: Dan gaat het dan heel chaotisch worden misschien nog, Sharif, richting het einde?
2: Ik denk het niet. Ik denk dat dat mee gaat vallen. Waarom? Omdat degene die daar, zeg maar, in die periode, hè, daar moeten zijn, mensen die bijvoorbeeld 5-6 dagen in de week werken daar, die registreren zich van tevoren. En mensen die weten van, oh, de tunnel is dicht, zeg maar de dagtoeristen voor de tunnel, die zullen niet meer door de tunnel gaan. Die zullen dat vermijden.
0: Maar toch voelt het ook nog ergens heel ver weg, hè? Want het is begin september, mid-januari gaat het dan gebeuren.
2: Ja, dat is sneller dan je denkt, hoor. Dat is,
0: nee, zeker.
2: Het is gewoon een, ja.
1: Ik denk dat mensen wakker moeten worden. Dat ze denken, ja, hoe
2: dat
1: gaan wij
2: kunnen.
1: En dat ze denken, nou, we hebben 1 of 2 ontheffingen en dan steekt een ander zijn vinger op. Oh nee, toch eentje extra. Of die nog extra. Want volgens mij gaat het per kenteken.
0: Ja.
1: Ja. En dus als je 12 verschillende autootjes hebt bij je bedrijf, heb je 12 ontheffingen. Dus goed, maar we ontkomen er niet aan. Maar dat gaat dan wel wat voet in de aarde hebben.
0: Waar we ook niet aan ontkomen is de Zeelandbrug. Die is sinds afgelopen dinsdag voor 6 weken afgesloten.
2: Ja.
0: De asfalt moet dan nog later worden vervangen. Over die volledige lengte van 5 kilometer. Nieuwe afsluiting dus in de toekomst. Dan kun je ergens begrijpen, Bert, dat die werkzaamheden nu worden opgesplitst?
1: Ja. Dat waarbij alles in één keer afsluiten, dan doen we de trein er ook gelijk bij.
0: Ja, nou ja, nee, maar je kunt ook zeggen, oké, we zijn nu al met die brug bezig voor een aantal weken. Oké, dan pakken we dat asfalt meteen aan. Dan is het 1 keer een zure appel waar je doorheen moet.
1: Dat lijkt mij als leek, lijkt me dat het meest logische. Ik weet niet wat voor reden ze daarvoor opgeven. Het was iets met een aanbesteding ook volgens mij. Wat vertraging is.
0: Ja.
1: En ik heb ook wel eens, ook als leek denk ik ook wel eens van, joh, volgens mij praten ze niet allemaal met elkaar. Hè? Want de trein is tegelijkertijd met dat en dat is tegelijkertijd met dat. Die diensten vinden het moeilijk om met elkaar te communiceren. Dus de logica zie ik daar niet van in. Maar er zullen ze over nagedacht hebben, ga ik vanuit. Maar ik zie de logica er niet van.
0: Ja. Maar moeten we ook niet ergens denken, de Zeelandbrug is inmiddels 60 jaar oud. Dat moeten we ons niet voorbereiden op steeds vaker en misschien ook langer onderhoud?
2: Dat zou goed kunnen. Want op een gegeven moment heeft natuurlijk de levensloop van een brug, die heeft ook een bepaald limiet. En het onderhoud wordt natuurlijk duurder. En dat kan inderdaad vaker gebeuren. Maar dat ze het splitsen, aan de ene kant begrijp ik dat wel. Want het gaat om veel geld. En misschien kunnen ze het ook niet allebei tegelijk doen. En moet het dus eerst het ene gebeuren voordat ze het andere kunnen doen. Mm-hmm. En dat betekent dat ze dus in plaats van 6 weken... dan verdubbel je die periode. En denken ze van, oké, we gaan het gewoon, we splitsen het. Dan heb je, mensen hebben dan maar 6 weken er last van. En dan is het brood nodig is gedaan. En dan kunnen we een jaar later, bij wijze van spreken, kunnen we het volgende project doen.
0: Toch wordt het wel ergens pijnlijk duidelijk deze periode, hoe kwetsbaar de bereikbaarheid in Zeeland is,
1: dat,
0: Bert?
1: En aan de ene kant heeft het ook veel voordelen.
0: Want?
1: We zitten enigszins geïsoleerd. En dat heeft in sommige gevallen heeft het voordelen. En in sommige gevallen heeft het nadelen. De laatste tijd is wel heel erg gespitst op de nadelen. We hebben het over de treinen, we hebben het over de tunnel, we hebben het over de brug. Dus dan is de isolatie wat minder leuk. Aan de andere kant denk ik dat wij als trotse Zeeuw met z'n allen het wel prima vinden. Dat we een beetje daar in het hoekje zitten waar niet al te veel gedoe is. En in ieder geval, dus dat heeft ook nadelen. In dit geval. Maar ik vind het ook wel eens voordelen hebben.
2: Ja, dat sluit ik me wel bij aan, hoor.
0: Richting het weekend, plannen?
1: Ik ga mijn vaste rondje weer doen. Vanmiddag om 5 uur is het inchecken. En dan gaan de oude mannen bij elkaar zitten. En dan gaan we het onder andere over dit gaan we het er weer eens over hebben. Onder het genot van een flesje bier.
0: Heel goed.
1: En s'avonds om 9:30 om een uur met een scheve tred naar huis.
0: Doe voorzichtig. Sherif, jij?
2: Werken. Ja. Het seizoen is een beetje klaar, maar het is nog steeds druk. Dus
0: het weekend wordt de zon en
2: lekker weer. Je ziet het niet. Er is veel wind, maar de temperatuur is nog best wel aangenaam.
0: Daarom. Het weekend wordt beter.
2: Ja. Dus,
0: nou, geniet ervan en dank voor jullie komst. Sherif en Bert, fijn weekend. En bedankt.

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
2: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.

0: was het bij een ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
7: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
8: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
9: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosteun is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosteun. It's not a car, it's a BYD.
8: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
9: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
1: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den

Nick Kershaw, hij had een handjevol hits in de jaren 80 en hij begon zijn muzikale carrière in een coverband van alleen maar liedjes van Deep Purple, dus een beetje de heavy metal kant op. Omroep Zeeland, de muziekmiddag, fijn dat je luistert. We gaan er 3 gezellige uurtjes van maken met straks Dean Lewis, maar eerst Ilse de Lange.

Dean Lewis, de man die gitaar leerde spelen op liedjes van Oasis. Hij komt uit Australië en vorig jaar stond hij nog op Pinkpop. Misschien was je daar wel bij. Trust Me Mate hoorde je. Material Lover, hier is Sienna Spyro. Op vrijdagmiddag, radio kan een tandje harder.

Rod Stewart, hij heeft een stand en nu gaat het allemaal weer wat beter, begreep ik. Tonight's the Night, een mooie classic uit de 70s. Vroeger had ik een paar platen van Rod Stewart en vooral dit liedje heb ik echt heel veel gedraaid, weet ik nog wel. En misschien heb jij daar ook nog wel van dat soort jeugdherinneringen bij. We gaan eens even luisteren naar een fragmentje. Ja, en de vraag is eigenlijk, herken jij deze hit? Zou je daar de titel en artiest aan kunnen koppelen? Voor het antwoord moet je blijven luisteren naar Omroep Zeeland, want voor tweeën ga ik vertellen om welke plaat het gaat, welke artiest.

0: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
3: Psst, de film gaat beginnen. Oh,
2: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland in

0: Vakbond FNV heeft havenmedewerkers opgeroepen vandaag het werk neer te leggen. Tot 7:00 vanavond wordt leden opgeroepen geen schepen te behandelen, wat betekent dat laden, lossen, aanmeren, slepen en het controleren van ladingen flinke vertraging kan oplopen. Met de staking eist FNV dat de bezuiniging op de sociale zekerheid die het kabinet wil doorvoeren van tafel gaat. Behalve in de Zeeuwse havens wordt er ook gestaakt in de Rotterdamse en Amsterdamse havens. Een 29-jarige man uit Halsteren heeft een celstraf van 24 maanden gekregen, waarvan 6 voorwaardelijk, voor de verkrachting en aanranding van een vriendin in Scharendijken. De man en slachtoffer waren vaker intiem en zo ook tijdens een bezoek aan Concert at Sea in 2024. Alleen was de seks dat weekend tegen de zin van de vrouw, maar dat werd genegeerd door de man, waardoor er nu een straf aan hem is opgelegd door de rechtbank in Middelburg. En de 5 regenboogflats in de wijk Pauwenburg in Vlissingen worden de komende jaren grondig gerenoveerd. De eerste voorbereidende werkzaamheden starten maandag en begin volgend jaar start de echte renovatie. Per flat is ongeveer 1 jaar nodig. Tijdens de renovatie kunnen de bewoners niet in hun eigen woning blijven. Zij verhuizen tijdelijk naar een ander appartement in een van de andere flats. Het weer in Zeeland, het is onstuimig met af en toe wat regen. De stevige wind neemt de komende uren wel in kracht af. Later vanmiddag nog kans op wat zon bij maximaal 18 graden. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 1:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook online terug te vinden in onze app of via omroepzeeland.nl. En dan gaan we nog even naar de weg. De ANWB verkeersinformatie bij Omroep Zeeland. De A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom staat een file van 5 kilometer. Daar ben je een kleine 10 minuten langer onderweg. En de N57, daar ben je 5 minuten langer onderweg. Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis-Oudenhoorn.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

De drie mannen van Genesis sloten zich in de jaren 90 op in een boerderij die was verbouwd tot een studio. En in die tijd hebben ze het hele album Weekend Dance geschreven en ook opgenomen. Daarop stond deze toch wel klassieke Phil Collins compositie Hold On My Heart. Het fragmentje van de plaat die ik nog steeds niet heb gedraaid. Titel en artiest, daar zijn we naar op zoek. En straks

Dat vond ik toch wel een moeilijke hoor, dat bericht dat Bonnie Tyler was overleden. It's a Heartache staat op de LP Lost in France. En ook die had ik vroeger in de kast staan. Misschien nog steeds wel ergens in de Man Cave. Ja, zij is toch veel te jong overleden helaas. Ja, welke plaat is dit? Was mijn vraag aan jou. Misschien weet je het inmiddels wel. Het gaat om I Wanna Know What Love Is. Foreigner. Een van de allermooiste platen uit de jaren 80 vind ik.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
0: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: Allianz Direct. Nu bij Dirk. Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk. $12,99.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
15: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klaren of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
16: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
17: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
20: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
21: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
25: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

It Love van de band Poco. En die is ontstaan uit de overblijfselen van een andere band, Buffalo Springfield. For What's It Worth, daar zou je nog van kunnen kennen. Het is vrijdagmiddag, gezellig dat je luistert. En straks eens even kijken wat er zoal gebeurde in het verleden op deze datum in de muziekwereld.

Muziek van Hollandse bodem. Agda en de Munnik, niet of nooit geweest. Het is 4 september. En op deze datum werd het liedje Street Fighting Man van de Rolling Stones in Chicago en een aantal andere Amerikaanse steden verboden om te draaien. En dat was in 1968, want de lokale autoriteiten waren bang dat het nummer in de periode van grote maatschappelijke en politieke onrust tot rellen zou leiden. De Rolling Stones die hadden juist een tijdsbeeld willen vangen met de Street Fighting Man. En op deze datum in 1971 stapte saxofonist Clarence Clemons tijdens een optreden in Asbury Park voor het eerst op het podium bij Bruce Springsteen. En dat was het begin van een hele, hele lange samenwerking tussen Springsteen en de E Street Band, waarin Clemons natuurlijk ook zat.

Love Me Like You Do, Ellie Goulding. Ik laat het rad weer bepalen uit welk jaar ik de volgende plaat ga draaien. Dus ik ga draaien letterlijk aan het rad. Ja. Even kijken. Oh, dat is een mooi popjaar. 1984. Eens even kijken wat er toen allemaal gebeurde in 1984. Het was natuurlijk het hoogtepunt of dieptepunt van de Koude Oorlog. Het is maar hoe je ernaar kijkt. De Olympische Zomerspelen in Los Angeles. Van 28 juli tot 12 augustus. En op de radio hoorde je liedjes als I Just Called to Say I Love You van Stevie Wonder. Pat Benatar, Love is a Battlefield. En ook nog Careless Whisper van George Michael. En in het voorjaar van 1984 stond dit ook heel hoog bij ons in de Nederlandse hitlijsten. Madonna, Holiday.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van 2:30. Ik ben Martijn van der Werf. Provinciale staten zijn akkoord gegaan met de 22 miljoen euro die nodig is voor de verkeersmaatregelen tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel. In eerste instantie dacht de provincie voldoende te hebben aan 11 miljoen. Alle statenfracties stemden in met de verdubbeling.

0: Amsterdamse havens. Een 29-jarige man uit Halsteren heeft een celstraf van 24 maanden gekregen, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij heeft een vriendin van hem verkracht en aangerand in Schaarendijken. De man en het slachtoffer waren vaker intiem en zo ook tijdens een bezoek aan Concert at Sea in 2024. Alleen was de seks dat weekend tegen de zin van de vrouw. Maar dat werd genegeerd door de man, waardoor er nu een straf aan hem is opgelegd door de rechtbank in Middelburg. En podium- en filmtheater Het Beest in Goes is na een verbouwing van 4 maanden vanaf dit weekend weer helemaal open. Het monumentale pand is eigendom van de gemeente Goes en die wil de eigen panden verduurzamen. Het gebouw heeft daarom nieuwe isolatie en zonnepanelen gekregen en is van het gas af. De heropening wordt gevierd met Het Beest Brult, een gratis festival met live muziek en een vinylmarkt. Dan nog het weer in Zeeland. Het is onstuimig met af en toe regen. De stevige wind neemt in de komende uren wel in kracht af. Later vanmiddag nog kans op wat zon bij maximaal 18 graden. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 14:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard ook online bij ons terug te vinden. Dat is in de app of via omroepzeeland.nl. En dan gaan we nog even naar de weg. ANWB Verkeersinformatie hier bij Omroep Zeeland. We beginnen op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Daar ben je een kwartiertje langer onderweg. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom staat een file van 5 kilometer. Dan de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebrod en Breda-West een file van 7 kilometer. Ook daar 5 minuten langer onderweg. En dat is dezelfde vertraging de andere kant op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en de afrit Wouwseplantage. En dan tot slot de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg en Noord en Sirooskerk op Walcheren. File van 4 kilometer. Ook daar ben je een kleine 10 minuten langer onderweg. En ook een kleine 10 minuten langer onderweg ben je op dezelfde N57 Rotterdam richting Middelburg. Dus de aansluiting met de A15 in de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag. Met Elias

Na. Als je niet uitkijkt, zit dat voor de rest van de dag in je hoofd, deze plaat. The Look van Roxette en ook nog Abel. Ik zie de velden onderweg bij Omroep Zeeland, in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Daar luister je naar. Oh.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

How Do I Feel? Dat gaat over zelfreflectie. Eens even naar jezelf kijken of een momentje voor jezelf creëren. Dan gaat het leven altijd wat beter. How Do I Feel van Rondé gaat daarover. Ja, van de week vertelde ik al dat Mr. Know-it-all mij af en toe wel moet denken. Eigenlijk heel vaak aan dat liedje van Stevie Wonder uit het begin van de jaren 70. Dezelfde titel, bijna dezelfde titel, maar wel andere liedjes zijn het. Hier is Teddy Swims met zijn grote hit die hij dit jaar heeft uitgebracht.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
0: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageerden geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
13: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
15: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
16: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
17: Gelukt. Heb je hem al betaald?
16: Wat bedoel je?
17: Mijn betaalverzoek.
16: Zo, dat doe je snel.
17: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
21: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
22: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
23: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
24: Nee, Attens met ds.nl.
26: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias D.

0: De Beatles, heerlijk nog steeds. Al die jaren, dit blijft gewoon goed. Dit horen we over 80 jaar nog steeds en nog wel verder ook. We can work it out. Ben je vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd. We gaan even zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: En die dag deel je met Beyoncé. De zangeres wordt vandaag 45 jaar.
2: Muziek uit Zeeland.
0: En dat is een zomers liedje van The Outback uit 2014. Dat is de band van Olof Sinke uit Domburg. Good

Life is a rollercoaster van Ronan Keating, het geluid van Zeeland, Omroep Zeeland. En het is nog steeds zomer, hè, officieel. Dus dat moeten we gewoon vasthouden. En laten we eens even teruggaan naar de zomer van 1985. Toen hoorde je heel veel splitsing op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van 3:30. Ik ben Martijn van der Werf. Een 61-jarige man uit Middelburg is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het misbruiken van zijn achternichtje. Het meisje was tussen de 8 en 10 jaar oud toen het misbruik plaatsvond. De zaak was eerder geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, maar werd heropend nadat de dochter van de man alsnog besloot te getuigen. Daarop bekende de man ook zelf. De Zeelandbrug is nu ook afgesloten voor fietsers vanwege de harde wind. De provincie is bang dat door de wind bouwmaterialen los kunnen raken. De Zeelandbrug is sinds deze week voor 6 weken dicht voor autoverkeer in verband met de renovatie van het beweegbare deel van de brug. Fietsers, voetgangers en bronverkeer konden nog wel overheen, maar vandaag dus niet. Al het verkeer wordt nu omgeleid via de Oosterscheldekering. Een 29-jarige man uit Halsteren heeft een celstraf van 24 maanden gekregen, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij heeft een vriendin van hem verkracht en aangerand in Scharendijken. De man en het slachtoffer waren vaker intiem en zo ook tijdens een bezoek aan Concert at Sea in 2024. Alleen was de seks dat weekend tegen de zin van de vrouw. Maar dat werd genegeerd door de man.

0: voor meer nieuws en het weer kan je terecht in onze app of via naar omroepzeeland.nl. En dan gaan we nog even naar de situatie op de weg. De ANWB Verkeersinformatie bij Omroep Zeeland. We beginnen op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom is het over 6 kilometer lengte aanschuiven. Vertraging is daar 20 minuten. De A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en de afrit Wouwse Plantage file van 3 kilometer. En een vertraging van een kleine 10 minuten. Een vertraging van een kleine 20 minuten op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen de afrit Ierseke en Capelle staat de file van 6 kilometer. Dan de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en Seroskerk op Walcheren file van 3 kilometer en ook een vertraging van een kleine 10 minuten. En die vertraging is hetzelfde als de vertraging op de N57 een stuk verderop. Rotterdam richting Middelburg. Dus de aansluiting met de A15 in de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn.
1: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias Den.

0: All Together Now, dat is een mooie universele boodschap van The Farm. En het is wel een hele tijd geleden dat je die hebt gehoord bij Omroep Zeeland. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Jij hebt het overzicht van de Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. Het is vrijdag. Heb jij nog een tip voor ons?
1: Morgen, zaterdag 5 september, is het Open Voedselbossendag. Op Noord-Beveland kun je een heerlijke wandeling met de ezel maken en gratis plukken. Start om 13:30 op Landgoed Rijkelt. Of kijk even op de website voedseldijkennoordbeveland.nl.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Taylor Swift song I Knew It, I Knew You uit de film Toy Story nummertje 5 komt dat. Ook op deze vrijdag weer, Zeeland komt thuis. Zometeen na 4 tot 7 uur vanavond en het eerste uurtje kun je meekijken in de studio. Gepresenteerd door Michiel, wat zit er straks in de uitzending?
1: Ja, het is een triest weekend, Elias, in Renesse, want er wordt afscheid genomen van een plek waar veel mensen bijzondere herinneringen hebben gemaakt. Onder andere feestcafé De Zoom en ook de discotheek Pinkies. Ja, er is een verandering in het dorp gaande. Meer daarover en herinneringen ophalen doen we zo meteen in Zeeland komt thuis. En de vrijdageditie van Zegt u het mij, je kunt over alles bellen. Wat is je deze week opgevallen in het nieuws? Waar hebben we het nog niet over gehad? Uiteraard ben je welkom om 17:30 te bellen. 0118-499-999. Dat en meer zo meteen in Zeeland komt thuis.
0: Oké, hou de radio dus aan.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, het is 4 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de volgende wegen in en rondom Zeeland. Beginnend op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen voor Capelle. Een file van 9 kilometer, daar bijna 35 minuten vertraging. De N289 sta je ook stil van Putten naar Goes voor Goes 3 kilometer. Daar bijna een kwartier op dit moment. De A4 van Rotterdam naar Antwerpen voor Bergen op Zoom 4 kilometer, daar een kwartier. En ook sta je stil op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk. Een file van 13 kilometer. Je vertraging is daar bijna 20 minuten op dit moment.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt.
7: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
8: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
13: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
15: Omroep Zeeland.
4: Nou, voetbalseizoen dat is gestart. Morgen start ook het korfbalseizoen met meteen een unieke derby op het programma. Blikken zo meteen vooruit in Zeeland komt thuis. Verder vandaag. Er wordt afscheid genomen in Renesse van het feestcafé in de discotheek. Want de plaats is getransformeerd tot een familiebadplaats. Herinneringen halen we zo meteen op uit die goede oude tijd. En we reizen af naar Australië. Want hoeveel walvissen heeft onze ziel in het buitenland, zolang je de kosten inmiddels al geteld? Hoor het zometeen in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert. 4:05. We blikken terug en ook vooruit allemaal op het nieuws van vandaag. En muziek hoor je nu van Ella Langley.

0: Langley in Choosing Texas hier bij Omroep Zeeland. Ja, morgen dan begint de veldkorfbalcompetitie. Dat het goed gaat met de korfbalsport in Zeeland, dat laat het Middelburgse Zwift en het Soelburgse Forte zien. Beide clubs die komen uit in de ereklasse. En het is daarmee voor het eerst dat twee Zeeuwse clubs tegelijkertijd op het hoogste niveau spelen. Bijzonder is dan ook nog eens dat ze elkaar meteen in de eerste competitieronde treffen. Voorafgaand aan deze derby zocht de sportverslaggever Roland van Vliet de trainer van Zwift en Fortis op.
1: Zwift heeft de oefencampagne erop zitten en oogt klaar voor de start van de competitie. Trainer Philip Dok ziet een gretige groep op de training die nog veel vertrouwen heeft overgehouden aan het vorige seizoen. Toen debuteerde de Middelburgse ploeg op het hoogste niveau en zorgde meteen voor lijfsbehoud.
2: Ja, dat was een mooie prestatie. En eigenlijk willen we dit seizoen ook proberen heel het seizoen ereklasse te spelen. Maar dan moet je derde worden. Of tweede. Dan kan je voor de titel gaan spelen na de zaal. Maar we willen gewoon competitief zijn weer. Die wedstrijden tegen Fortis, die hebben extra pigment. Maar dat zijn gewoon leuke wedstrijden. En dan heb je met HKC en PKC. Dan kan je meten met echt goede teams. En dat is volgens mij voor Zwift alleen maar leuk. En ook voor ons.
3: Ja, je noemt het eigenlijk al, Fortis. Daar begin je ook gelijk de eerste ronde mee. Hoe speciaal is dat?
2: Ja, je hebt ze nu 4 keer op het seizoen.
3: Twee keer op het veld, 2 keer in de zaal?
2: Ja, klopt. Dat hoeft voor mij niet speciaal. Alleen ik denk dat het voor Zeeland gewoon echt goed is. Twee teams in de ereklasse. Laat ons hopen dat Top een groepje wint in de hoofdklasse. Dan komen zij er na zaal al zeker bij. Als er dan één van ons erin blijft, dan heb je toch steeds 2 teams in de ereklasse. En ik denk dat dat voor Zeeland gewoon echt heel leuk is.
3: Wat verwacht je van Fortis?
2: Ja, ik schat jullie heel hoog in. Ik denk dat ze iets dynamischer zullen gaan korfballen. En dan is het even aan ons om te kijken wat ze doen. En wat wij er tegen kunnen doen. Bij ons is het ook net iets anders. Dus dat wordt de eerste wedstrijd waarschijnlijk wel een beetje aftasten. En tegen de vierde keer elkaar terug door en door. Zo gaat het vaker. Maar ik kijk er wel naar uit om ons terug te meten met Fortis.
1: Fortis is nieuw op dit niveau. Na 2 kampioenschappen op rij mag de club het proberen in de ereklasse. En dat onder een nieuwe trainer, Jurie van der Broeken. En die is blij met zijn aanstelling.
4: Ja, zeker. Kind van de club. En daar mijn mooiste carrière gehad als speler. En bijna 20 jaar weg geweest. En het is mooi om daar weer terug te komen, maar nu als trainer.
3: Ja, het bijzondere is eigenlijk, je hebt daar op het hoogste niveau gespeeld. En nu gaan jullie terug op dat hoogste niveau, de ereklasse.
4: Ja, dat is inderdaad een mooie bijkomstigheid. En ik denk, heel toevallig, maar dat is zeker mooi. Ik denk, we kijken er allemaal naar uit. En ik denk voor de groep gewoon heel leuk om ook op dat niveau op het veld zo meteen ons te meten met PXC, HKC en dan de derby tegen Zwift.
3: Ja, daar begin je gelijk mee, hè?
4: Zeker, dat is gelijk een mooie derby. Maar dat is ook het mooiste wat er is, weet je. Dat zijn de leukste wedstrijden, we kennen elkaar door en door.
3: Het is wel gelijk erop of eronder misschien, want het zou zomaar eens kunnen zijn dat de degradatie tussen jullie en Zwift gaat.
4: Ja, ik denk dat dat niet onlogisch is. Hè. PXC denk ik dat wel nummer 1 gaat worden. Zwift heeft dat overigens vorig jaar tegen HKC eigenlijk best goed gedaan. Hè. Dus we gaan het
3: maar zien. Maar is de verwachte nummer 2 HKC?
4: Maar is zeker de verwachte nummer 2, daar kan ik mee vinden. Dus ja, de derby Zwift-Fortis zal inderdaad wel bepalend kunnen zijn voor plekje nummer 3.
3: Ja, dus is het eigenlijk gelijk erop of eronder?
4: Ja, ben ik het niet helemaal mee eens. We proberen ook wel verder in het seizoen te kijken. De allereerste wedstrijd van het seizoen. We zijn amper 3 weken bezig. Ja, de spelers zijn gewoon nog niet 100% fit. En dan is het wel lastig dat je gelijk zo'n derby hebt. Maar ja, we moeten verder kijken dan alleen het veld. En voor ons ligt de piek ook wel in de zaal.
0: Die derby is morgenmiddag in Middelburg. Start om 4:30.

0: ABBA en Take a Chance on Me. Het is 4:15 geweest. Voor het weer gaan we naar Stefan van der Gijs. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Stormachtig toch wel, hè, deze middag?
1: Ja, het was eventjes stormachtig aan het begin van de middag. We kregen te maken met de passage van een koufront. Dat ging gepaard met een stormachtige wind, een windkracht 8 aan zee. En er is ook een zware windstoot gemeten van zo'n 87 kilometer per uur. Dus het ging eventjes wel flink tekeer. En ja, achter dat koufront, nou, de naam zegt het eigenlijk al, is koude lucht uitgestroomd over Zeeland. De temperatuur ging vanochtend van 22 graden naar zo'n 18 graden vanmiddag. Een graadje of 4 verschil, je merkt het toch wel buiten. En vanavond en vannacht blijft het ook droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden. Ja, en het weekend is eigenlijk dan toch wel weer heel erg aardig. Morgen, periode met zon, overal droog. Het blijft lekker droog. Temperatuur, ja, die komt uit rond de 20 of 21 graden. Er staat een matige tot soms krachtige westenwind. Dus die is nog wel vrij stevig aanwezig. Nou, zondag gaat de wind duidelijk in kracht afnemen. En die gaat dan draaien naar het zuidoosten. En ook in deze tijd van het jaar levert dat nog warme temperaturen op. Hoge temperaturen, moet ik eigenlijk zeggen. De temperatuur gaat oplopen naar zo'n 24 graden. Echt een beetje nazomerzondag. Ook maandag een mooie nazomerse dag. En misschien dat we dan zelfs wel stijgen naar zo'n zomerse 25 graden. Nou, geniet er even van, zondag en de maandag. Want daarna is het voorbij. Vanaf dinsdag en woensdag hebben we weer te maken met regen, wind en ook lagere temperaturen.
0: Oké, dankjewel Stefan van der Gijzen. Op de weg zijn er vertragingen gemeld. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen voor Capelle. Een file van 10 kilometer. Daar een half uur vertraging. Ook op de A4 sta je stil van Rotterdam naar Antwerpen voor Bergen op Zoom. 4 kilometer, daar een kwartier optellen bij je reistijd. Ook zijn er nog meldingen op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Knoopend Ridderkerk 8 kilometer, zo'n 10 minuten daar. En de andere kant op, van Rotterdam naar Breda op diezelfde A16. Voor Dordrecht nog eens 7 kilometer, daar iets meer dan 5 minuten. Laatst in het overzicht is de A59, Knoopend Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Voor Ter Heide 2 kilometer, daar 10 minuten vertraging.

0: Uit Chimmenoordinatie Zam. 32 verdachten die deze week werden aangehouden na het geweld in Overasselt worden als groep verdacht. De groep bestaat onder meer uit Fransen, Nederlanders en Algerijnen. Samen worden zij verdacht van moord of doodslag op de 51-jarige beveiliger en van poging tot moord op twee politieagenten. Vertelt deze verslaggever.
1: Het is opvallend dat tegen de hele groep dezelfde verdenking is. Moord of doodslag. Natuurlijk heeft niet iedereen geschoten. Dat weet het OM ook wel. Maar het is nog te vroeg om te kijken wie nou de schutter was en wie precies welke rol had. Dus daarom geldt nu voor iedereen hetzelfde.
0: Hoor je op NPO Radio 1. Alle verdachten die worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast moeten blijven zitten. Twee van hen die zijn minderjarig. De anderen die zijn tussen de 18 en 32 jaar. En de Nederlandse reis-app Polarsteps die blijkt niet goed beveiligd. Ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Gegevens van miljoenen reizigers waren op een simpele manier in te zien. Deze journalist van Follow the Money vertelt wat ze konden zien.
2: Ja, we konden met geofencing een kaartje tekenen in een landkaart. En als iemand zich daarin bewoog, dan kregen wij een melding. Dus als iemand dan weer thuis kwam of juist wegging, wisten wij daar vanaf. En dat is heel handig als je iemand wil opvangen met een stuk taart die weer thuis komt. Maar als je even wil inbreken en je wil weten dat iemand weg is, kun je het daar bijvoorbeeld ook voor gebruiken.
0: Een Polarstap zegt hard aan het werk te zijn om die app beter te beveiligen. Nieuws dat opviel buiten onze provincie. Zometeen weer terug naar dat laatste Zeeuwse nieuws. Martijn van der Werf, die praat je zometeen bij. En we stappen in het vliegtuig. Vliegen even ruim 24 uur onderweg naar Australië. Zolang je de kosten onze ziel in het buitenland deelt haar verhaal zometeen.

0: suffer free. Raccoon, 2K Hit, zometeen naar Australië. Onze ziel in het buitenland deelt alles wat daar speelt. We halen herinneringen op aan de discotheek en al het uitgaansleven in Renesse. En Martijn van der Werf, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Al 5 geweest, het Zeeuwse nieuws krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedemiddag.
6: Michiel, goedemiddag. Een 61-jarige man uit Middelburg is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het misbruiken van zijn achternichtje. Het meisje was tussen de 8 en 10 jaar oud toen het misbruik plaatsvond. De zaak was eerder geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, maar werd heropend nadat de dochter van de man alsnog besloot te getuigen. Daarop bekende de man ook zelf. De Zeelandbrug is nu ook afgesloten voor fietsers vanwege de harde wind. De provincie is bang dat door de wind bouwmaterialen los kunnen raken. De Zeelandbrug is sinds deze week voor 6 weken dicht voor autoverkeer in verband met de renovatie van het beweegbare deel. Fietsers, voetgangers en bromverkeer konden er nog wel overheen, maar vandaag dus niet. Al het verkeer wordt nu omgeleid via de Oosterscheldekering. En busmaatschappij Connection gaat vanwege de afsluiting van de Zeelandbrug vanaf volgende week meer bussen inzetten tussen Schouwen-Duiveland en Goes. De afgelopen week waren de bussen te vol. Met meer bussen hoopt Connection de drukte te gaan verspreiden. Het bedrijf sluit niet uit hierna nog meer bussen in te gaan zetten. Tijdens de afsluiting van de Zeelandbrug rijden er geen directe bussen meer tussen Zierikzee en Goes. Reizigers moeten overstappen in Renesse. En podium en filmtheater Het Beest...

0: of via omroepzeeland.nl.
1: Dankjewel Martijn. Het is druk op de weg in en rondom Zeeland op de A58. Onder andere van Bergen op Zoom naar Vlissingen voor de afrit Capelle-Zuid. 4 kilometer, daar is je vertraging 5 minuten. De N57 van Middelburg richting de Brouwersdam voor Seroskerken 4 kilometer, daar 5 minuten. En diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn 5 kilometer, daar iets minder dan 10 minuten. En 289 van Putten naar Goes, daar sta je stil voor Goes. 4 kilometer, bijna een kwartier vertraging. Ook op de A4 sta je stil. Van Antwerpen naar Rotterdam voor Bergen op Zoom. 7 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En van Rotterdam naar Antwerpen op diezelfde A4 voor Bergen op Zoom. 5 kilometer, daar een kwartier optellen bij je reistijd. Laatst in dit overzicht is de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk een file van 15 kilometer. Daar bijna een half uur vertraging op dit moment.
2: Goedemiddag, Zeeland.

0: Max, samen met Andy Grammer en The Thing I Love. Het is 4:30 geweest. We reizen wekelijks af, heel erg ver down under. Naar een van onze zeeuwen in het buitenland. Solange de Koster vanuit Australië. Voor jou goeienacht.
1: Ja, hallo. Goeie ochtend voor jullie.
0: Ja, middag inmiddels alweer.
1: Middag.
0: Dat tijdsverschil is bij ons altijd eventjes rekenen, hè?
1: Ja, ik zal het even terugrekenen. Maar het is inderdaad middag voor jullie.
0: Nou, precies. Hey, het leven in Australië, we hadden het een paar weken terug, weet ik nog, over de walvissen. Want je had er eentje gespot, het seizoen is begonnen. Op hoeveel staat de teller inmiddels?
1: Ja, rond de 8. Ze zijn ondertussen op de terugweg, zeg maar. En nu zijn de baby's ook geboren. Dus dat is echt helemaal geweldig. Vandaag voor het eerst gezien, de moeders met baby.
0: Ja, want om dat traject even uit te leggen. Hè, want jij zegt ze zijn op de terugweg naar?
1: Terug naar, het zuiden van Australië. Ze trekken langs de oostkust. Dus naar het noorden, daar is het warmer. En nu trekken ze weer terug naar het zuiden, richting...

0: ja, de ging Zuidpool eigenlijk, die kant op.
1: Dat gaat best hard, want een paar weken terug had je er nog één gezien. Nu staat de teller op 8. Klinkt als een goed jaar, toch?
0: Ja, zeker. Ja, ze laten zich goed zien. Ze komen nu ook wat dichter nu ze de baby's hebben. Dus nu zie je ze ook wat makkelijker. Ja, nog wel steeds met de verrekijker of je moet een bootje hebben.
1: Ja.
0: Maar ja, het was echt leuk. Ze waren helemaal aan het staart aan het wuiven en deed nog een sprongetje. Dus ja.
1: Kijk,
0: prachtig om te zien.
1: Blije walvissen. Dan is wel bijzonder, want we hadden het al eventjes via de app over de afgelopen week. Jij staat daar walvissen te spotten in Australië. En wie staat er dan naast je?
0: Ja, alweer begon er een Nederlandse meisje tegen ons te spreken. Ze zei, god, zijn jullie Nederlands? Want ze hoorden mijn man tegen de hond in het Nederlands praten. Normaal spreken we eigenlijk altijd Engels als we buiten huis zijn. Maar ja, de hond verstaat nog niet zo heel erg goed Engels.
1: Nee.
0: Een paar woordjes. En ja, die was hier een half jaar geleden komen wonen. Dus we waren in gesprek met haar en alweer van achter ons... een oudere echtpaar. Goh, Nederlands. Ja, klopt. Ja, die waren op reis in Australië.
1: Je komt ze overal tegen, die Nederlanders.
0: Ja, niet zo heel vaak in Mackay. We hebben hier niet echt een hele grote Nederlandse community. Maar ja, zo zie je maar.
1: Ja, je ziet ze dan toch ook tijdens het walvispotten daar in Mackay. Ja. Bijzonder fazelunchje. Toch was ik ook benieuwd, hè, want jullie zijn er nu een tijdje in Australië. Ze hebben al eerder gezegd, ja, die liefde voor het land was er al wel eventjes. Als je daar dan woont, hè, een tijdje, in hoeverre hou je dan nog bij wat er in Nederland gebeurt en wat er in het nieuws speelt, onder andere hier?
0: Ja, niet zo heel erg veel. Het is toch wel echt aan de andere kant van de wereld. Mijn man houdt bijvoorbeeld nog wel het sporten, voetbal houdt hij altijd bij. Zo zie je dan nog wel eens iets van het nieuws natuurlijk voorbij komen. We horen het wel van familie wat er speelt. Ik zie wel eens iets zeg maar, van Omroep Zeeland op Facebook nog voorbij komen. Maar ja, echt niet dagelijks bijvoorbeeld.
1: Nee, precies. Dat verwatert dan toch een beetje, omdat je zo ver weg zit misschien.
0: Ja, en ook gewoon omdat het ook een andere tijdzone is. Ik bedoel, ja, als het hier avond is, dan begint daar nog maar de dag. Dan, ja, het is toch heel anders.
1: Ja, ik kan me ergens voorstellen. Maar het Australische nieuws, daar zit je dan wel helemaal in wat daar allemaal speelt.
0: Ja, dat zie je vaker op Facebook voorbij komen. Net als nu hoor je heel veel op het nieuws, net als op de radio, over in Nepal, die erge overstroming en die verschuivingen. Er zijn, ik geloof nog 38 Australiërs zijn er vermist. Zijn er toevallig vandaag twee gevonden.
1: Okay.
0: Nog in leven. Omdat het dan natuurlijk Australiërs zijn die daar nog vermist zijn, is dat gewoon heel veel op het nieuws hier nu.
1: Ja, precies. Nou ja, dat hou je allemaal in de gaten. Daar voor ons, net als de walvissen, de teller staat dus inmiddels op 8. Hou ons op de hoogte, zou ik zeggen. Onze ziel in het buitenland, Solange de Koster. Geniet van het weekend en tot volgende week.
0: Ja, dankjewel. Tot ziens.
2: Dit is Omroep Zeeland. Altijd

0: muziek van Tracy Ullman en Breakaway hier bij Omroep Zeeland. Zometeen om half zes, een nieuwe editie van Zegt u het maar. Wat hebben we deze week nog niet besproken? Nou, waar het wel onder andere over ging, was de zwemwaterkwaliteit. Want uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat geen van de onderzochte Nederlandse zwemwateren voldoet aan alle chemische normen. Onder meer PFAS en bestrijdingsmiddelen die worden op verschillende plekken in te hoge concentraties aangetroffen. Ook in Zeeuws water. Ja, stap jij nog zonder zorgen het water in? Nou, meneer Filius, inzicht u mij eerder deze week.
1: En de veerkrant, je weet misschien niet wat aan veerkrant is, maar dat is de rand van hoe hoog het water komt aan de zeekant.
0: Mm-hmm.
1: En dat die klappers allemaal weg ben, dat is het teken dat het water niet schoon is aan de buitenkant.
0: Oké.
1: Dus laat staan, als je aan de binnenkant, er zit ook veel rommel, maar het enige wat bij mij schoon moet wezen is het drinkwater. Maar zwemmen, dat doe je uit eigen wil, maar drinkwater, dat wordt ons geleverd.
0: Ja.
1: En dat moet schoon wezen. En dat moet goed wezen. Dat is bij mij belangrijker als het zwemwater.
0: Maar
1: iemand die water duikt, die duikt er vrijwillig. Hè?
0: Maar de generatie na u, zou je die mensen nog aanraden om te zwemmen? Of zegt u, doe maar beter niet?
1: Als je het nu hoort, dat ze zeggen dat het niet best is, dan moet je het niet doen.
0: Oké. Tip van meneer Filius, doe dan maar niet als ze het zo zeggen. Maar goed, wat hebben we over het hoofd gezien van over deze week? Wat hebben we nog niet besproken? En je zegt het maar, om 5:30 kun je bellen. Nieuwe editie, zometeen. Maar nu bij Omroep Zeeland, muziek van Amy Winehouse. Dit is Back to Black.

0: Amy Winehouse en Back to Black. Renesse neemt morgenavond afscheid van een plek waar veel mensen uit Zeeland, maar ook daarbuiten, bijzondere herinneringen aan hebben. Feestcafé De Zoom en de naastgelegen discotheek Pinkies. Ja, de sluiting van die uitgaansplekken is tekenend voor de verandering van het dorp dat ooit internationaal bekend stond als feestbestemming. Verslaggever Lonneke de Klerk blikte terug met een aantal vaste bezoekers die er jarenlang kind aan huis waren.
1: Het is eind jaren 90 als Johan van den Hoek uit Zierikzee voor het eerst gaat stappen in Renesse.
2: Ja, toen was Renesse helemaal de place to be natuurlijk. Vooral De Zoom, Pinkies en het Roefke. Dat was allemaal van dezelfde eigenaar toen nog, Wim Veerhoek. Renesse was toen natuurlijk echt het Salau en Joret van Nederland ook een beetje, zeg maar. Echt iedereen kwam daar.
1: Pinkies is een van de vele discotheken in het dorp. En ook in Feestcafé De Zoom, dat er Paul naast zit, wordt in de zomer dagelijks tot in de late uurtjes gefeest. Hoewel dat niet altijd het geval was in De Zoom.
3: Vroeger fungeerde het eigenlijk als eetcafé. We hadden een kleine keuken met alleen het terras. En was er eigenlijk binnen was helemaal niks.
1: Dat vertelt Carlo Paardenkoper, die als jong ventje een baantje krijgt bij De Zoom.
3: Dat was echt bruin café ingericht. Hè? Dus boerengroen met donkerbruin, van die bruine barkrukjes. En uiteindelijk, toen kreeg ik dus met nog twee toentertijd collega's / vrienden, kreeg ik het idee. Ik zeg, joh, weet je wat je moet doen? Moet hier gewoon een feesttempel van maken, joh. Dat is superleuk. En toentertijd was de eigenaar, die was op vakantie. En toen hadden we dus, dat was denk ik ergens in maart of zo, van joh, Wim Veerhoek was dat toentertijd. We hebben een leuk idee, we willen De Zoom een beetje schilderen. En toen stuurde hij dus een berichtje terug, of hij belde. Hij zei, ja, begin dan maar een beetje met de muren, maar doe maar rustig aan. Als het dan terugkomt, dan kijken we wel even. Nou ja, dus wij natuurlijk begonnen. Ja, toen kwam hij terug van vakantie. Toen stond onze tent in de grond verder.
1: En niet veel later opent Feestcafé De Zoom de deuren. Ook William van der Werf struikelt er binnen en sluit de plek in zijn hart.
4: Je plakte eigenlijk altijd wel een beetje aan de grond. Van de bierresten van de voorgaande dagen. Maar dat had ook sfeer. Het kwam gewoon heel feestelijk, heel nostalgisch eigenlijk over.
1: Jarenlang geeft hij zijn salaris uit in het feestcafé samen met zijn vriendengroep.
4: Wij stonden eigenlijk altijd bij de achterste bar in de hoek. Dat was ons stuk voor de DJ-boot. Als daar andere mensen stonden, die werd dan ook vriendelijk verzocht om toch liever even ergens anders te gaan staan. Want wij kwamen er weer met onze groep aan. En begin 2000 hebben we dan met een paar vrienden, zoals dat dan gaat, op zijn zolderkamertje het Supus opgericht. Dat was gewoon online een forum. Een vriend van mij maakte dan altijd de foto's. Die was een van de eerste met zo'n digitale camera. We maakten foto's van iedere bezoeker. En die konden dan later hun foto's weer terugzien op dat forum. Ja, en dat werd groter en groter. Dus iedereen wist op den duur wie wij waren.
1: Ondertussen denkt Johan terug aan de feestjes een deurtje verder bij Pinkies.
2: Ik heb er zelf ook als DJ gedraaid. Ja, ik kan er wel een boek over schrijven eigenlijk, denk ik. Ik draaide er altijd samen met DJ Troen. DJ Troen was eigenlijk een beetje de DJ van Pinkies. Ja, wij hebben met z'n tweeën, toen ik daarbij kwam, we hebben zoveel gekke dingen gezien en gedaan. En ik weet nog heel goed, er was ook een bovenverdieping. En er zat een trapje los altijd. En bijna niemand wist dat. En zeker de nieuwelingen niet natuurlijk. Dus als je die trap naar boven liep, dan ging je altijd gigantisch op je plaat. Vrijdag is het altijd wisseldag met toeristen. En dan kwamen al die nieuwe toeristen kwamen dan aan. En dan zag je ze allemaal zo naar beneden vallen.
1: Maar het meest bijzondere van alles is toch wel de Renesse Tour tijdens het Pinksterweekend. Waarbij het hele dorp jaarlijks volstroomt met duizenden feestende Zeeuwen en toeristen.
3: We begonnen met draaien op een steiger. We hadden een rolsteigertje gehuurd bij de bouwmarkt. Hup, DJ setje erop, op het terras gezet. Nou, dat was de eerste Pinksteren. Ja, en uiteindelijk is dat best wel uitgegroeid natuurlijk. Nou ja, Google het, YouTube het.
4: Dat zo'n heel dorp gewoon vol stond. Overal tentjes, muziek. Het was zo groot, zo meeslepend. En je was vrienden met iedereen.
3: Ik kan je nog echt, wij kunnen nog 3 uur bellen als je wil. Ja.
1: Genoeg herinneringen nog om op te halen. Maar wie nog 1 keer in het echt wil genieten van Pinkies en De Zoom, kan morgen naar het allerlaatste ouderwetse feestje voordat de deuren definitief sluiten.
0: Zal maar in Renesse. En maandag dan hoor je de eigenaar van Pinkies en De Zoom, Jeroen Gielen, in de uitzending over hoe hij die laatste periode heeft beleefd.

0: Smith & Stay If You Wanna Dance. Toch best wel wat regen gevallen de afgelopen dagen. Maar hoe droog is het nog in Zeeland? Ja, en Kamerleden die bezochten vandaag de Paulinapolder. Een van de plekken die ze op het oog hebben voor nieuwe kerncentrales. Meer over dat bezoek en ook ander nieuws van vandaag. Je hoort het zo meteen na 5 uur hier in Zeeland. Kom thuis. Omroep Zeeland.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is 5 uur geweest, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de volgende wegen in en rondom Zeeland. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen voor Hijkenzand 7 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En 57 van Middelburg naar de Brouwersdam voor Sirooskerke Schouwen. Of Walcheren is dat 3 kilometer, daar 6 minuten. En de N57 Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluizen Oudehoorn 4 kilometer, daar 6 minuten. De A4 dan nog van Rotterdam naar Antwerpen voor Knoop het Zoomland 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En de laatste in dit overzicht, dat is de A16 van Breda naar Rotterdam voor Knoop het Ridderkerk, een file van 10 kilometer. Je vertraging is daar bijna een kwartier.
14: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
15: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
16: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klaren of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
18: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
22: Wow!
21: Is binnen 3 minuten geregeld.
22: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
21: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
25: Omroep Zeeland.
0: Hoewel het weer er toch heel anders uitziet dan de afgelopen droge periode, toch is het neerslagtekort niet snel verdwenen. Meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis. Waar komen de nieuwe kerncentrales? Na hoog bezoek in de Paulinapolder vandaag verschillen de Tweede Kamerleden. Die willen wel zien waar die polder dan is en ook het verhaal horen van de bewoners. En met frisse tegenzin komen er extra miljoenen vrij om het verkeer in goede banen te leiden tijdens de sluiting van de Westerschelde-tunnel. Dat en ander nieuws hoor je zo in Zeeland komt thuis, 6 minuten over 5. Goed dat je luistert. En wie naar buiten kijkt, die zal denken dat het voorbij is met de droogte. Toch kan het nog weken of zelfs maanden duren voor het grote neerslagtekort van dit jaar is ingelopen in Zeeland. Het waterschap houdt de komende tijd het waterniveau in de sloten hoger, zodat het langer de tijd heeft om opgenomen te worden in de bodem. Ik praat over met waterschapsbestuurder Wim van Gorsel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want hoe hoog is op dit moment dat neerslagtekort in Zeeland?
1: Op dit moment zitten we nog steeds tussen de 330 en de 400 mm neerslagtekort in Zeeland. En dan is het in het westen van de provincie hoger dan in het oosten van de provincie.
0: En als we dat gaan vergelijken met andere provincies in het land, hoe doet Zeeland het dan?
1: Dan zitten we echt aan de top. Want in de rest van het land zit je, ja, moet je rekenen tussen de 180 en de 230 mm neerslagtekort. Als je bijvoorbeeld kijkt in Oost-Groningen, ja, dan zitten ze echt... Bijna normaal zou je zeggen, maar dat is echt een heel groot verschil ten opzichte van waar wij zitten. Maar ook in Texel en in Limburg, daar hebben we ook een behoorlijk neerslagtekort.
0: Als we dan gaan kijken naar andere jaren, meneer Van Gorsel, hoe droog is dit jaar dan?
1: Ja, dan zitten we toch in de top drie zolang dat er gemeten wordt. We hebben 1976 en 2025, dat waren ook heel erg droge jaren. En 2026, die gaat daar ook in mee.
0: Ja, nu zei ik net al aan het begin van dit gesprek, het kan weken tot maanden duren voordat we weer boven die droogte zijn gekomen?
1: Klopt. Het heeft weliswaar wat geregend. Dus we zitten nu, als je in de grafiek kijkt, is er wel een kleine kromming naar beneden. Maar we zitten toch altijd nog boven het gemiddelde van de vijf droogste jaren. Hm. En de hoeveelheid, als je echt ook in de grond kijkt, dan is het, als je er wat dieper in gaat, dan is het gewoon nog droog in de bodem. Dus het heeft wel geregend, maar het mag echt niet. We hebben echt de problemen nog niet opgelost.
0: Nee, dus ondanks dat we misschien naar buiten kijken en denken, het is wat somber, het mag eigenlijk geen naam hebben.
1: Nee, dus we houden het water vast en dat moet echt nog heel lang duren. En het neerslagtekort, we zijn dit jaar natuurlijk ook begonnen met een neerslagtekort, want vorig jaar was het natuurlijk ook best wel een behoorlijk droog jaar. En aan het einde van vorig jaar zaten we nog steeds op een neerslagtekort van rond de 200 mm. En in de telling beginnen we dan op 1 januari op nul. Maar eigenlijk moet je natuurlijk nog rekening houden met het neerslagtekort van vorig jaar. En als je dat er nou nog eens bij optelt, dan is het natuurlijk helemaal extreem.
0: Maar als we nu dat neerslagtekort niet kunnen inlopen, ik wil geen negatief scenario schetsen, maar stel dat gaat niet lukken, wat betekent dat dan voor volgend jaar?
1: Ja, het wordt natuurlijk toch steeds lastiger om te zorgen dat je, goed en zuinig bent met het grondwater in de bodem. En we hebben vorige week de grondwaterkansenkaart hebben geïntroduceerd. Waarin we dus ook de mensen in de provincie, de gebruikers, de agrariërs, maar ook gemeenten wijzen op hoe dat je beter om kunt gaan met zoetwaterbeschikbaarheid in de bodem. Door andere drainage of infiltreren. En we zullen toch in de toekomst steeds beter om moeten gaan met het vasthouden en het infiltreren van het water. We hebben alleen maar neerslag in Zeeland. We zijn omringd door zout water. Dus het water wat we krijgen en wat er valt, en dat valt er op jaarbasis gelukkig genoeg. Er valt ongeveer een 750 mm water, maar het valt gewoon op de verkeerde momenten.
0: Toch, kijkend naar de komende tijd, over die neerslag die kan vallen de komende maanden. De wind en zee, dat zijn belangrijke en bepalende factoren, hè?
1: Nou ja, als het misschien wel gelezen van de week, maar de KNMI verwacht natuurlijk een natte oktober, een natte november. Mm-hmm. Nu is dat wel een beetje in de toekomst kijken. En als je soms het weerbericht volgt, dan is het soms lastig om het een week van tevoren te voorspellen wat er gaat gebeuren. Dus ja, je moet er toch altijd een beetje met enige nuance naar kijken. Maar het is wel zo, doordat de Noordzee warm is, is er wel een grotere kans op dat je daardoor ook meer neerslag krijgt in het najaar. Maar we zijn natuurlijk ook afhankelijk van de windrichting. Hebben we oostenwind, ja, dan zullen we daar weinig van merken. Hebben we een westenwind, dan zul je daar weer veel meer van werken.
0: Nou, we gaan het merken de komende maanden. Houdt u in de gaten, doen wij uiteraard ook. Waterschapsbestuurder Wim van Gorsel, dank voor dit moment.
1: Oké, prima. Dankjewel.
0: Ja, daar waren ze dan, de Tweede Kamerleden, die straks gaan beslissen waar de kerncentrales komen. Ze stonden in de Paulinapolder in Terneuzen vandaag. Weliswaar voor 10 minuten, maar toch. Ze hebben kennis genomen van het gebied en daarna gingen ze in gesprek met bewoners. Ook maar voor 10 minuten, maar toch, ze hebben geluisterd. Verslaggever Ariane Lafort die sprak zowel de bewoners van de polder als de Kamerleden achteraf. En vooral die Kamerleden legden ze het vuur aan de schenen.
2: Daniel van den Berg van de Tweede Kamerfractie van Ja 21. Wat heeft u hier nou van opgestoken vandaag?
3: Ja, dat het kabinet uitblinkt in het niet maken van keuzes. Dat zag je met de begroting, maar ook met kernenergie. Juist omdat ze wind en zon en kernenergie tegelijkertijd willen. komen dus op locaties uit zoals Terneuzen, terwijl Borselen dezelfde om vraagt. En dat is heel pijnlijk voor mensen. En daar hoor je ook nog eens een keer bij dat ze niet gehoord worden, niet geïnformeerd worden. En daar moet het echt wel beter. En daar ga ik me wel voor inspannen. Dat is mij wel heel duidelijk.
2: Maar dit is wel een bliksembezoek geweest, hè? Want u heeft hier met bewoners kunnen praten. Elke keer in koppeltjes, een kwartiertje. Wat steek je daar nou van op?
3: Nou, het valt mij in ieder geval op dat de mensen super gepassioneerd zijn en ze willen heel graag hun verhaal vertellen. Dat vind ik mooi dat ze daar de tijd voor hebben genomen. En wat ik dus zei, ik hoor duidelijk terug dat ze duidelijkheid willen, dat ze snelheid willen. Maar dat ze ook heel duidelijk de risico's van de bouw neerleggen.
2: Henk Juwelet van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Wat trof u nou het meest toen u sprak met de bewoners?
4: Dat ze ook wel blijk geven van hun zorgen. Er zit heel veel toch wel onzekerheid over, ja, wat komt er nou echt op ons aan, wat komt er op ons af.
2: Wat kan u daar dan tegen zeggen?
4: Nou nee, ik heb vooral allereerst geluisterd. En dan gaat het natuurlijk om van, ja, wanneer komt nou die duidelijkheid?
2: U heeft 3 keer een kwartiertje met bewoners en betrokkenen kunnen praten, dat is toch niet genoeg?
4: Nee, dat is inderdaad zo. Maar ik had gelukkig al eerder met bewoners gesproken uit Zeeland. Ook uit de Paulinapolder. Ze weten ons te vinden. Daar ben ik blij mee. We hebben met bewoners gesproken. We zijn door het gebied heen gereden. Ja, zien
2: heel is... kort, hè?
4: Jawel, maar weet, ik ben zelfs op vakantie geweest deze zomer in Zeeland. Dus ik ben er ook wel zomaar even privé geweest. Maar het is van belang dat we samen kennis nemen. Dat we het nog eens een keer horen. Voordat we met elkaar ook straks over gaan debatteren.
2: Ivo Haartsen, u bent boer in de Paulinapolder. U heeft hier ook gesproken met Kamerleden. Met wat voor gevoel gaat u nu naar huis?
5: Ik ben nog niet gerustgesteld. En ik heb dus heel lang was Borselen voorkeurslocatie. Eemshaven is politiek gezien ook echt geen optie. Dus dan blijven wij toch de klos en dan gaat het toch door hier. Ja.
2: Wat is uw indruk van de Kamerleden die hier vandaag zaten? Waren ze een beetje van tevoren goed ingelicht?
5: Wisselend. Dus de een wel, de ander had zich op bepaalde thema's wel en op andere thema's niet. En ze moeten natuurlijk heel veel dingen doen. Dus daarom was het gewoon noodzakelijk dat ze kwamen. Ja.
2: Maar sommige mensen dus ook niet goed ingelezen. Voelde u zich dan wel serieus genomen?
5: Tijdens het gesprek wel, maar dan moet je heel veel uitleggen en dan kom je niet tot de kern toe.
0: Ja. Dus bewoner van de polder, Ivo Haartsen. De vraag is dus wat het heeft opgeleverd. Nou, begin volgend jaar neemt het kabinet een keuze over de voorlopige locatie van de kerncentrales.

0: On My Soul, 4:15 geweest. Stefan van der Gijzen voor het weer hier. Stefan, onstuimige dag hebben we het al wel gehad met een stormachtige westenwind. Hoe gaan we dat weekend beginnen?
1: Nou, vanavond en vannacht blijft het droog. We hebben te maken met opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden. Morgen dan een hele aardige dag. Periode met zon, het blijft droog. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. Staat een matige tot soms krachtige westenwind. Dus die wind die waait morgen toch nog wel redelijk door. Die gaat zondag draaien naar het zuidoosten. En dat betekent de aanvoer van flink warmere lucht. We kunnen dan gaan spreken van mooi nazomerweer. Het blijft overal droog. En dan komt de temperatuur zelfs uit rond de 24 graden. Nou, als je zondag niet kan genieten van het mooie nazomerweer, dan kunnen we dat ook maandag nog gaan doen. Overal droog, flink wat ruimte voor de zon. En misschien dat we dan zelfs wel stijgen naar zijn zomerse 25 graden. Nou, geniet er even van zondag en de maandag, want daarna is het voorbij. Vanaf dinsdag en woensdag hebben we weer te maken met regen, wind en ook lagere temperaturen.
0: Oké, Stefan, dankjewel. 3 vertragingen zijn er op dit moment in en rondom Zeeland. Op de A58 sta je stil. Bergen op Zoom richting Vlissingen voor Heikenzand, 8 kilometer. Je vertraging is iets meer dan 10 minuten. En op de A4 sta je stil van Antwerpen naar Rotterdam voor Hoge Heide, 5 kilometer, daar iets meer dan 5 minuten. En de A4 van Rotterdam naar Antwerpen voor Bergen op Zoom, 3 kilometer. Ook daar een kleine 5 minuten optellen bij je reistijd. Provinciale Staten is akkoord gegaan met het reserveren van 22 miljoen euro voor de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel. Althans, voor alles wat daarbij komt kijken. Denk aan het aanleggen van extra parkeerplaatsen, meer pendelbussen, verkeersregelaars. Ja, aanvankelijk werd er gedacht aan 11 miljoen euro, dat genoeg zou zijn. Maar hier vandaag hebben de Staten gediscussieerd over een verhoging naar 22 miljoen euro. Verslaggever Justin Philipsen weet waarom dat bedrag ineens is verhoogd.
2: Nou, het is provinciebestuurder Harry van der Maas die verantwoordelijk is voor die tunnelscheur. En hij zegt daarover dat hij in eerste instantie een te mager busplan had opgezet. Dus dan heeft hij het over het aantal pendelbussen dat straks door de tunnel gaat rijden. Maar ook moeten er bijvoorbeeld meer parkeerplaatsen gemaakt worden dan gedacht. Een puntje bij paaltje, alles wordt meer. Dus daarom een verhoging van 11 naar 22 miljoen euro. En dat is best fors.
0: Ja, was ieder statenlid het hiermee eens?
2: Ja, want iedereen stemde uiteindelijk voor, unaniem. En uit hun vragen en uit hun betogen bleek ook dat ze inzien dat er simpelweg niets anders op zit. Hè. De tunnel gaat 4 maanden dicht. En om ervoor te zorgen dat mensen daar zo min mogelijk last van hebben, ja, dat kost nou eenmaal geld. Maar er werd wel veel gemopperd.
0: Over?
2: Nou, een aantal statenleden vinden 22 miljoen euro echt wel een heel fors bedrag. Marianne Reinders van de VVD zei bijvoorbeeld, dit is wel echt de max. En dat lijkt dus voor meer partijen te gelden. En daarom werd ook meermaals de vraag gesteld, waarom moet de provincie Zeeland voor de kosten opdraaien? En waarom eigenlijk niet het Rijk? Liso Koppejan van de ChristenUnie vond dat zelfs schandalig. En Harry van der Maas die zegt, ik heb al gevraagd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor geld, maar die hebben al zoveel kosten aan andere projecten dat ze niet over de brug komen. Maar, zegt hij, de sluiting van de tunnel raakt ook de volksgezondheid. Denk aan zorgzaam en ADRZ. En ook de economie. Dus gaat Van der Maas ook nog bij die desbetreffende ministeries lobbyen voor een zak geld.
0: Ja, en er was ook nog wat met die extra pendelbussen, toch?
2: Ja, want die pendelbussen die kosten straks 3 euro per rit. En Liso Koppejan zei daarover het volgende.
3: Het voorgestelde tarief van 3 euro per rit met de pendelbus lijkt misschien beperkt. Maar het kan voor iemand wel oplopen tot 500 euro. Dat is voor mensen met een kleine portemonnee een serieus bedrag.
2: Ja, en Van der Maas heeft daarover gezegd dat hij daarnaar zal kijken.
0: Wat werd er nog meer gezegd?
2: Nou ja, verder kwam Ger van Une van de SP nog met een leuk voorstel. Zij ziet dat de sluiting van de tunnel voor iedereen heel vervelend is. Hè? Dus heeft ze wat bedacht om het leuker te maken voor de mensen.
4: We zorgen voor frietkramen en foodtrucks op alle parkeerplaatsen. Aan beide kanten van de tunnel, maar ook bij de boot. En dat maakt het wachten toch wat aangenamer. Nostalgisch zelfs. Ik ruik de kroketten en de ertessoep al.
5: Mevrouw van Une, let u op uw spreken. Kijk, als u over kroketten begint, dan wil iedereen naar u blijven luisteren natuurlijk. Wij hangen aan uw lippen, maar de spreektijd is op.
2: Ja, nou, ze was net op tijd met het voorstel, dus wie weet.
0: kat ook nog in de bus past dan na 3 maanden.
2: Ja.
0: Maar de conclusie van deze vergadering is...
2: Nou, iedereen ziet in dat de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel veel geld kost. Maar 22 miljoen, dat is wel echt het maximale bedrag.

0: Chris Ria en I Can Hear Your Heartbeat bij Omroep Zeeland. Carlo Noorder die verhuisde van Amsterdam naar Goes en kreeg binnen een paar maanden zijn droombaan. De nieuwe directeur van filmtheater en podium Het Beest in Goes startte deze zomer met die nieuwe baan, midden in een maandenlange verbouwing. Verslaggever Lonneke de Klerk sprak met hem over dat gekke moment om in te stappen.
1: Ik kom hier niet vandaan, maar ik kom hier al wel ruim al 12 jaar. Mijn vader komt hier vandaan, dus ik ben hier al regelmatig geweest. En ook bij Het Beest altijd in die 12 jaar heel vaak geweest. Dus heel fijn dat ik nu iets vaker binnen mag zijn.
2: En wat trok je zo aan deze plek? Waarom dacht je, hier wil ik gaan werken?
1: Nou, ik ben altijd een beetje van de rafelrandjes van cultuur geweest. Van plekken waar dingen gemaakt worden die je niet altijd verwacht. Die je niet overal zomaar ziet. Dat heb ik hiervoor ook altijd aan gewerkt. En nou ja, voor mij is in Zeeland en Goes zeker is dit een van de, misschien wel de plek waar dat het meest gemaakt en gedaan wordt. Dus ik heb hier altijd met veel bewondering eigenlijk naar gekeken. Echt letterlijk wel eens gedacht van nou, als ik hier iets zou kunnen doen, dan lijkt het me heel tof om bij Het Beest te werken. En toen waren ze op zoek naar een nieuwe directeur en ging het in één keer heel snel.
2: Ja, daar sta je dan. Wel een beetje een gekke periode om te beginnen, midden in die verbouwing. Hoe heb jij de afgelopen, twee maanden beleefd?
1: Ja, het is heel gek, want je werkt natuurlijk naartoe met iedereen naar opening van het seizoen. Dus we zijn heel druk bezig met alle plekken, het team op een plek te krijgen voor het komende seizoen, de programmering rond maken. Maar dat doe je zonder eigenlijk zelf te hebben ervaren hoe het eigenlijk is achter de schermen. Dus inmiddels heb ik wel heel veel zin dat het open gaat eigenlijk. Maar de tussentijd was ook wel fijn om alles even rustig te leren kennen en mijn weg daarin te vinden.
2: Ja, en de opening komt er bijna aan, de heropening. Wat zijn nu dingen waar je mee bezig bent in aanloop naar die opening?
1: Nou, een van de dingen waar we nu drugs mee bezig zijn is onze opening, traditionele opening met Het Beest Brult. Het is een festival waarbij we zowel een podium buiten hier om de hoek hebben als binnen. En we hebben hier ook allemaal kraampjes, we hebben een markt, we hebben foodtrucks, we pakken helemaal uit die dag. Dus dat is echt de feestelijke opening van het jaar altijd. Daar heb ik echt het meeste zin in.
2: Heb je nou grote dromen of toekomstplannen voor Het Beest?
1: Nou, op dit moment ben ik vooral even aan het kijken wat iedereen hier allemaal als wens en ambitie al heeft. Want ik bedoel, Beest bestaat al zo lang, het heeft zo'n rijke geschiedenis en ik vind het al zo indrukwekkend wat hier altijd is opgebouwd. En daarvan is denk ik ook heel veel, moet ook bewaard blijven, moet ook kunnen blijven bestaan. Maar ik denk wel dat niet alleen wij, maar ook met het bredere culturele veld in Goes, dat we heel erg willen kijken hoe we het culturele aanbod in Goes gewoon toekomstbestendig kunnen maken voor de komende tientallen jaren. En ik denk dat wij daar als Beest ook echt een rol in kunnen spelen. En er zijn ook al voorbeelden nu van dat we bijvoorbeeld binnenkort ook nachtbrakens organiseren. Dus een samenwerking met allemaal cultuurpartijen hier in Goes. Waarmee we een nacht alle vier locaties openstellen met een heel divers programma, muziek, theater. Waar je iedereen de hele nacht door Goes heen kan. Dat soort samenwerkingen willen wij in de toekomst ook meer gaan opzoeken.
0: Ja, maar Het Beest Brult, dat is dus komende zaterdag in Goes. En dat evenement Nachtbrakers, dat is te bezoeken over twee weken op vrijdag 18 september. En ook Theater De Mythe, Bibliotheek Oosterschelde, Muziekschool Zeeland doen daar aan mee. Omroep Zeeland op je vrijdagmiddag met muziek van Nigel Horn, Dinner Party.

0: Dinnerparty, Nye Horen bij Omroep Zeeland. Met zometeen zegt u het maar. Martijn van der Werf is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En Zeeuwse muziek hoor je morgen weer.
1: De Zeeuwse Top 40.
2: In de Zeeuwse Top 40 praten we met Alta Luna. En je hoort muziek van Bidi, Jentel en de Boer en Max Horak. Zaterdag vanaf 11:45, de Zeeuwse Top 40.
3: Omroep Zeeland.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
7: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 17:30, het Zeeuwse nieuws krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Bij chemiebedrijf Dow in Terneuzen hebben de eerste ontslagen medewerkers hun laatste werkdag al gehad. Sinds begin augustus voert het bedrijf gesprekken met het personeel over hun toekomst. Volgens de ondernemingsraad worden er zo'n 50 gesprekken per week gevoerd. Voor een deel van het personeel is nog altijd niet duidelijk of zij bij Dow kunnen blijven. In Nederland verdwijnen ruim 600 banen bij het bedrijf, waarvan de meeste in Terneuzen. Een 61-jarige man uit Middelburg is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het misbruiken van zijn achternichtje. Het meisje was tussen de 8 en 10 jaar oud toen het misbruik plaatsvond. De zaak was eerder geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, maar werd heropend nadat de dochter van de man alsnog besloot te gaan getuigen. Daarop bekende de man ook zelf. En de Zeelandbrug is nu ook afgesloten voor fietsers vanwege de harde wind. De provincie is bang dat door de wind bouwmaterialen los kunnen raken. De Zeelandbrug is sinds deze week voor 6 weken dicht voor autoverkeer in verband met de renovatie van het beweegbare deel van de brug. Fietsers, voetgangers en bromverkeer kan er nog wel overheen, maar vandaag dus niet. Al het verkeer wordt nu omgeleid via de Oosterscheldekering. En busmaatschappij Connection gaat vanwege de afsluiting vanaf volgende week meer bussen inzetten tussen Schouwen-Duiveland en Goes. De afgelopen week waren de bussen te vol. Met 3 bussen extra tijdens de spits hoopt Connection de drukte te gaan verspreiden. Het bedrijf sluit niet uit hierna nog meer bussen in te gaan zetten. Tijdens de afsluiting van de Zeelandbrug rijden er geen directe bussen meer tussen Zierikzee en Goes. Reizigers moeten overstappen in Renesse. Dan nog het weer in Zeeland, bewolkt met hier en daar nog een flatje zon. Maximaal 18 graden. Vannacht koelt het niet.

0: afrit Dordrecht Centrum. 7 kilometer, vertraging iets meer dan 5 minuten. We starten binnen een minuut met een nieuwe editie van Zegt U Het Maar.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostore. It's not a car, it's a BYD.
3: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
4: Psst, de film gaat beginnen. Oh,
3: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
5: Omroep Zeeland.
0: Bijna 6:30. De hoogste tijd voor een nieuwe editie van Zegt U Het. Maar waar wil je het over hebben? Wat hebben we misschien deze week nog niet besproken? Laat het weten door te appen of te bellen. Kun je doen naar 0118-499-999. Het gaat weer los in de Manhuistuinconcerten. Lia Heijboer, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag. Daar zijn we weer.
0: Wat gaat er gebeuren?
7: Ja, het gaat gebeuren. Vandaag weer nieuws van de Manhuistuinconcerten. Na onze zomerstop in augustus. Aanstaande zondag 6 september starten we weer. En u kunt u de hele maand september nog genieten van diverse optredens. Zondag ontvangen we u graag om 12 uur in de tuin bij Mooi Weer. Aan de Zusterstraat naast Hotel Rijks in het hartje van Goes. Bij slecht weer ook om 12 uur, maar dan in de Grote Kerk. Korenliefhebbers kunnen genieten aanstaande zondag van Flashback. Dit is een veelzijdig koor. Ze zingen een mix van klassiek tot bekende popnummers. Ze zingen ook meerdere talen. Dus we hopen u weer te ontmoeten aanstaande zondag om 12 uur in de Manhuistuin.
0: Kijk, kom daar allen naartoe, zou ik zeggen. Lia Heijboer, bedankt voor bellen. Veel plezier dit weekend. Geniet er weer van.
7: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Bedankt. Dag.
7: Dag.
0: Meneer Filius in Schravenpolder, goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag, Michiel. Ik wou het eerst eens over die enquête van die corona.
0: Ja.
8: Ik vind het erg dat ze dat doen. Want er zijn veel mensen die er verdriet van over hebben. Want die ben hun liefde verloren. En daar hoor ik ook bij. En die moeten ze gauw mee stoppen, al die flauwekul. Want dat brengt alleen maar, ze hulden de zakken vol. Dan zitten er 4 of 5 man en de linkers voor 100 euro per uur zitten per man. Mm. Hey, en er komt niks van terecht, want ze weten niet wat er de volgende keer komt. Het kan van alles wezen.
0: Maar misschien kunnen ze er toch een les uittrekken dat ze zeggen, ja, dit ging niet helemaal goed. Dit kunnen we anders doen.
8: Daar leren ze niks van, want het kan best wezen als het nog 40 jaar duurt en dat er weer wat komt. En dan ben je allemaal dood.
0: Ja, iemand zal toch neem ik aan ergens opschrijven?
8: Nee. Die lui die zit er helemaal om de zakken te vullen. Ze moeten het erover hebben. Die had er ook 100 miljoen. En een heleboel van in zijn zak gestoken uit. Hmm. Die van Lingen, of heette die. Die over die mondkapjes ging. En daar hoor je niks meer over. Maar die is ook die ging ook lachende weg. En die heeft wel zijn zakken gevuld.
0: Nou, dus u zegt het is eigenlijk een wassen neus, die commissie.
8: Dat is een wassen neus. Hmm. Dat is net inderdaad, ik hoorde je net ook over het weer praten.
0: Ja.
8: Ik kan niks zeggen over het weer, want ze hebben vandaag veel regen en wind op. Wat hebben het gedaan? Wel gewaaid, maar niet veel geregen. En ze weten er ook allemaal niks van. En dat weet ik niet, want dat weten anderen ook niet. En ik weet wel dat er in de jaren 1920, of 21 of 22 was, viel er ook maar 300 mm over heel het jaar.
0: Ja.
8: Hadden mensen alleen maar een regenbak en meer of niet.
0: Mm-hmm. Nee.
8: En nou doen ze net of wat erg is.
0: Nou ja, sinds de metingen staat 2026 wel in de top 3 van de droogste jaren tot nu toe.
8: Ik heb het ook altijd 50 jaar bijhouden, het weer en het regen en alles. Ik kan zo de boeken leggen.
0: Mm-hmm.
8: Het is allemaal flauwekul. En ik heb over heel 1900 heb ik ook een boek.
0: Ja.
8: Dat komt vanuit de beeld. Dat hebben die mannen die hadden gewerkt, hebben allemaal per maand en per jaar opgeschreven. Hey, en dan moesten ze dat maar nalezen en dan kunnen ze zien. Het is nu allemaal flauwekul, want ze maken zelf het land droog. Want ze pompen veel te veel water. Had er gereden dat hup, ze gingen naar buiten toe. En dat er weg is, ja, dan komt niet meer terug. Dat kan ik van horen van.

0: zullen we maar zeggen. Want ik weet ook wat water in mijn kanden zit. Ik ben ermee opgegroeid. Ik weet er alles van. En de polder ook. Okay. Maar vroeger had je het tijden sluizen en nu hebben ze allemaal pompen. Dus ze stellen die pomp af en het geregend. En denken ze, oh ja, 27 mm op. Dus hebben ze die pomp. Het water die drijver, gaat die drijver naar boven en gaat die pomp draaien. Ja. Daar hoeven ze niks aan te doen.
1: Als ik het kort mag samenvatten, die coronacommissie is een wasse neus. De droogte, het valt allemaal best wel mee.
0: Hij is een wasse neus.
1: Okay.
0: Het gaat alleen maar over eigen zakken vullen. En het ergste is, de mensen die de geliefden verloren hebben, weer blootlegt.
1: Ja.
0: Want dat, ik kan erover meepraten, ik weet er alles van.
1: Ja.
0: Ik mocht mijn vrouw ook niet opzoeken, wat denk je ervan?
1: Nee, het lijkt me verschrikkelijk.
0: Ja, nou, de rommel. En daarom moeten ze daar niet meer over praten.
1: Ja.
0: Want gewoon allemaal, laat ze maar allemaal maar naar bed toe gaan, of ze gaan maar naar Spanje toe. Op vakantie. Maar dit was het helemaal stoppen.
1: Meneer Filius, bedankt voor het bellen.
0: Ja,
1: en geniet van het weekend. Nee, dat kan me voorstellen.
0: Hij is bezig.
1: Bedankt voor het bellen. En geniet van het weekend, zou ik zeggen.
0: Maar goed, ik wens je kilk toe.
1: Bedankt. En tot de volgende. Dag. Naar Vlissingen, Kees van der Welen, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, we hebben een aantal voorgezegde programma's gehad deze week.
1: Mm.
2: En nou is het een vrije keuze. Ik wou het eens over de economie hebben in Nederland en hoe we er financieel voor staan. En wat eigenlijk de grotere partijen die op het moment een club vormen om ons wijs te maken wat we moeten doen,
1: mm-hmm.
2: dat is niet zo best. En dan kijk ik eens even naar de buren. Naar bijvoorbeeld West-Duitsland of Duitsland, dan moeten bij de Volkswagen nog 50.000 mensen uit. Ik zie hier in Terneuzen, er moeten 600 mensen uit.
1: Mm.
2: Noem mij eens iets op wat goed gaat.
1: Goh.
2: Ik zie de vakbondsman, die WIA-uitkering,
1: mm-hmm.
2: dat moet zo blijven, dit moet zo blijven, dit moet zo blijven. Waar hebben we het geld voor? We hebben de aardgasvelden gesloten. Daar hadden we vroeger het geld van. Daar konden we dat allemaal van betalen. Maar dat mag niet meer. Een of andere meneer Rutte. Een liberaal met weinig verstand. Die heeft dat gedaan. Hoe gaan we dat betalen? Niemand die dat zegt. Ik hoor meneer Heijnen daar niet over. Ik hoor die patser van de FNV daar niet over hoe dat geld tevoorschijn moet komen. Ja, de allerrijksten moeten eens wat meer belasting betalen. Dat zijn er niet zoveel. En de allerrijksten, als het enige gekke in schaal, zijn die zo met hun licent in het buitenland.
1: Hoe heeft u dan naar die overleggen rondom de begroting voor Prinsjesdag? En dat duurde en duurde en duurde, maar ja, hoe heeft u daarnaar
2: daar
1: gekeken?
2: Ik heb maatloos aan geërgerd.
1: Dat zo vermoeden, ja.
2: Ja, er zit totaal geen programma in die drie partijen. Ze zijn het niet met elkaar eens. De een gunt de ander dit niet en die gunt de ander dat niet. En ja, hoe dat tot een vergelijk moet komen, als ik dat ventje van Klavertje 4 van de Prozi,
1: ja.
2: Is die nou groen of is die socialistisch?
1: Nou ja, zegt u het maar.
2: Ik denk dat die groen is, maar sociaal zit er niks in.
1: Dus u denkt eigenlijk, dit minderheidskabinet, het draait op weinig uit.
2: Dat is gewoon een eerste klas mislukking. Dat kan je aan alles zien. Want de pro, dat zijn de intelligente, of dat noemen ze zo, noemen ze zich dan zelf, lui die aan de grachtengordel in Amsterdam zijn. En zoals meneer Filius zei, die gaan dan zoiets doen om een nieuwe uitkering te krijgen. Ja, er zit geen werk bij die lui.
1: Waar de Mariette Hamer van PvdA, de prominent gezicht, naar pro gaat.
2: Ja, die is een poosje minister geweest. Ze zei, noem eens een goede daad van dat mens op.
1: Hey, ja, u mag het vertellen.
2: Ja, ik niet.
1: Okay.
2: Ik weet er geen. Dus jij ook niet.
1: Maar goed, zorgen zijn in ieder geval om de economie.
2: Ja, heel veel. Ja. En ik denk dat ze daar eens een keer goed moeten kijken. Want dat gaat de verkeerde kant op. En ik kijk ook naar de buren. Hè? Er moeten duizenden mensen ontslagen worden. We worden overroeld door de Chinezen. Kijk eens eventjes wat er in de buitenhaven of in de sloeghaven in Vlissingen voor auto's staan.
1: Hm.
2: Ja, dus er geen verkocht, joh.
1: Oké, die zorg heeft u in ieder geval geuit.
2: Bankfiets.
1: Ja.
2: He, dan krijg je er toch een idee van, dan gaan hier naar de goede kant toe.
1: Nee. Kees van der Welen.
2: Ik wens je succes met je uitzending.
1: Bedankt en geniet van het weekend. Sjors Goudswaard gaan we eventjes naartoe. We gaan naar Kwanendamme. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ik heb even een paar dingetjes.
1: Ja.
3: Ik heb de krant vandaag gelezen. Mm-hmm. En behalve een artikeltje over handtekeningenjagers, zie ik helemaal niks over de proftour van ZLM. Geen uitslagen, geen ritverslag, helemaal niks.
1: Oh. Ja.
3: Dat is heel opvallend.
1: Ja.
3: Dan heb ik op een gegeven moment gistermiddag, ik rijd met een taxibus en haal ik schoolkinderen en gehandicapte mensen op.
1: Ja.
3: En heb ik netjes de omleidingsroute gereden, zoals die aangegeven staat, in de buurt van Eikenstand. En dan heb je de U16 en U19, dat is de overloop als de 58 keer een stram draakt. Dat kan wel gebeuren. Er stond gewoon één hele lange file. En die moest niet eventjes wachten tot die renners voorbij waren dat je weer door mocht. Nee, je moest gewoon wachten. Een half uur lang heb ik staan wachten. Toen ben ik toch maar teruggedraaid. En vanaf Eikenstand terug over Goes naar Kwaaiendammer gereden. Omdat er op een gegeven moment totaal helemaal niks, geen beweging in zat. Nou, dat vind ik eigenlijk heel raar. Als je dan op een gegeven moment zo'n wielentour hebt en dat wordt afgezet, dat snap ik. Dan volg je de omleidingsroute, snap ik ook. Dan sta je daar vast, dat snap ik ook. Maar dan sta je vast op de weg die eigenlijk als een soort noodloop langs Nissen, voor als er wat op de 58 gebeurt. Als er een ambulance niet over de 58 kan, vanaf Vlissingen-Middelburg, hoe moet die dan in het ziekenhuis in Goes komen?
1: Ja, want als je daar met z'n allen stilstaat, dan kun je helemaal geen kant meer op.
3: Alles staat stil. Maar dan heb ik nog een paar dingetjes. Ik ben daar toch bezig.
1: Ja.
3: We hebben nou een nieuw systeem. Bij Omroep Zeeland. Vrijdag mag je bellen met alles wat je dwars zit.
1: Ja.
3: Het systeem van 2 minuten per spreker. Is dat afgeschaft?
1: Ja.
3: Dat is afgeschaft.
1: Ja.
3: En meer dan 1 of 2 of 3 keer bellen per week is ook afgeschaft?
1: Ja, ook.
3: Dus dat zijn dingen die dan op een gegeven moment gewoon mee doorgaan. Dan heb ik nog het laatste.
1: Ja.
3: Ik hoorde net een spreker voor me, ik ga geen namen noemen, die elke dag belt. En die had het over dat hij dat helemaal niet eens was over dat er corona helemaal weer opgerakeld werd. Omdat hij er persoonlijk best wel veel leed mee heeft meegemaakt.
1: Ja.
3: Dat snap ik. Maar wat er nu aan de hand is om te voorkomen dat als er weer zo'n pandemie komt, als er weer een of andere epidemie is met een of andere virusziekte, dat weer gebeurt.
1: Ja.
3: En daar kun je van leren. Ja, en dan moeten sommige van die politici moeten toch met de billen bloot. En ja, bij de ene gaat wat makkelijker dan bij de ander. Maar dan proberen ze te doen dat als het weer een keer gebeurt, dat we weer niet dezelfde problemen krijgen. Dat als je op een gegeven moment iemand hebt die overleden is en er mogen maar 4 mensen bij een uitvaart zijn. Ja, dat is niet echt netjes, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, nee.
3: En als je partner in het ziekenhuis legt en je mag er niet bij, en die zou komen te overlijden,
1: nee,
3: dat is ook niet netjes.
1: Nee.
3: Maar dat proberen ze nou met deze, denk ik hoor, want ik ben natuurlijk zelf ook geen hoge politicus, maar dat denk ik bij mijn eigen, dat proberen ze nu te voorkomen,
1: ja,
3: door te zorgen dat als er weer zoiets gebeurt, wat moeten we dan wel doen?
1: Maar wat zojuist werd gezegd was, ja, maar die commissie zit eigenlijk alleen maar om de geld te ontvangen. Dit schrijven ze toch niet op wat er gebeurt, want wie weet duurt het 40 jaar voordat we weer in zo'n situatie zitten. We leren er toch niks van, want dan moet het toch weer anders.
3: Dat is waar, maar het kan ook volgend jaar gebeuren. En dan kun je natuurlijk een soort handboek maken van als er weer gebeurt, dat we dan niet dit en dat doen, maar wel, fijn, vul dan zelf maar in. En dan denk ik bij mijn eigen, daar heb je wel wat aan.
1: Ja. Ja.
3: En was het ook weer het West-Nijl-virus of zo, wat pas weer een paar mensen in Nederland getroffen had?
1: Ja, er meer dan 10 mensen besmet volgens mij.
3: Ja. Ebola. Ik bedoel, hoeveel mensen komen niet uit Afrika deze kant op? Ja, als er maar een paar zijn met ebola, wij hebben geen weerstand tegen ebola.
1: Nee, dus dan kun je die hele draaiboeken die nu geëvalueerd worden, kun je dan weer uit de kast trekken wellicht.
3: Dat denk ik wel.
1: Oh, ja. Goed. Bedankt voor het bellen.
3: Okay. Geniet
1: van het weekend.
3: Groetjes, hetzelfde.
1: Hoi. En naar Vlissingen gaan we eventjes luisteren naar Zegt Dit Maar op deze vrijdagmiddag. Wil je zelf iets delen? 0118-499-999. Desta Huisman, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag met Huisman. Je had me allemaal natuurlijk bekend gemaakt.
1: Ja.
4: Ik wou even reageren op die meneer die dat over het water had.
1: Mm.
4: Nou, die meneer die slaat een spijker op zijn kop. Want het is één groot en vals alarm wat er wordt geplaatst. En wat ik denk ik heel belangrijk vind voor heel Nederland eigenlijk, die meeluistert. Er is een agenda en de agenda heet 2030. En die agenda, als je daar goed gaat naar kijken, dan zie je dat we in een soort vars leven. Het is hetzelfde als wat we ooit in 1943 hebben meegemaakt, dat mensen zeiden, wie hebben dat niet gewoest. En voor de mensen die niet begrijpen wat ik hier zeg, kijk, je ziet nu zoveel leugens en zoveel dingen dat ons land naar de kloten gaat. En zo simpel is het, want het gaat helemaal niet goed in Nederland. Want dat is de grootste farce die er is. En daar wil ik bij melden dat ik het heel vreemd vind dat Omroep Zeeland er ook niet bewust van is. Het is hetzelfde als dat die meneer net zegt over evolueren over een virus. Mm. Ik ga je wel vertellen, er is helemaal nooit een virus geweest. Meneer Anthony Fauci is in Amerika al berecht op dit moment vanwege de genocide van de vaccinaties. Dat is genocide. Ik heb zelf al 43 mensen verloren na 3 keer gevaccineerd te zijn. En dat is 1 grote farce en dat willen ze niet met de billen bloot, omdat dit al gemanifesteerd was.
1: Nou, als hier net iemand, de meneer Huisman, zegt dat hij diegene dit heeft verloren aan die ziekte, dan kun je toch niet zeggen dat dit niks is geweest, lijkt mij.
4: Nee, dat is zeer zeker niet geweest. Als je weet hoe de vaccinaties zijn en wat de griepprikken al met mensen hebben gedaan, hoe ze dat hebben van tevoren hebben gemanifesteerd. Kijk, als je goed kan rekenen en als je weet wereldwijd hoeveel vaccinaties zijn plaatsgevonden, ga je mij niet vertellen dat die in 6 maanden tijd al klaar lagen. En Anthony Fauci is op dit moment berecht in, die zijn ze mee bezig in Amerika.
1: Ja, maar meneer Huisman, ik ga u toch onderbreken in dit verhaal, want we gaan geen feiten verdraaien in ieder geval, zegt u. Maar ik wil danken voor bellen. Laten we nog even kijken wat er via de app ondertussen binnenkomt, want je hebt nog een paar minuten om te bellen. Laten we even kijken wat er op de app gebeurt. Ik merk erger mij mateloos aan mensen die met minachting spreken over politici en ambtenaren. Eens even kijken, eens met meneer Filius en eens met meneer Van der Welen. Meneer Filius is een man naar mijn hart. Nou, veel complimenten komen er binnen. En genoten van de ZLM-tour afgelopen week. Fijn dat we dat konden kijken bij Omroep Zeeland. Kijk, dat is goed om te horen. Heb je nog iets toe te voegen? Wil je iets delen? Inzicht het maar. Laat het weten door te bellen naar 0118 499 999. We'll be right back.

0: gaan we door naar de volgende bellen in Zichtuitbanners. Schavenpolder, Pieter Haarhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Pieter Bouters is het allemaal
0: afgeven. Oh, Pieter Bouters, helemaal goed. We noteren het opnieuw. Dank voor bellen, waar wilt u het over hebben?
1: Ja, ik wou het eventjes over die stelling nog hebben van gisteren. Over die waterproblemen in de Zeeuwse Wateren.
0: Ja, ja, en overal waar ze dat hebben gemeente in Nederland.
1: Ja. Nou, het gaat over PFAS, geloof ik, hè, in de Zeeuwse Wateren.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, goed, ik zie de problemen niet echt van. Maar kijk, ik denk dat er overal een soort giftig stofje in het water zit. Je moest kijken naar wat er in de elektronica zit, in de pannen, wat ze in de winkels hebben. Nou ja, daar zit ook PFAS in. Dus ja, goed. Kijk, de mensen kunnen toch wel gewoon naar het strand gaan of zo, waar ze willen en staan waar ze willen in de zomers. Kijk, die woorden die ze gebruikt hebben. Kijk, naar het onderzoek. Ik geloof dat alles dat doen. Maar laten we ons niet gek maken door een beetje water wat daar PFAS in zit, neem ik aan.
0: Dat is de ellende natuurlijk met die PFAS. Hè? Het zit overal in. Dus waar trek je dan misschien wel voor jezelf de grens? Ja, dit doe ik niet meer of dit doe ik wel?
1: Nee, dus daarom zeg ik ook. Ik vind het allemaal een beetje makkelijk uitgedrukt. Hoor. Kijk, ik snap dat er wel eens water tussen kunnen zitten. Je moet naar het Veerse meer kijken. Nou ja, dat vind ik. Er zit al meer in dan dat er PFAS in zit. Dus dat lijkt wel iets viezer. Maar je hebt de Oosterschelde, daar zit er wel redelijk goed water in. Natuurlijk. Wat je binnenkrijgt, dat zit in pannen en zo. En ja, dat haal je eruit en je eet het dan binnen. Mm-hmm. Dat komt ook gewoon binnen. Dus ja, goed, dan. Kijk, dan moet je niet wijs laten maken door een beetje PFAS. Kijk, dat zit in de Westerschelde, dat zit er ook al heel veel jaar in. Dat geloosd wordt van de 3M in Antwerpen. Ja. Dus ja, kijk, dat zit er al heel veel jaar in. Maar ja, goed, kijk, naar de Noordzee. Nou ja, kijk, ik stap ook wel eens gewoon in de Noordzee. Ja, dan is het gewoon lekker om daar gewoon lekker in te duiken.
0: Nee, natuurlijk, ja, dat het lekker is, dat staat buiten kijf natuurlijk. Maar inderdaad, de vraag is, moet je daar met open mond inspringen en die chemicaliën in je nemen?
1: Ja, het is ook niet de bedoeling om op te drinken, maar
0: nee, dat zou ik ook niet doen.
1: Ik bedoel, ja, kijk, die mensen hebben dat zelf ook niet eens door volgens mij. Ik denk van, nou ja, die neem ik ervan, die neem een duik en hoppa. Je doucht je eigen weer en dan vind ik het geen probleem.
0: Nee, ja, dat is.
1: Ja. Iedereen wordt er een keer ziek van. Ja. Natuurlijk, op een duur.
0: Dus. Pieter Bouters, bedankt voor bellen. Ja. En geniet van het weekend, zou ik zeggen alvast. Bedankt, hè. Dag. Ja. De vrouw Polder nog eventjes. Naar Tineke, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Ik wilde eigenlijk even reageren op meneer Filius. En ik hoorde hem, het gaat niet over de droogte, maar eigenlijk over de coronacommissie. Mm-hmm. Ik kijk er ook naar en ik luister naar. En ik snap, als jij, als mensen daar hun familielid door hebben verloren, of dat iemand heel erg ziek is geweest. Maar bij stukjes en beetjes kom je er wel achter dat heel veel van die regels, die maatregelen, helemaal niet nodig zijn geweest. En ze spreken elkaar tegen. En als ik hoor zo'n Grappenhaus en Hugo de Jonge, de appjes die ze sturen over mensen, dan vind ik het echt, echt, echt beschamend. En dan denk ik van, zij hebben het hele land op slot gezet voor wat? Begin 2020 was al duidelijk eigenlijk dat het door aerosolen kwam en niet, zoals zij zeiden, van mens tot mensbesmetting, maar door de lucht. Ja, dan denk ik, had naar mensen geluisterd die er echt verstand van hebben. Want laten we heel eerlijk zijn, we kunnen allemaal in de Tweede Kamer gaan zitten. Maar dat betekent nog niet dat we verstand hebben van zaken waar we niet voor gestudeerd hebben.
0: Maar is het daarom dan ook niet zo fijn dat ze nu dit evalueren en dat dit soort dingen dan boven tafel komen?
2: Dat ze evalueren, hartstikke goed. Maar hang daar dan ook een conclusie aan. En durf dan ook te zeggen tegen iemand, ja, maar u heeft in het eerst, neem Hugo de Jonge. Die heeft klip en klaar gezegd, nee, hij wist van niks. Inmiddels zijn we al een paar weken verder, want nu is hij gisteren weer gehoord.
0: Ja.
2: En hij blijft gewoon bij zijn standpunt. Terwijl, ik heb nu al gelezen dat Marianne Zwagermans gaat gewoon aangifte doen van mijn eet. Ja, dat doe je niet zomaar, weet je. En zij is natuurlijk ook een onderzoeksjournalist. Zij weet echt wel waar ze het over heeft. En dan denk ik van, ja, stop met leugens. Zeg gewoon eerlijk waar het op staat.
0: Is het te vrijblijvend dan, die coronacommissie? Er zouden volgens u dan wel de gevolgen aan moeten zitten?
2: ik vind als jij voor een commissie moet verschijnen, of als er een commissie in het leven wordt geroepen, en natuurlijk krijgen die mensen, misschien krijgen ze iets extra, misschien zit het gewoon in hun geld wat ze ontvangen van als Tweede Kamerlid. Mm-hmm. Geen idee. Maar ik vind wel, er moeten wel conclusies uitgetrokken worden. En, okay. En een van die conclusies zal hoogstwaarschijnlijk zijn, we moeten niet te snel de hele wereld weer op slot doen, of we moeten niet luisteren naar de World Health Organization, of weet ik het allemaal. Maar het moet niet vrijblijvend zijn, want dan denk ik, dan tuig je een poppenkast op. Ja, dat kunnen we allemaal wel. Wat heeft het dan voor zin?
0: Ja,
2: weet
0: ja.
2: Je, ik vind wel, er moet iets uitkomen. En, okay. En er moet iets uitkomen wat misschien, ja, wat je niet wil horen. Misschien wil ik het niet horen, misschien wil een ander het niet horen. Maar er moet iets uitkomen.
0: Moet de conclusie aan verbonden worden, oké. Okay.
2: Ja, precies, we zijn 6 jaar verder.
0: Ja.
2: En die meneer die het had over de economie, daar heeft hij wel een puntje. Want ik denk echt, heel oprecht, dat die drie partijen, die hebben gewoon gezegd, oké, we zijn het erover eens. Mm-hmm. Want stel dat er verkiezingen zouden komen, dan zijn ze natuurlijk hun zetels kwijt. Dan gaat er van alles veranderen. Maar dat we er slecht voor staan, dat denk ik zeker.
0: Ja. Tineke, bedankt voor bellen, want we zijn al ver over de tijd heen. En zegt u maar, bedankt voor bellen. Nog een fijn weekend gewenst.
2: Jullie ook, hè. Geniet ervan.
0: Bedankt.
2: En morgen in Vrouwenpolder. De strandloop.
0: Oh, nou, veel plezier erbij. Dag. Heel vlug naar Sierhorskerken. Jan Zwemer, goedemiddag.
3: Ja, eventjes een uitsmijter. Dat we toch verschrikkelijk blij mogen wezen dat we iemand als meneer Van der Weelen uit Vlissingen in de provincie hebben. Die moeten gewoon in de Raad van State komen te zitten. Dat lijkt me waar. Of toch minister-president worden, denk ik.
0: Nou, met dat compliment kan hij het weekend zeker starten, toch?
3: Ja, dacht ik ook. Salutjes.
0: Bedankt. Hoi. Dag. Nou, met die gaan we er dan uit. Zegt u het bij maandag weer een nieuwe editie. Zometeen na 6 en nog veel meer nieuws van vandaag in Zeeland komt thuis. En onder andere het verhaal van onze zilveren dag hoor je zometeen.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
6: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer: in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
18: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
19: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
25: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
26: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
27: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
28: Omroep Zeeland.
0: Voor het eerst is het WK Highland Games in Zeeland. Is 3 weken eigenlijk al klaar voor? Je hoort het zo, in Zeeland komt thuis. Ook bij onze panelleden in Zeeuws-Diep maakten het drugsgeweld in Overasselt van afgelopen week indruk. En het was een spannende dag voor Marnix Maljaars. Hij is onze ziel van de dag. Wat het laatste ermee te maken heeft, horen we zo meteen uiteraard van hem. Muziek van Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Ja, drie wegen. Die staan dit weekend helemaal in het teken van het WK Highland Games. Dit wordt na edities in Zwitserland en de VS nu voor de eerste keer in Zeeland, maar ook in Nederland gehouden. Verslaggever Adaya Unland, die neemt alvast een kijkje op het terrein samen met mede-organisator Hans Willemstein.
1: Bijvoorbeeld een hooibaal moet hier over een enorme hoogte heen gegooid worden. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar die hoogte is 12 meter. En er zijn mensen op deze wereld die zo'n hooibaal over 11 tot 12 meter hoogte kunnen gooien. Ja. Ik moet het ook nog even zien morgen, maar het schijnt te kunnen.
2: Dus waarschijnlijk, of misschien, staat hier morgen iemand die hier een hooibaal 12 meter de lucht in gaat gooien.
1: Dat zou zomaar kunnen. Echt waar, ja.
2: Je hebt ook niet per se heel veel ruimte om op afstand te staan of te gooien. Want er zit tussen de hekken.
1: Technieken. Mensen staan eronder met een hooivork. En ja, met een bepaalde techniek gooien ze dat ding zo, ja, vrijwel recht naar boven. Dat hij net een bochtje neemt bovenin om over die dwarsbalk te vallen. En ja, dan maar hopen dat dat net lukt. En iedere keer gaat hij wat hoger. Ja, totdat het hoogste punt bereikt is voor die deelnemer.
2: En als we eventjes hier om de tent heen lopen, dan zien we daar ook al een soort van parcourshoeken staan?
1: Of? Nou, er zijn een aantal onderdelen, originele Schotse onderdelen van die Highland Games. En de sporters gaan individueel de wedstrijd aan in hun leeftijdsklasse. Het is vanaf 40 jaar. Dus dan heb je bijvoorbeeld het paalwerpen, de kabertos. Je hebt allerlei andere dingen die met gooien en werpen te maken hebben, van zware dingen, naar boven en naar voren en allerlei kanten op. En die staan uitgezet met ook de bijbehorende materialen. Dus iedere leeftijdsgroep heeft eigen gewichten, eigen maten om mee te gooien. En ook weer mannen en vrouwen. Dus het zijn allemaal individuele wedstrijden.
2: Wat is uw naam?
3: Gerard van der Guchten.
2: U heeft een vlag hierop hangen in uw tuin aan de voorgevel. En ik zie nog meer vlaggen hangen hier in de straat. Waarom hangen jullie de vlag op?
3: Nou, dat was dus een vraag van de organisatie. En tevens een kleine sponsoring. En ja, het is toch leuk dat ze door het dorpje rijden en ze zien, ja, er is toch wat te doen.
2: Ja, want ze hangen echt bijna door het hele dorp.
3: Jawel, jammer. Daarom zeg ik, dat is ook de bedoeling. Het leuke ervan natuurlijk. Een beetje de samenhorigheid, hè.
2: Gaat u zelf ook kijken?
3: Tuurlijk. Ik had er ook graag bij geweest, laat ik het zo maar zeggen. Maar ja, de leeftijd en daar gelijk in dat.
2: Maar de deelnemers zijn van 40 tot 80.
3: Jawel, maar om te helpen bij het opbouwen aan.
2: Oh, zo. Ja, niet als deelnemer bedoelt
3: nee. Nee. Die tijd die ligt achter me.
0: Zaterdag en zondag. Morgen en zondag. Dus dan wordt er gestreden om dat wereldkampioenschap in drie wegen. Wat gaat het weer dan doen tijdens dat WK? Nou, doet het zo meteen. Stefan van Gijs heeft de details. De muziek van de George Baker Selection. Yeah. Little Green Bag. Op je vrijdagavond. Dit is Omroep Zeeland.

0: De George Baker Selection Little Green Bag. Het is 6:15 geweest. Voor het weer gaan we nog een keer naar Stefan van der Gijzen. Onstuimige dag hebben gezien aan zee. Tijdelijk zelfs stormachtig westenwind. Windkracht 8 of plaatselijk 9 zelfs gemeten daar. Stefan, wat gaan we dit weekend allemaal krijgen?
1: Ja, en het weekend is eigenlijk dan toch wel weer heel erg aardig. Morgen, periode met zon, overal droog. Het blijft lekker droog. Temperatuur, ja, die komt uit rond de 20 of 21 graden. Er staat een matige tot soms krachtige westenwind. Dus die is nog wel vrij stevig aanwezig. Nou, zondag gaat de wind duidelijk in kracht afnemen. En die gaat dan draaien naar het zuidoosten. En ook in deze tijd van het jaar levert dat nog warme temperaturen op. Hoge temperaturen, moet ik eigenlijk zeggen. De temperatuur gaat oplopen naar zo'n 24 graden. Echt een beetje nazomerzondag. Ook maandag een mooie nazomerse dag. En misschien dat we dan zelfs wel stijgen naar zijn zomerse 25 graden. Nou, geniet er even van zondag en de maandag, want daarna is het voorbij. Vanaf dinsdag en woensdag hebben we weer te maken met regen, wind en ook lagere temperaturen.
0: Oké, Stefan van der Gijzen, dankjewel.

0: Alex Warren. En Eternity hierbij Omroep Zeeland. Nieuws dat op van buiten onze provincie vandaag. Naar 32 verdachten die deze week werden aangehouden na het geweld in Overasselt. Die worden als groep verdacht. De groep bestaat onder meer uit Fransen, Nederlanders en Algerijnen. Samen worden zij verdacht van moord of doodslag op de 51-jarige beveiliger en van poging tot moord op twee politieagenten. Vertelt deze verslaggever van de NOS.
1: Het is opvallend dat tegen de hele groep dezelfde verdenking is. Moord of doodslag. Natuurlijk heeft niet iedereen geschoten. Dat weet het OM ook wel, maar het is nog te vroeg om te kijken wie nou de schutter was en wie precies welke rol had. Dus daarom geldt nu voor iedereen hetzelfde.
0: In totaal zijn er dus 34 mensen aangehouden. Wordt vervolgd die zaak de komende periode. Dan de minister van Essen die blij is met de conclusie van het planbureau voor de leefomgeving. Dat zegt in een analyse dat de stikstofplannen van het kabinet een stap in de goede richting zijn. Volgens de minister kan Nederland met dit pakket voor een deel van het stikstofslot af.
2: Onze inschatting is dat de stikstofuitstoot op heel veel gebieden fors naar beneden gaat. Ook andere maatregelen zorgen voor een betere natuurkwaliteit. En dat je dan soms, ook als een natuurgebied nog licht overbelast is, wel degelijk vergunningen kunt verlenen. Omdat je bijvoorbeeld zorgt dat het natuurgebied minder droog is. Dat er al minder drukfactoren op zitten. Dus ik ben heel blij dat het PBL dat ook laat zien.
0: Ja, want voor het eerst sinds de coronaperiode is de uitstoot in het verkeer gedaald. Vooral omdat er steeds meer elektrische auto's zijn en bussen schoner zijn geworden. En dan de Nederlandse reisapp Polar Steps. Misschien heb je hem wel eens gebruikt. Hij blijkt niet goed beveiligd te zijn, ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Gegevens van miljoenen reizigers waren op een simpele manier in te zien. Je hoort wat ze precies konden zien.
3: Ja, we konden met geofencing een kaartje tekenen in een landkaart. En als iemand zich daarin bewoog, dan kregen wij een melding. Dus als iemand dan weer thuis kwam of juist wegging, wisten wij daar vanaf. En dat is heel handig als je iemand wil opvangen met een stuk taart die weer thuis komt. Maar als je even wil inbreken en je wil weten dat iemand weg is, kun je het daar bijvoorbeeld ook voor gebruiken.
0: Polar Steps zegt nu hard aan het werk te zijn om een app beter te beveiligen in de toekomst.

0: Hello, you don't know. Bijna 6:30. Martijn van der Werf zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En Elias. Elias heeft nog een boodschap voor je.
1: Het is bijna het einde van de week. En morgen op zaterdag ben ik er weer met de weekenduitzending. Boswachter Paul Begijn zegt dat in heel veel tuinen een paarse plant bloeit. Waar insecten dol op zijn. De herfstaster, daar gaan we het over hebben. In de boekentip een hartverwarmende roman over de kleine alledaagse dingen. En verder de weersvoorspelling, een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. De berichten op het weekend antwoordapparaat en natuurlijk ook weer de wekelijkse verloting.
2: Bingo!
1: Want ik verloot weer de Omroep Zeeland sokken. Morgen een mega volle show. Weekend op jouw radio vanaf 9 uur.
3: Ja, dankjewel Elias.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoog opgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
6: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 6:30, het Zeeuwse nieuws krijg je van Martijn van der Werf. Martijn, goedenavond.
8: Goedenavond. Het duurt nog zeker 3 tot 5 jaar voordat de verkeersveiligheid op de N290 bij Terholen is verbeterd. Dat schrijft het provinciebestuur. Na het ongeluk in juni, waarbij 3 kinderen en een schooldirecteur uit Axel om het leven kwamen, wordt de weg wel versneld aangepakt. Zo wordt er onder meer gekeken of er een flitspaal kan komen bij de bocht waar het ongeluk gebeurde. Ook wil de provincie een vangrail plaatsen tussen de weg en het fietspad. De maximumsnelheid blijft 50 km/u totdat de definitieve aanpassingen klaar zijn. Bij chemiebedrijf Dow in Terneuzen hebben de eerste ontslagen medewerkers hun laatste werkdag al gehad. Sinds begin augustus voert het bedrijf gesprekken met het personeel over hun toekomst. Volgens de ondernemingsraad worden er zo'n 50 gesprekken per week gevoerd. Voor een deel van het personeel is nog altijd niet duidelijk of zij bij Dow kunnen blijven. In Nederland verdwijnen er ruim 600 banen bij het bedrijf, waarvan de meeste in Terneuzen. De Zeelandbrug is nu ook afgesloten voor fietsers bij harde wind. De provincie is bang dat door de wind bouwmaterialen los kunnen raken. De Zeelandbrug is sinds deze week voor 6 weken dicht voor autoverkeer in verband met de renovatie van het beweegbare deel van de brug. Fietsers, voetgangers en bronverkeer konden nog wel overheen, maar worden dus nu bij harde wind omgeleid via de Oosterscheldekering. En we blijven nog even bij de Zeelandbrug, want busmaatschappij Connection gaat vanwege de sluiting volgende week meer bussen inzetten tussen Schouwen-Duiveland en Goes. De afgelopen week waren de bussen te vol. Met 3 bussen extra tijdens de spits hoopt Connection de drukte te verspreiden. Het bedrijf sluit niet uit hierna nog meer bussen in te gaan zetten. Tijdens de afsluiting van de Zeelandbrug rijden er geen directe bussen meer tussen Zierikzee en Goes. Reizigers moeten overstappen in Renesse. Dan nog het weer in Zeeland. Vanavond en vannacht koelt het niet verder af dan 17 graden. Het weekend verloopt droog met geregeld zon. Morgen maximaal 20 graden. Zondag kan het 25 graden worden. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 6:30 bij Omroep Zeeland. Uiteraard online terug te vinden in de app of op omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: op je vrijdagavond. Het is Omroep Zeeland, waar we de afgelopen week toch ook wel met z'n allen met een schuin oog keken naar het drugsgeweld aan de andere kant van het land. Een hoog opgelopen drugsruzie zou de reden zijn dat een groep van tientallen zwaar bewapende mannen naar Overasselt afreisde. Een 51-jarige beveiliger kwam om het leven. Twee agenten raakten gewond. Justitieminister Van Wil die noemt het een vorm van ongekend en nieuw geweld. De burgemeester daar van Overasselt die bestemt het als on-Nederlands. Bert Graaf, oud-directeur van een beveiligingsbedrijf, die noemde het vandaag in Zeeuwsdiep ook on-Nederlands.
1: Ik denk op dit moment dat het ook tot nu toe on-Nederlands is. Hè. Zeker in die mate. En we werden er allemaal in het nieuws, alle burgers werden door verrast. Maar waarom ik dit onderwerp eigenlijk aangedragen heb en wou bespreken, is dat ik vind dat we daar allemaal een gedeelte verantwoordelijkheid in hebben. Ik ben vanuit mijn beroep van vroeger al heel veel bij evenementen. En ik heb ook 20 jaar aan de deur gestaan. En ook bij evenementen betrokken geweest. Ik kom er nog wel eens een keer. En het verbaast mij erover. En dat is echt wel volgens mij een opgaande lijn. Ik verbaas me erover dat er zoveel mensen drugs gebruiken. En laat ik niet naïef zijn, dat was vroeger ook. Maar ik kom nu bij festivals en dan zie ik, en ik kan dat herkennen aan de buitenkant, zeker 60-70% van de mensen die er komen, dat zijn mensen tussen de 20 en de 40 over het algemeen.
0: Zoveel?
1: Die gewoon op de een of andere manier stimulantia hebben gebruikt. En dat is niet een biertje, dat is andere dingen. En nogmaals, je kan ervan vinden wat je wil. Ze hebben plezier, ze hebben het leuk, ze hebben een mooi weekend. Het kost ook niet te veel. Maar je bent dus, ga ik een buitenstelling zeggen, je bent dus mede verantwoordelijk voor het geweld wat er dan nu globaal of zo massaal gebeurt in dat soort dorpen en ook overal. Drugsgerelateerd geweld, als je zelf drugs gebruikt, ben je daar mede verantwoordelijk voor. Dus het onschuldige pilletje en het onschuldige lijntje coke. Het verbaast mij nu al dat ik zelfs in de cafés waarin ik kom, 's avonds om 8-9 uur, gewoon mensen naar de wc zien gaan met z'n tweeën en daar een lijntje coke naar binnen duwen. Dat was vroeger, praat ik over 10, 15 jaar geleden, niet aan de hand. Dat was wel aan de hand op de grote landelijke festivals. Daar werkte ik ook. Daar werkte ik zelfs undercover. En dan moest je mensen kunnen betrappen en weet ik veel allemaal. Maar nu gebeurt het bijna openbaar. En voor een heleboel jeugd die ik nog vaak spreek, is het gewoon normaal om in het weekend dan wel een chemisch, dan wel coke, dan wel drugs te gebruiken om het leuk te hebben.
2: Ja, het is gewoon bijna de norm geworden in plaats
1: van uitzonderen. Het is onder de jeugd, en dan praat ik jeugd tussen de 20 en de 40, is het gewoon bespreekbaar, normaal. Ze experimenteren ermee en daar kan je van vinden wat je wil. Dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Maar zolang het illegaal is, werk je dus mee aan die zware criminaliteit en die jongens die op deze manier hun conflicten oplossen.
0: Dus ook al heb je één keer een pilletje gebruikt op een festival, je bent onderdeel daarvan.
1: Je bent onderdeel, je werkt eraan mee, je bent medeschuldig. Dus als ik nu mensen spreek in mijn sociale leven en die vinden hier ook wat van, hè, of die vinden van op andere manier, op de hoek van de straat, geweld, drugsgerelateerd. Ik zeg, moest goed luisteren, als je nooit wat gebruikt hebt, mag je wat van vinden. Maar als je zelf af en toe op een festival, dan wel in een café, dan wel om de avond leuk te maken wat gebruikt, ben je hier medeschuldig aan. Je houdt het in stand.
0: Ja, het nieuws natuurlijk daar dat een 51-jarige beveiliger om het leven is gekomen. Hoe komt dat aan in de beveiligingswereld?
1: Ja, goed, als dat je

0: je personeel betreft natuurlijk heel erg. Ik weet wel, in iedere beroepsgroep, dat klinkt, wil ik niet bagatelliseren, maar het zijn de risico's van het vak. En als jij daar voor de deur zit en je zit in je auto, dat heb ik gezien, en je zit in je auto te wachten, dan komt 30 man op je afzetten met wapens. Of het dan verstandig is om te blijven zitten in je auto of gas te geven en weg te gaan, weet ik niet. Maar je weet, als je bij een drugscrimineel voor de deur moet gaan zitten om daar de boel te bewaken, dan loop je een zeker risico. En het is nooit goed. Het is vreselijk dat iemand dus uit het leven komt. Maar ook in dezelfde discussie, de mensen die dus hun neus volhouden in het weekend, die zijn hier ook medeschuldig aan.
1: Dat is Bert Graaf, een van onze panelleden in Zeeuwsdiep. Alles van Zeeuwsdiep luister je terug via de site en de app van Omroep Zeeland. Ga zo meteen naar Marnix Maljaars. Hij is onze Zeeuw van de dag. Een spannende dag voor hem. Waarom? Je hoort het zo meteen. Hier in Zeeland komt thuis naar Carl Froman en The Promise You Made.

0: Cock Robin and the Promise You Made. En we gaan naar onze Zeeuw van de Dag. Maar niks, op een schaal van 1 tot 10, hoe spannend was jouw dag?
1: Ja, spannend denk ik wel een 10, maar geslaagd een 11 zeker.
0: Kijk,
1: zeker.
0: Dat wel een 11 eigenlijk dan niet bestaat in die cijfers. Maar laten we even teruggaan naar vanmiddag. Want het educatief centrum in Wemeldingen is geopend. Jij bent de directeur, maar niks Maljaars. Hoe is het gegaan?
1: Ja, het was geweldig. Het was mooi, het was winderig. Aardige windkracht.
0: Zeker, ja.
1: Maar grote opkomst. We hebben een hele leuke opening gehad met al toespraken en een quiz om de naam van het gebouw te onthullen. Er werd gedanst door allerlei kids van school. En daarna een inloop van 2 tot half 4 waar we alles konden laten zien. En dan alles doe ik ook op het dorpshuis met de diep en ja. De nieuwe sporthal met alle activiteiten. Het was echt een groot succes.
0: Want als je naar de radio luistert en je hebt er misschien geen beeld bij. Neem ons even mee naar binnen. Hoe ziet dat educatief centrum daaruit?
1: Nou, je komt binnen, een mooie ontmoetingshal. Je ziet gelijk een beetje de contouren van Wemeldingen in wat visuals. En dan heb je de benedenverdieping hebben we 0 tot 6 jaar. Dus kinderopvang door lopend onderwijs. Boven 7 tot 12. We hebben een verbinding naar het dorpshuis. Waar we kunnen connecten met de collega's daar en met de ouderen die daar wonen. En we hebben dan een mooi atelier met een binnentuin. Een groot dakterras waarop kan worden gewerkt, geleerd, gespeeld. En dat ligt eigenlijk mooi op het kavel verbonden met een mooie sporthal. Mm-hmm. En een plein in ontwikkeling. Ja, de planten komen in het najaar. En dan maken wij de doorsteek richting het park waar we dan ook kunnen moestuinieren. En daar lekker kunnen spelen met de kinderen. Dus alles bij elkaar is het echt een heel, heel mooi plaatje. En de reacties waren ook super positief van alle bezoekers.
0: Ja, want hoe was dit eerst ten opzichte van wat het nu was?
1: Ja, eerst waren het twee aparte scholen nog. Dus de openbare en de christelijke school. Ja. En die 3 jaar terug zijn die gefuseerd. En vanuit dat proces zijn we samen met onze partner Gibeo zijn we opgetrokken om te kijken naar hoe inclusief kunnen we het maken. En toen kwam eigenlijk al snel op het ene kavel deze plek. Zeker verbonden, fysieke verbinding met het dorpshuis. Ja, dan heb je natuurlijk voor zo'n dorp als Wemeldingen is het een prachtige kern en een soort kers op de taart. Waar veel bezoekers, ook ouderen die hier vroeger hadden gezeten, ook echt heel, heel blij voor waren. Ja.
0: Ik kan me voorstellen na zo'n spannende dag en alles wat er de afgelopen maanden aan vooraf is gegaan, dat je nu back af bent en het weekend niks gaat doen.
1: Ja, klopt. Het was, we zijn er gewoon echt ruim 3 jaar mee bezig geweest. En ik mocht vanaf het begin instappen. En geweldig team, hele toffe collega's. Samen met de gemeente Capelle, mooi gedaan. En vandaag hebben we dat gevierd en het geproost erop met z'n allen. Dus echt een heel mooi geslaagd feest. En nu is het ook even prima zo.
0: Ja, precies. Lekker bijkomen en gefeliciteerd met de opening van het educatief centrum in Wemeldingen. Marnix Maljaars, onze Zeeuw van de Dag. Bedankt en veel succes met alles, hè.
1: Dankjewel, hè. Groetjes.
0: En een fijn weekend. Hoi, hoi.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.
0: En wat heb je gemist op de radio? We blikken zo even terug naar FM.

0: Yves, ik kom er niet meer uit, het is bijna weekend. Yves Berendsen, Emma Heesters, alleen met jou. Dit heb je gemist vandaag op de radio bij Omroep Zeeland. Het fietstocht, wij eisen de nacht op, van Tolen naar Bergen op Zoom, gaat niet door. De organisatoren zijn bang dat hun protest om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen wordt gekaapt door mensen die tegen asielzoekers zijn, zegt Maaike Dekkers.
1: Ja, wij willen een evenement organiseren wat mensen verbindt en niet om een andere doelgroep mee naar beneden te halen eigenlijk. En dat gevoel kreeg ik een beetje, dat mensen dit evenement zouden gebruiken om hun boosheid kwijt te kunnen.
0: De Wij eisen de nacht op fietstochten zijn een reactie op de dood van het meisje Lisa vorig jaar. Ze hebben het veel geweld om het leven gebracht. Dan naar iets heel anders. Team Blubberen voor Brett is ook dit jaar weer bij de start van de Shen Heroes. De meerdaagse mountainbike- en graveltocht in Europa om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne. Brett Vervaak is de 20-jarige jongen uit Heemsdijk die de ziekte van Duchenne heeft. En zijn team fietst al jaren mee met het evenement. Jouw moeder Patricia.
2: Ja, iedere dag zijn verschillende afstanden, verschillende hoogtemeters. Dus we rijden eigenlijk, wij rijden met de caravans en de campers van camping naar camping. En de fietsers doen dat dan met een mountainbike en die volgen dan een route.
3: Oh ja, en jouw man gaat ook fietsen?
2: Mijn man fietst ook, ja. Die fietst nu voor de 11e keer.
0: Kijk, voor de 11e keer doet hij al mee. Hoorde je een Goedemorgen Zeeland? Ja, we hadden het gisteren al over open zwemwater in, zegt u maar. Want uit nieuw onderzoek blijkt dat nergens de chemische normen worden gehaald. Toch is Pieter Poutersen niet helemaal overtuigd door dat onderzoek.
4: Ik vind het allemaal een beetje makkelijk uitgedrukt. Kijk, ik snap dat er wel eens water tussen kunnen zitten. Je moet naar het Veerse meer kijken. Nou ja, dat vind ik, er zit al meer in. Dan dat het op PFAS in zit, dus dat lijkt wel iets viezer. Maar je hebt de Oosterschelde, daar zit er wel redelijk goed water in, natuurlijk. Wat je binnenkrijgt, dat zit in pannen en zo, en ja, dat haal je eruit en je eet het naar binnen. Mm-hmm. Dat komt ook gewoon binnen, dus ja goed, dan moet je eigenlijk niet wijs laten maken door een beetje PFAS. Kijk, dat zit er in de Westerschelde, dat zit er ook al heel veel jaar in. Dat daar geloosd wordt van de 3M in Antwerpen. Ja. Dus ja, kijk, dat zit er al heel veel jaar in. Maar ja, goed, kijk, naar de Noordzee. Nou ja, kijk, ik stap ook wel eens gewoon in de Noordzee. Ja, dan is het gewoon lekker om daar gewoon lekker in te duiken.
0: Goed, daar zit die twijfel ook niet in. Hè. Of het lekker is of het veilig is, dat is dan een ander verhaal volgens dat onderzoek. Tot zover. Deze Zeeland komt thuis. Ik wens je een fijn weekend. Elias is er morgenochtend met Weekend, dat radioprogramma. Hey mensen, heel fijn weekend. Het laatste Zeeuwse nieuws de hele avond en nacht op de site en in onze app natuurlijk.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
12: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
11: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedenavond, 7 uur geweest, Omroep Zeeland met de verkeersinformatie en een melding van de Westerschelde-tunnel. In verband met een pechgeval is de oostbuis van de Westerschelde-tunnel op dit moment afgesloten. Duurt nog een paar minuten, er wordt dus een pechgeval gebergd, is in de richting van Borselen. Hou daar rekening met vertraging van ongeveer een kwartier. Omroep
10: Zeeland. Goedenavond, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Leemans Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 17:50. En een dag later, vanaf 17:30, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september. De ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist.